0: en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan, maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Als ze niet aan die regels voldoen en je mag straks niet meer produceren, ja, dan wordt brandstof ook, maar ook het gas een heel schaars goed. En dan wordt het nog weer duurder.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland. Het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel andere partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Voor de vierde nacht op rij slapen asielzoekers in congrescentrum Hanseplaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer terug naar Ter Apel gebracht. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie ontdekt. Ook werden chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kottie. Daarvoor wordt het vlagprotocol in de provincie aangepast. Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. Een dag later wordt de vlag in top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kottie. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

radio- en tv-programma's, onze website, sociale media, app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan een oever van een rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden vispullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen tot de aanhouding hebben geleid, is niet bekend. Eerder was het wapen al teruggevonden dat werd gebruikt bij de liquidatie in Zwolle. Als derde provincie gaat Groningen de vlag hijsen op Kitty Kotti. Met de herdenking van het slavernijverleden op 30 juni hangt de vlag half stok en een dag later wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Ook Zeeland en Drenthe hijsen de vlag tijdens Kitty Kotti. Het weer koelt flink af, naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een Kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jette niet genoeg. Jette veroordeelde het geweld bij protesten opnieuw en noemde het goed praten ervan gevaarlijk voor de democratie. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren aan banden. Voortaan mogen er nog maar 4 tochten per jaar gehouden worden waar meer dan 50 voertuigen aan meedoen. Inwoners van de Limburgse gemeente vinden het te druk op de weg en onveilig vanwege de vele toertochten door de heuvels. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij...

beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Een 19-jarige man heeft bekend dat hij betrokken was bij de gewapende overval op juwelier Lucardi in Almere Buiten. En Nijmegen wil een Almeerse huurder uit zijn woning aan de Oldewierde in haven zetten vanwege vermoedens van prostitutie. Meer nieuws straks in het bulletin van 6:30.
2: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. Er gloort wat hoop voor de 7 mensen die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot in Laos. Ze waren op zoek naar goud toen het water snel begon te stijgen. Reddingswerkers zeggen dat ze de mannen tot zo'n 20 meter zijn genaderd. Om bij de groep van 7 te komen is geprobeerd het waterpeil in de grot omlaag te krijgen. Dat was lastig omdat er de laatste tijd veel regen is gevallen in het gebied. Voor de reddingsactie krijgt Laos hulp van Thailand. Daar werd in 2018 een jeugdvoetbalteam na dagen gered uit een grot. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en droge dag. Maar het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden wordt het een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
1: Hippiedepiepoera. Jawel, dames en heren. Onze Leo Schouwenaar is vandaag jarig.
4: Ja.
1: En het is niet zomaar een jaar, Leo.
4: Nee, het is een kroonjaar.
1: Fantastisch mooi kroonjaar.
4: Ja. Ik word 60.
1: Oh, gelukkig. Ik denk
4: je hoeft
1: het
4: niet te vragen,
1: zelf.
4: Ik vertel het gewoon. Ja, droom doe ik ook niet.
1: 60 jaar ben je geworden vandaag.
4: Ja, dat is ongelooflijk.
1: Ja, hoe voelt het?
4: Ja.
1: Of weet je het nog niet?
4: Heel anders. Gisteren ging ik slapen als 59-jarige. Dat was nog prettig.
1: En nu heb je zicht op je pensioen.
4: Ja, maar dat heeft iedereen. Alleen de afstand wordt steeds korter.
1: Ja, nou ja, dat zesje wat ervoor staat. Ja, verandert het dat of niet?
4: Nee.
1: Nee?
4: Nee. Maar ik vind het wel leuk om het vooral ook een goede gezondheid te mogen halen.
1: Nou ja, dat mag ik met jou toch hopen, ja.
4: Ja, daarom.
1: Ja, want we willen wel oud worden, maar niet oud zijn, zeggen ze dan.
4: Huh? Nou ja, nee, maar vooral dat je gewoon je ding nog kunt doen wat je doet. Zoals met jou elke ochtend hier een radioprogramma maken. Als een gek er naartoe fietsen in goede gezondheid. Noem maar op.
1: Nou, dat gaan we ook vandaag doen, hè. Op deze woensdag de 27e mei.
4: Ja, naar de datum hoef ik niet te kijken vandaag. Nee. Het is ook een dag om even af te koelen.
1: Nou, gelukkig wel. Want ik had dus het plan, hè?
4: Wat had jij voor plan? Je ging lopen. Heb je nog een Nee.
1: Het was het plan dat ik 20 kilometer ging lopen.
4: Dit ter voorbereiding van Nijmegen.
1: Het is mijn plan gebleven.
4: Oké.
1: Ja, ik denk ik zal wel hartstikke gek zijn, zeg.
4: Ja, anders had ik dat vandaag wel tegen je gezegd.
1: Ja.
4: Over de warmte gesproken. De reportages die we voor je in petto hebben, die dragen de hitte van gisteren nog.
1: Ja, bijvoorbeeld een fietscursus voor 70-plussers. Nou ja, voor Leo duurt dat nog even. Mm. Maar die zijn toch wel vaak betrokken bij ongeluk. Hè? Dan gaan ze onderuit met de fiets. Nou,
4: met een batterij erop.
1: En
4: die batterij ligt weer op jou.
1: Maar dus het is wel handig om een beetje te oefenen op je fiets. Nou, wat handige tips misschien ook wel voor jou thuis.
4: Ja. En we horen wat de nieuwe hoofdtrainer van Telstar te doen staat. Emmeloorder Henk Brugge is dat. We spreken hem zometeen op het hoofdveld in Velsen-Zuid.

0: Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own. 6:07, goedemorgen.
1: Ondanks de hitte deden gisteravond zo'n 8000 mensen mee aan de eerste dag van de avondvierdaagse in Lelystad.
0: Ik dacht dat we wat anders gingen doen, Leo. We gingen toch mensen op de fiets en zo. Gaan we het over hebben?
1: Ja. Ta-ta-ta-ta-ta. Bijna 60% van alle dodelijke fietsslachtoffers is 70 jaar of ouder.
0: Ja, tijd dus om maar eens goed te oefenen met de fiets.
2: Hoe je af moet stappen en achter moet remmen.
3: Nee, maar helemaal goed. Ja, terug toch weer.
2: En ik ben blij dat ik nog fiets. Hè?
0: Want hoe oud bent u?
2: 85.
3: Ja, ik hoef u niks meer te leren.
4: De 71-jarige Henk Kok is als cursusleider namens Veilig Verkeer Nederland vandaag aan zet om alle deelnemers in Almere veilig door dit met pionnen afgezette parcours te laten fietsen.
3: Ja, jij vindt het goed, maar wel opletten, hè?
4: Slingeren is volgens hem een probleem. Maar hij heeft daar een handige truc voor.
3: Het meest grote probleem met e-bikes en met oudere mensen is dat als ze linksaf willen gaan en ze moeten het linksaf teken geven, dan gaat automatisch de fiets naar links. Nou, een hele simpele truc is, als je eerst je hoofd naar beneden doet en dan naar rechts, dan zie je mijn hand, die blijft gewoon rechts staan. En dat hebben we dus geoefend en dat werkt prima, want als je dat gaat allemaal goed.
0: Dan slinger je minder.
3: Ja, je slingert niet. Beetje snelheid.
4: Niet meer slingeren dus en gelukkig ook geen mensen gevallen vandaag.
3: Kom maar.
4: Hoewel...
0: Het is wel weer om flauw te vallen, hè?
3: Jawel, maar we hydrateren genoeg. Ze hebben al heel veel water en dergelijke kunnen drinken. En ik moet ook water gaan drinken, want het is heel warm.
5: Zeker. Ik heb ook een handdoekje bij me om af en toe eventjes af te drogen.
2: Ik vind het heerlijk.
0: Het is wel warm vandaag, hè?
2: Ja, ik heb geen last van. Nee. Ach, moet je me niet te veel bij stilstaan, toch?
5: Ja hoor.
1: En wat je niet zag op de radio, ze droegen allemaal een helm.
0: Ja, zeker. Maar ik snap de tip nog niet helemaal. Dus eerst naar beneden kijken en dan je hand uitsteken. Dan gaat
1: het
0: beter.
1: Nou, jij doet het voor, maar...
0: ik snap het niet.
1: Het was voor linksaf.
0: Oh, en voor rechtsaf dan? Dan hoeft het niet.
1: Geen idee.
0: Oh, nou, mijn hersenen kunnen dit nog niet aan.
1: Ik ook mee.

Go!

0: ABC van de Jackson 5 in de voorhoorde is Somewhere Dark Before the Dawn. Het is 16 minuten over 6.
1: De opdracht is simpel, handhaven in de Eredivisie.
0: Ja, die opdracht is voor hoofdtrainer Henk Brughuit Emmeloord bij zijn nieuwe club Telstar. Sportverslaggever Luc Grovenstein.
2: Henk Brughuit Emmeloord is vanaf komend seizoen de nieuwe trainer van Telstar. De club uit Velsen Zuid wist zich op de laatste speeldag te handhaven in de Eredivisie. Daardoor staat Brugge volgend seizoen aan het roer van de club op het hoogste niveau van Nederland.
3: Ja, dat is heel bijzonder. En Telstar natuurlijk super dankbaar dat ze mij deze kans hebben geboden. En dat gevoel, dat zal ook nog wel even blijven. Maar vanaf het moment dat we gaan beginnen, dan moet het ook normaal gaan voelen. En volle bak voor de doelstelling die we hebben.
2: En die doelstelling is in de Eredivisie blijven. En dat is anders dan bij zijn oude club. De Emmeloorder komt namelijk over van SC Heerenveen, waar hij assistent-trainer was van Robin Veldman uit Marknesse. Hij is zelfs nog 3 wedstrijden interim-trainer geweest en denkt dat die periode heeft geholpen met deze stap.
3: Toen werd je echt in de situatie gezet dat je eindverantwoordelijk was en dat je ook de eindverantwoordelijkheid had over hetgeen wat er op de wedstrijddag tentoongespreid werd. Ja, en dat voelde op dat moment wel heel erg goed. En ik baalde ook toen dat ik de papieren niet had, want dan had ik het voort kunnen zetten. Maar dat heeft wel een grote impact gehad op deze stap, ja.
2: De papieren om hoofdtrainer te worden van een betaalde voetbalclub heeft hij nu wel. Een groot verschil met SC Heerenveen en Telstar is de afstand. Waar hij eerst een half uur moest rijden, doet hij er nu 3 keer zo lang over. Maar toch kiest de trainer ervoor om in Emmeloord te blijven wonen.
3: Ja, ik ga op en neer rijden. Ja, ik heb een fantastisch huis in Emmeloord. En mijn gezin die heeft daar ook hun leven. Ja, en dit is mijn droom en niet hun droom. Maar ze leven met mijn droom mee. Maar dat is niet ten koste van alles. Ze zijn hartstikke trots. En zij leven eigenlijk al jaren met mijn carrière mee. Ik heb ook een jaar lang Rotterdam op en neer gereden. En dat is nog verder. Maar nogmaals, het is mijn carrière, het is mijn droom. Maar zij leven met mijn droom mee en ze zijn inderdaad super trots. Dat spreken ze ook iedere dag uit. En ik ben ook super trots op hun. Want ja, het brengt ook wel offers met zich mee. Ik kan niet altijd overal bij zijn bij de kinderen en bij mijn vrouw. Dus ja, zij moeten er ook wel dingen voor laten om uiteindelijk dit te verwezenlijken.

0: YYY van Shawn Mendes. Berichten uit binnen- en buitenland.
1: Dat begint in Politiek Den Haag. Let op je woorden en hit de bevolking niet onnodig op. Dat zei premier Jetten gisteren in een debat over het geweld bij asielzoekerscentra. Hij vroeg aan de Kamerleden om dat af te keuren, maar hij kreeg niet iedereen mee.
2: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
1: Daarmee doelde hij vooral op Forum voor Democratie. Fractievoorzitter Lidewij de Vos verwerpt het geweld, maar zegt ook dat het een gevolg is van het falende asielbeleid. Premier Jetten herhaalde dat strengere asielmaatregelen een topprioriteit zijn van het kabinet.
0: Veel vragen tijdens een debat in de gemeenteraad van Stadskanaal gisteravond over de twee kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders.
3: Goede jeugdzorg vraagt om meer dan een reactie op incidenten. En laten we eerlijk zijn, dit is geen probleem van alleen Stadskanaal.
4: Te vaak zien we in Nederland dat verantwoordelijkheden versnipperd raken tussen instanties. Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
0: De burgemeester van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt, omdat het volgens hem ook op andere plekken kan misgaan.
1: De NASA wil een permanente basis op de maan. Die wordt de komende jaren gebouwd.
5: So we are discussing 3 moon-based missions and a series of additional awards with more missions to be announced in the months ahead.
1: Ja, verwacht wordt dat de astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen van een permanente infrastructuur. Vanaf 2032 gaan astronauten er wonen. Het uiteindelijke doel is dat de NASA met deze ruimtebasis Mars wil bereiken. Oh, een soort tussenstap. Ja, moet eerst naar de maan en dan naar Mars. Ja, je bent er zo bij.
0: Heb je wat tussenstappen voor nodig, inderdaad. Ja. Nog wat nieuws uit de kranten van deze woensdag. Defensie gaat met drones oefenen in Letland om zo snel mogelijk klaar te zijn voor de oorlog van de toekomst. Daar schrijft de Telegraaf over. Defensieminister Jisilgus is met 40 Nederlandse bedrijven op een drone-top in Riga om de krijgsmacht zo snel mogelijk te voorzien van speciale eenheden en drones. Het is ook een boodschap richting Poetin dat we het serieus nemen.
1: Ook in de Telegraaf, die hebben een rapport gekregen van de universiteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam en Alzheimer Nederland. En daarin staat dementie de Nederlandse samenleving het afgelopen jaar bijna 32 miljard euro. Kost. Dat zijn zorgkosten en maatschappelijke kosten bij elkaar opgeteld. De onderzoekers gaan ervan uit dat deze kosten de komende jaren verder oplopen.
0: Dat waren ze, de berichten uit binnen- en buitenland.

0: is Flevoland met het regionieuws.
1: Een 19-jarige man heeft bekend dat hij betrokken was bij de gewapende overval op juwelier Lucardi in Almere-Buiten. Met een minderjarige medeverdachte sloeg hij vorig jaar januari vitrines kapot met een hamer, terwijl hij een medewerker bedreigde met een balletjespistool. De man zegt dat hij dacht mee te doen aan een woninginbraak en dat hierin is geluisterd. Justitie eist bijna 2 jaar cel, waarvan het grootste deel voorwaardelijk, en een taakstraf van 240 uur. De uitspraak is op 18 juni. IJmeren wil een Almeerse huurder uit zijn woning aan de Oldewierde in Haven zetten vanwege vermoedens van prostitutie. Volgens de woningcorporatie zijn tijdens controles spullen gevonden die daarop wijzen, zoals condooms en grote hoeveelheden beddengoed. De huurder ontkent de beschuldigingen en zegt dat hij seksfeesten organiseert. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En vrijwilliger Tanja Koenen heeft gisteren de erepenning van de gemeente Almere gekregen. Ze krijgt de onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor bewoners van de Filmwijk. Koenen is al jarenlang actief voor Platform Filmwijk en het buurtlokaal Filmwijk, waar wekelijks tientallen bewoners samenkomen. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en in onze app.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat de vakbonden nu hun aangekondigde acties opschorten, maar dat zijn die nog niet van plan. De gemeente Groningen is bereid nog een week nachtopvang te bieden in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente eist wel een oplossing voor de langere termijn. De gemanipuleerde rechtbanktekening van de PVV die gisteren in het nieuws kwam, blijkt opnieuw het werk van PVV-kamerlid Michael Boon. Die manipuleerde vorig jaar ook al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het koelt vanavond langzaam af, minima vannacht rond 13 graden. Morgen opnieuw zonnig, maar minder warm.
3: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Na de eerste tropische dag van het jaar is het vandaag een heel stuk koeler. Tijdens de ochtend komen ook wat wolkenvelden voor. Vanmiddag breekt de zon weer beter door. En uiteindelijk kan het toch nog opwarmen naar 21 of 22 graden. Maar het scheelt bijna 10 graden met gisteren. Daarbij staat de meest matige noordoostenwind. Vanavond en vannacht koelt het hard af. Uiteindelijk zien we minima van een graad of 8. En vanaf morgen komt de zomer weer helemaal terug. Dan wordt het weer 25 graden. En daarbij is veel ruimte voor de zon.
4: Dankjewel Jeroen Elverink van Weerplaza. Zometeen, nou, je ontkwam het niet als je door
1: Lelystad... Aan jouw verjaardag?
4: Nou ja, nee, dat weten we nou wel. Nee, als je door Lelystad rijdt, zie je overal van die grote reclameborden bij de lantaarnpalen.
1: Ja.
4: Vanuit de auto gezien, ja. Dat er wandelvierdaagse is.
1: Is dat een reclame?

0: Crazy Little Thing Called Love van Queen. Het is 6:06. Fijn dat je erbij bent bij Flevoland is Wakker.
1: Ondanks de hitte deden gisteravond zo'n 8000 wandelaars mee aan de eerste dag van de avondvierdaagse in Lelystad. Er waren routes van 5 tot 10 kilometer.
0: De 57-jarige Brigitte Bosboom deed mee aan de 5 kilometer en ze kwam als eerste aan in het centrum.
2: Ik heb de 5 kilometer gelopen via de Schans en het Karveel, via de Kempenaar terug hier naar het Agraplein.
3: En dat in 1 uur?
2: En dat in 1 uur en 2 minuten, ja.
3: Doet u dit vaak?
2: Nee, het is echt heel lang geleden dat ik dit met de turnvereniging heb gelopen. En dit jaar vond ik het leuk om dit weer eens te doen, individueel.
3: Het is heel erg warm. Hoe houdt u daar rekening mee?
2: Ik heb extra water meegenomen en wat zout snoep om de vocht te bewaren.
3: En onderweg moest u mensen inhalen?
2: Zeker. Ja, vooral kindertjes, die lopen toch iets langzamer.
3: En was dat goed te doen?
4: Ja hoor, het was niet zo moeilijk eigenlijk eerst aan het begin. En eigenlijk aan het begin was het wel even, oh het wordt wel heet en het is heet. Dus we gingen aan het begin ook ijsblokjes pakken. Maar ja, het ging ook gewoon goed.
3: Maar het was wel warm.
4: Het was heel warm. Maar we hadden dus zo'n ding met allemaal ijs en water en zo. Dus iedereen ging gewoon ijsblokjes pakken en op hun nek smeren en op hun gezicht en zo. Dus het was wel gewoon leuk met z'n allen.
3: En je had een route van 5 kilometer?
4: Ja, en het was echt te doen. Het was ook gewoon goed.
3: De eerste keer?
4: Ja, vroeger had ik ook nog wel eens meegedaan, maar voor lange tijd niet meer.
3: En jullie gingen als groep, hè?
4: Ja, we gingen met Energetic, dat is een dansgroep. En ja, daar dansen we elke maandag, dinsdag en vrijdag op. En ja, dan gaan we gewoon met z'n allen gingen. We dachten, oh ja, het is leuk om mee te doen. Dus we gingen iedereen ophypen dat ze allemaal gingen dansen.
3: Dus al dansend onderweg?
4: Ja, allemaal.
3: Dus gezellig was het, hè?
4: Ja, heel erg.
5: Energetic meiden!
3: Familie van Dijk is net aangekomen. Vader, moeder, 2 kinderen en ook tante.
6: Ja, was leuk. Ging lekker vlot. Nou, goede wandeling eigenlijk. En ja, we liepen een beetje voor de groep uit, dus kon je lekker doorlopen.
3: En dat in 1 uur?
6: In 1 uur precies. Ja, moet kunnen. 5 kilometer.

0: Met twee kleintjes.
1: Met twee kleintjes. Jullie kunnen dat wel, hè, doorlopen.
0: Hoe is het gegaan?
2: Goed.
0: Niet moe?
2: Niet moe, nee.
1: Morgen want... weer?
2: Ja, morgen nog weer één, nog vier, nog drie dagjes. Ja.
0: Want het is warm.
2: Ja, best warm.
3: Maar we hadden veel water, hè?
2: Ja. Ja. Gelukkig.
0: Dus morgen weer?
2: Ja, morgen weer.
0: Heb je er zin in?
2: Ja, ik heb er heel erg zin in.
4: Nou, dat is toch mooi?
5: Ja, want er zijn nog drie avonden.
4: Ja, ja dat zeiden ze. Ja, nou ja, lekker. En het is niet meer zo heel heet. Dus dat
5: vanavond is het te doen, dan morgen en overmorgen niet te doen.
4: Jawel, het wordt niet meer zo heet.
5: Veel te warm.
4: Niet doen. Jij gaat niks doen.

0: I'm Good van Jelly Roll. Zometeen wat zaken die gisteravond misschien wel het gemist op radio of tv. Kunnen wij je mooi bijpraten? Waarover?
1: Dat ging bijvoorbeeld over het ebola-virus. Hulp verlenen, ze doen het graag, maar het is bijna niet te doen.

0: Bam bam, Camila Cabello en Ed Sheeran. Ah, lekker zomers toch?
1: Camila Cabello, die komt toch van Havana?
0: Ja, geloof ik.
1: Ja, en die krijgt toch straks Rubio als president? Die nu van Buitenlandse Zaken van
0: Amerika
1: is.
0: Nou, ik denk niet dat zij daar heel erg wakker van
1: wordt. Oh.
0: Nee. Ed Sheeran, die deed ook nog mee. Het, het is alweer 7:15. Wat zaken gisteravond op radio en tv?
1: In Nieuwsuur ging het over het recht om te demonstreren. Nationale ombudsman Reinier van Zutphen presenteerde daar gisteren een nieuw rapport over. Aanleiding zijn de plannen van het kabinet om het demonstratierecht aan te scherpen. Omdat protesten de laatste tijd vaak uit de hand lopen. In het regeerakkoord stellen D66, CDA en VVD dat het lokale gezag meer bevoegdheden moet krijgen om demonstraties te verbieden, te verplaatsen of te beperken. Van Zutphen, de ombudsman dus, noemt dat heel link.
2: Railschoppers moeten eruit gehaald worden. We moeten ervoor zorgen dat wie echt komt demonstreren, kan demonstreren. In ons verhaal, het rapport dat we geschreven hebben, blijkt ook heel duidelijk dat er onder de bevolking, de burgers in Nederland, willen heel graag dat recht gebruiken. Laten weten in de gesprekken die we hebben gevoerd, of het nou gaat over boeren of over andere manieren waar het ook wel eens een keer fel toe gaat. Maar we zeggen van over elkaar, we moeten voor onze mening uit mogen komen. Dat is heel belangrijk. En zeker, er moet paal en perk worden gesteld aan excessen. Maar dat is geen reden om voor alle demonstraties een generiek nieuw verbod op te leggen op wat dan ook.
1: Burgemeesters hebben volgens hem al genoeg middelen om in te grijpen.
2: Het rapport gaat ook in op wat het doet met mensen als een overheid kan dreigen met zelfs bij de meest normale demonstratie toch op te treden. En daar ben ik benauwd voor. Juist omdat we aan een burgemeester hebben overgelaten met die wet op de openbare manifestaties. Als het nodig is, zijn dit je instrumenten. En als een burgemeester zegt, dat is mij genoeg, daar kan ik mee uit de voeten, dan zou ik het graag daarbij willen laten.
0: En met het oog op morgen ging het over het ebola-virus. In de Democratische Republiek Congo groeit de onrust. Er zijn al zeker 119 mensen aan de ziekte overleden en ruim 900 mensen besmet. Tegen de dodelijke nieuwe variant is nog geen behandeling of goedgekeurd vaccin beschikbaar. Hulpverleners lopen achter de feiten aan en stuiten op weerstand van de bevolking. Tom Berg is van Artsen zonder Grenzen. En zij vertelde wat de organisatie doet om het virus in te dammen.
3: We hebben nu in Bukavu, waar ik ben, in de universiteitskliniek een afdeling ingericht waar we mensen in isolatie kunnen opvangen. We hebben een systeem samen met de medische autoriteiten om patiënten op te sporen. Er zijn telefoonnummers waar mensen kunnen bellen als ze denken dat iemand ziek is. En heel veel werk om de gemeenschap bewust te maken van wat er aan de hand is. Radioberichten. Ja. Iedereen proberen zo goed mogelijk te informeren.
0: Tom Berg zegt dat de bevolking bang is, maar roemt haar veerkracht.
3: Ze hebben al zoveel meegemaakt, iedereen. Oorlog, ziektes. Op dit moment in Bukavu is er een grote cholera-uitbraak. Dus we zijn ook bezig met behandelen van mensen met cholera. Maar er zit een levenskracht in mensen, of een overlevingskracht, die ik ongelooflijk bewonder.
1: Ja,
3: ik denk dat we in Europa lang bij de pakken neer zouden zitten.
1: Ja, het is wat, hè? Nou. Je zo moet werken zonder vaccin, zonder bal.
0: Nou ja, verschrikkelijk.
1: Ja. In Pauw en de Wit was aandacht voor online haat tegen voetballers. Scheldpartijen, racisme, dreigementen. Bijna de helft van de Nederlandse profvoetballers krijgt er maandelijks mee te maken. In aanloop naar het WK voetbal is er een campagne gelanceerd om dit tegen te gaan. Oud-international Ruud Gullit is ambassadeur en vertelt waar voetballers mee geconfronteerd worden.
4: Het gaat over je huidskleur, over je ziektes die je toegewenst krijgen. En ja, daar heeft niemand wat aan. Het gaat echt heel ver. En het is niet alleen met voetballen, het is een hele samenleving. Is nou, dat ja. Zo? Hè? Ja. En in principe, als je er niks aan doet, hè, en als je er nooit wat over zegt, ja, dan gebeurt er niks.
1: Gullit heeft nog wel een tip vanuit zijn eigen ervaring.
4: Je leert op een gegeven moment te filteren. Op een gegeven moment weet ik altijd van, hey, als ik nu kritiek krijg, dan denk ik, ik zit op de goede weg. Ik denk dat ik heel goed ben op dit moment. Dus ik draaide het om.
1: Mm-hmm.
4: En dat hielp mij heel erg. Want dat was ook altijd zo. Als ik op de goede weg sta, dan krijg ik kritiek.
1: Nou, wijze lessen van Ruud Gullit. Die was gisteravond in Pauw aan de Wit.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Ik heb extra water meegenomen en wat zout snoep om de vocht te bewaren.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ja, dat is heel bijzonder.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ja, ik heb geen last van.
2: Nee.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
0: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Marquis Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Marquis Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Marquis Zonwering en Wonen. Marquis met Quis.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De KNVB komt niet naar Almere. De voetbalbond gaat het plan voor een nieuwe campus alleen verder uitwerken voor Zeist. En een 19-jarige man heeft bekend dat hij betrokken was bij de gewapende overval op juwelier Lucardi in Almere-Buiten.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort hierover te praten, maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat dat het regime legitimeert. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat waarschuwde hij voor de gevolgen daarvan, voor de democratie en het goed praten daarvan. Jette betreurde het dat niet de hele Kamer het geweld afkeurt.
10: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
9: En daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij gebruikt woorden als omvolking en remigratie. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. Omdat de opvang in Ter Apel vol is, hebben opnieuw meer dan 100 asielzoekers in de stad Groningen geslapen. Het is voor de vierde nacht op rij. Groningen wil de komende week nog opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt, zegt het Rode Kruis.
11: Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen.
9: Vanochtend worden de mensen teruggebracht naar Ter Apel. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ik heb een rare file op de N302, Lelystad richting Harderwijk.
13: Waarom is
12: nou, omdat hij alleen, dat is de enige file op dit moment, ja, in Flevoland en omgeving, de N302, dus Lelystad Harderwijk, tussen de Afrit Rond en de N302, een kwartier. En dat is dat stukje waar je die twee Texaco-stations tegenover elkaar hebt.
13: Ja?
12: Zijn ze ook bezig aan de weg? Dat zal het zijn.
13: Dat zou kunnen, ja. Maar dan is een kwartier best nog wel veel.
12: Ja, maar ja, nou, goed. Wacht af hoe het verder loopt.
13: Als het niet klopt, horen we het ook graag van je.
12: Ja, je mag altijd hebben. En als je ziet wat het is met een foto, mag je ook 0320 28 50-50.
13: En verder geen oponthoud, dus ook geen flitsers?
12: Nee, flitsers. Maar die mag je natuurlijk doorgeven. En dat is weer een andere app. Dat is de app van Flitsmeister. Nou, je hebt wat af. Het is een dag om even af te koelen. En de reportage die we voor je hebben, ja, daar zit nog een beetje de warmte van gisteren. Dat hoor je dan vanzelf.
13: Ja, zeker. Een fietscursus voor 70-plussers bijvoorbeeld. Ja, om te voorkomen dat ze vallen, dat ze betrokken raken bij een ongeluk. Straks een paar handige tips, ook voor jou.
12: Oh. En we horen wat de nieuwe hoofdtrainer van Telstar te doen staat. Emmeloorder Henk Brugge is dat. We spreken hem zo meteen op een zonnig hoofdveld in Velse Zuid.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
15: Oma!
16: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
20: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
21: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
22: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
23: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
24: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
25: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Espresso van Sabrina Carpenter. Ik vind eigenlijk dat het wel tijd is voor champagne.
1: Champagne?
0: Ja, om te toasten op jouw verjaardag deze dag.
1: Ja, daar heb ik de hele dag last
0: mensen,
1: van.
0: Ja. Leo is vandaag jarig. Hij is 60 jaar geworden. Ja, oh. Mocht ik dat zeggen? Ja,
1: nee, dat mag je wel zeggen.
0: Ja, je slingers vielen zelfs op de grond zo juist.
1: Ja, maar ik heb ze hersteld. Die zitten op. Die had jij vanochtend vroeg op mijn stoel gedaan.
0: Ja.
1: En dan moet ik opletten dat ik er niet tegenaan ga zitten. Anders gaan de slingers weer plat.
0: Ja, dat moet, we moeten geen platte slingers hebben.
1: Nee, maar ik wou nog even wat vertellen als het mag over de vertraging op de N302 Lelystad Harderwijk.
0: Weet je wat er aan de hand is?
1: Ja, een ongeluk wordt gemeld. Door weggebruikers daar. En dat wordt dan door op zo'n file-dienst wordt dat dan weer beaamd door meerdere voorbijgangers daar.
0: Oké, goed. Nou, succes daar als je dan in de file staat. Waar was het precies
1: 10 minuutjes
0: misschien?
1: Nog. Ja, dat is die N302. Dat is dat stukje waar je die twee Texaco-stations tegenover elkaar hebt.
0: Oké.
1: Bijna 60% van alle dodelijke fietsslachtoffers is 70 jaar of ouder.
0: Tijd dus om te oefenen met de fiets.
2: Hoe je af moet stappen en achter moet remmen.
3: Nee, maar helemaal goed. Ja, terug toch weer.
2: En ik ben blij dat ik nog fiets. He?
0: Want hoe oud bent u?
2: 85.
3: Ja, ik hoef u niks meer te leren.
4: De 71-jarige Henk Kok is als cursusleider namens Veilig Verkeer Nederland vandaag aan zet om alle deelnemers in Almere veilig door dit met pionnen afgezette parcours te laten fietsen.
3: Ja, jij bent goed, maar wel opletten, hè?
4: Slingeren is volgens hem een probleem. Maar hij heeft daar een handige truc voor.
3: Het meest grote probleem met e-bikes en met oudere mensen is dat als ze linksaf willen gaan en ze moeten het linksaf teken geven, dan gaat automatisch de fiets naar links. Nou, een hele simpele truc is, als je eerst je hoofd naar beneden doet en dan naar rechts, dan zie je mijn hand, die blijft gewoon rechts staan. En dat hebben we dus geoefend en dat werkt prima, want als je dat gaat allemaal goed.
0: Dan slinger je minder.
3: Ja, je slingert niet. Beetje snelheid.
4: Niet meer slingeren dus en gelukkig ook geen mensen gevallen vandaag.
3: Kom maar.
4: Hoewel...
0: Het is wel weer om flauw te vallen, hè?
3: Jawel, maar we hydrateren genoeg. Ze hebben al heel veel water en dergelijke kunnen drinken. En ik moet ook water gaan drinken, want het is heel warm.
5: Zeker. Ik heb ook een handdoekje bij me om af en toe eventjes af te drogen. Ja.
2: Ik vind het heerlijk.
0: Het is wel warm vandaag, hè?
2: Ja, ik heb geen last van. Nee. Ach, moet je me niet te veel bij stilstaan, toch?
5: Ja, hoor.
1: En ze hadden allemaal een helm op, hè? Dat hoor je niet op de radio, maar dat zag je wel als je meekeek op tv.
0: En die vrouw ook zo geweldig.
1: Ja, lekker relativerend.
0: Dat is, hou ik wel van.
1: Maar die 70, die heeft wel meer warmtes meegemaakt.
0: Dat is ook weer zo. Rain Me In is dit van Sam Vender en Olivia Dean.

0: Het weer met Jeroen Elferink van Weerplaza. Goedemorgen, Jeroen.
1: Goedemorgen.
0: We kunnen even bijkomen, hè, vandaag.
1: Ja, nee, het is aangenaam nu buiten. De temperatuur is echt een stuk lager dan het bijvoorbeeld gisterochtend rond het tijdstip was. Het komt allemaal door een wind die gedraaid is. En bij temperaturen van 17 of 18 graden uiteindelijk. Trekken nu ook wat wolkenvelden over, maar later deze ochtend komt de zon er weer wat beter bij. En vanmiddag wordt het toch nog zo'n 22 graden.
0: Lekker toch?
1: Ja, prima.
0: Ja.
1: Ik denk voor veel mensen een stuk aangenamer dan de voorgaande dagen.
0: Ja, hoe gaan we de avond en de nacht in?
1: Nou, vanavond is het vooral zonnig, maar de temperatuur daalt echt wel snel. We zien uiteindelijk dat er minima worden bereikt in de nacht van een graad of 8. Het is weer onder de 10 graden, dat is toch weer even geleden. En daarbij staat maar weinig wind uit noordelijke richting. En ja, de komende dagen komt de zon er gewoon weer wat vaker bij. Wordt het ook een stuk aangenamer. De temperatuur loopt donderdag op bijvoorbeeld naar 24 graden en vrijdag zelfs naar 28 graden. Tijdens het weekend neemt de kans op een bui toe, mogelijk met onweer.
0: Oké, die vrijdag, die 28 graden, wordt het net zo drukkend als gisteren of is dat aangenamer?
1: Die vrijdag is wel wat aangenamer. Die zaterdag is even een dag om in de gaten te houden. Het staat nu 25 graden. Maar dat zou ook wel eens een hele warme en benauwde 25 graden kunnen worden.
0: Wachten we dat af. Jeroen van Weerplaza, dankjewel. Gaan we naar de sport. De opdracht is simpel. Handhaven in de Eredivisie.
2: Ja, die opdracht is voor hoofdtrainer Henk Brugge uit Emmeloord bij zijn nieuwe club Telstar. Sportverslaggever Luc Grovenstein.
3: Henk Brugge uit Emmeloord is vanaf komend seizoen de nieuwe trainer van Telstar. De club uit Velsen Zuid wist zich op de laatste speeldag te handhaven in de Eredivisie. Daardoor staat Brugge volgend seizoen aan het roer van de club op het hoogste niveau van Nederland.
4: Ja, dat is heel bijzonder. En ja, Telstar natuurlijk super dankbaar dat ze mij deze kans hebben geboden. En dat gevoel, dat zal ook nog wel even blijven. Maar vanaf het moment dat we gaan beginnen, dan moet het ook normaal gaan voelen. En volle bak voor de doelstelling die we hebben.
3: En die doelstelling is in de Eredivisie blijven. En dat is anders dan bij zijn oude club. De Emmeloorder komt namelijk over van SC Heerenveen, waar hij assistent-trainer was van Robin Veldman uit Marknesse. Hij is zelfs nog 3 wedstrijden interim-trainer geweest en denkt dat die periode heeft geholpen met deze stap.
4: Toen werd je echt in de situatie gezet dat je eindverantwoordelijk was. En dat je ook de eindverantwoordelijkheid had over hetgeen wat er op de wedstrijddag tentoongespreid werd. Ja, en dat voelde op dat moment wel heel erg goed. En ik baalde ook toen dat ik de papieren niet had, want dan had ik het voort kunnen zetten. Maar dat heeft wel een grote impact gehad op deze stap, ja.
3: De papieren om hoofdtrainer te worden van een betaalde voetbalclub heeft hij nu wel. Een groot verschil met SC Heerenveen en Telstar is de afstand. Waar hij eerst een half uur moest rijden, doet hij er nu 3 keer zo lang over. Maar toch kiest de trainer ervoor om in Emmeloord te blijven wonen.
4: Ja, ik ga op en neer rijden. Ja, ik heb een fantastisch huis in Emmeloord. En mijn gezin die heeft daar ook hun leven. Ja, en dit is mijn droom en niet hun droom. Maar ze leven met mijn droom mee. Maar dat is niet ten koste van alles. Ze zijn hartstikke trots en zij leven eigenlijk al jaren met mijn carrière mee. Ik heb ook een jaar lang Rotterdam op en neer gereden en dat is nog verder. Maar nogmaals, het is mijn carrière, het is mijn droom. Maar zij leven met mijn droom mee en ze zijn inderdaad super trots. Dat spreken ze ook iedere dag uit. En ik ben ook super trots op hun. Want ja, het brengt ook wel offers met zich mee. Ik kan niet altijd overal bij zijn bij de kinderen en bij mijn vrouw. Dus ja, zij moeten er ook wel dingen voor laten om uiteindelijk dit te verwezenlijken.

0: The Private Eyes van Daryl Hall en John Oates. 22 minuten over 7 is het. Bericht uit binnen- en buitenland.
1: We beginnen in Politiek Den Haag. Let op je woorden en hits de bevolking niet onnodig op. Dat zei premier Jette gisteren in een debat over het geweld bij asielzoekerscentra. Hij vroeg aan de Kamerleden om dat af te keuren, maar hij kreeg niet iedereen mee.
2: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
1: Daarmee doelde hij vooral op Forum voor Democratie. Fractievoorzitter Lodewijk de Vos verwerpt het geweld, maar zegt ook dat het een gevolg is van het falende asielbeleid. Premier Jette herhaalde dat strengere asielmaatregelen een topprioriteit zijn van het kabinet.
0: Veel vragen tijdens een debat in de gemeenteraad van Stadskanaal gisteravond over de twee kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders.
3: Goede jeugdzorg vraagt om meer dan een reactie op incidenten. En laten we eerlijk zijn, dit is geen probleem van alleen Stadskanaal.
4: Te vaak zien we in Nederland dat verantwoordelijkheden versnipperd raken tussen instanties. Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
0: Ja, de burgemeester van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt, omdat het volgens hem ook op andere plekken kan misgaan.
1: Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Er komt een brandstofboete voor leasecontracten. Dat moet de overgang naar elektrische auto's stimuleren. Dit is de voorzitter van de Nederlandse autoleasemaatschappijen.
5: Als een werkgever auto's van de zaak heeft rijden en het zijn geen elektrische auto's, dan krijgt hij voor die auto 1% over de waarde van de auto als strafheffing.
1: De werkgevers mogen de boete niet doorberekenen aan de werknemers. Stel nu, je hebt een elektrische auto en die moet even naar de garage voor iets wat er gebeurd is. Reparatie of weet ik veel. En je hebt dan even een paar dagen een benzineauto als leenauto. Ook dan ben je in de sjaak met je
0: brandstofboete. Ja, maar ik vind het zo jammer. Waarom is het nou weer zo negatief? Je kan ook, geef geld als het...
1: Geef geld, ja hoor, kom maar.
0: Als ze het hele wagenpark elektrificeren. Waarom moet dat dan weer een boete? Waarom moet het nou in het negatieve? Dat vind ik zo jammer.
1: En dan komen al die auto's s'avonds tussen 5 en 6 thuis en die zeggen in stopcontact en dan plop zitten we in het donker. Maar nou, dit terzijde.
0: We gaan nog even naar de NASA. We willen een permanente basis op de maan. Die wordt de komende jaren gebouwd.
6: So we are discussing 3 moon-based missions and a series of additional awards with more missions to be announced in the months ahead.
1: Nou, wanneer gaan we?
0: Nou, verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen van een permanente infrastructuur.
1: Doe maar.
0: En dan vanaf 2032 gaan astronauten er dan ook echt wonen. Nou, het uiteindelijke doel is dat de NASA met deze ruimtebasis Mars wil bereiken. Dat waren wat zaken uit binnen- en buitenland. Het is 7:55. Revelation time. New generation.

0: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
2: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om...

0: Flevoland met het regionieuws.
1: De KNVB komt niet naar Almere. De voetbalbond gaat het plan voor een nieuwe campus alleen verder uitwerken voor Zeist. Een campus in Almere zou volgens de KNVB grote financiële, organisatorische en bestuurlijke risico's opleveren. De voetbalbond spreekt wel haar waardering uit voor de goede samenwerking met de gemeente Almere. Een 19-jarige man heeft bekend dat hij betrokken was bij de gewapende overval op juwelier Lucardi in Almere-Buiten. Daar sloeg hij vorig jaar januari vitrines kapot met een hamer, terwijl een medewerker werd bedreigd met een balletjespistool. Dat deed hij samen met een minderjarige verdachte. De man zegt dat hij dacht mee te doen aan een woninginbraak en dat hij erin is geluisterd. Justitie eist bijna 2 jaar cel, waarvan het grootste deel voorwaardelijk, en een taakstraf van 240 uur. De uitspraak is op 18 juni. IJmere wil een Almeerse huurder uit zijn woning aan de Oldewierde in Haven zetten vanwege vermoedens van prostitutie. Volgens de woningcorporaties zijn tijdens controle spullen gevonden die daarop wijzen, zoals condooms en grote hoeveelheden beddengoed. De huurder ontkent de beschuldigingen en zegt dat hij seksfeesten organiseert. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En vrijwilliger Tanja Koenen heeft gisteren de erepenning van de gemeente Almere gekregen. Ze krijgt de onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor bewoners van de Filmwijk. Koenen is al jaren actief voor Platform Filmwijk en het buurtlokaal Filmwijk, waar wekelijks tientallen bewoners samenkomen. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze app.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Als EU-lidstaten uitgeprocedeerde asielzoekers terugsturen naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging in die landen hebben. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd te praten over terugkeer van Afghanen. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen waren gericht op Hezbollah-doelen. In Den Haag begint straks een internationale veiligheidsconferentie. Uit de hele wereld komen mensen uit de politiek, de wetenschap en het leger naar de top. De internationale top duurt morgen en wordt straks geopend door premier Jette.
3: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen trekken een aantal wolkenvelden over, maar al snel lossen deze op en komt de zon erbij. De temperatuur is vandaag wel echt een stuk lager dan de voorgaande dagen. Uiteindelijk wordt het vanmiddag 21 of 22 graden bij een meest matige noordoostenwind. Vanavond is het volop zonnig en komende nacht kan het flink afkoelen. Uiteindelijk zien we minima van een graad of 8. En morgen zoekt de wind weer wat meer de oosthoek op en wordt het weer wat warmer. De temperatuur kan oplopen dan naar 25 graden met veel ruimte voor de zon.
4: Dankjewel Jeroen Elfrink van Weerplaza. 1 file van de ANWB gaat om de N302 Lelystad-Harderwijk tussen Dronten en de N305. 6 minuten, dat is op dat kleine stukje tussen die twee pompstations, de twee Texaco's. En daar is een klein ongeluk geweest. Maar dat leidt nu nog tot een file van 6 minuten. En dat is alles op dit moment. Ja, hoe zou dat nou toch zijn met dat potje met vet? Want het is gisteren best warm met die avond. Ja, dat gaat natuurlijk aan alle kanten druipen. Nou ja, laat maar. Straks een reportage.
1: Volgens mij past dat er wel tussen.
4: Waar tussen?
1: Als je het gaat zingen. Gesmolten
4: vet. Oh, gesmolten vet.
1: Ja. Gesmolten vet.
4: Ja, op de tafel uitgesmeerd. Nou, zoiets. Ja.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Dat was gisteren best een beetje lastig, hè? Goed ademhalen vanwege de smog.
1: Oh ja, er was smog. En ik kreeg ook weer een berichtje van... wie is dat tot dit ook alweer? Oh, het RIVM.
0: Jazeker.
1: Dat je niet moet stoken.
0: Ja,
1: maar ik dacht, ja, de kachel hoeft niet aan vandaag.
0: Logisch.
1: Maar je kan het wel een barbecue doen, hè?
0: Ja, dat kan altijd. Dat kan altijd. Dat kan ook in de winter.
1: Ja. Ondanks de hitte deden gisteravond zo'n 8000 wandelaars mee aan de eerste dag van de avondvierdaagse in Lelystad. Er waren routes van 5 tot 10 kilometer.
0: De 57-jarige Brigitte Bosboom die kwam als eerste aan in het centrum.
2: Ik heb de 5 kilometer gelopen via de Schans en het Carveel, via de Kempenaar terug. Hier naar het Agoraplein.
3: En dat in 1 uur.
2: En dat in 1 uur en 2 minuten. Ja.
3: Doet u dit vaak?
2: Nee, het is echt heel lang geleden dat ik dit met de turnvereniging heb gelopen. En dit jaar vond ik het leuk om dit weer eens te doen, individueel.
3: Het is heel erg warm. Hoe houdt u daar rekening mee?
2: Ik heb extra water meegenomen en wat zout snoep om de vocht te bewaren.
3: En onderweg moest u mensen inhalen?
2: Zeker. Ja, vooral kindertjes, die lopen toch iets langzamer.
3: En was dat goed te doen?
4: Ja hoor, het was niet zo moeilijk eigenlijk eerst aan het begin. En eigenlijk aan het begin was het wel even, oh het wordt wel heet en het is heet. Dus we gingen aan het begin ook ijsblokjes pakken. Maar ja, het ging ook gewoon goed.
3: Maar het was wel warm?
4: Het was heel warm. Maar we hadden dus zo'n ding met allemaal ijs en water en zo. Dus iedereen ging gewoon ijsblokjes pakken en op hun nek smeren en op hun gezicht en zo. Dus het was wel gewoon leuk met z'n allen.
3: En je had een route van 5 kilometer?
4: Ja, en het was echt te doen. Het was ook gewoon goed.
3: De eerste keer?
4: Ja, vroeger had ik ook nog wel eens meegedaan, maar voor lange tijd niet meer.
3: En jullie gingen als groep, hè?
4: Ja, we gingen met Energetic, dat is een dansgroep. En ja, daar dansen we elke maandag, dinsdag en vrijdag op. En ja, dan gaan we gewoon met z'n allen gingen. We dachten, oh ja, het is leuk om mee te doen. Dus we gingen iedereen ophypen dat ze allemaal gingen dansen.
3: Dus al dansend onderweg?
4: Ja, allemaal.
3: Dus gezellig was het, hè?
4: Ja, heel erg.

0: familie van Dijk is net aangekomen. Vader, moeder, twee kinderen en ook tante.
1: Ja, was leuk. Ging lekker vlot. Nou, goede wandeling eigenlijk. En we liepen een beetje voor de groep uit, dus kon je lekker doorlopen.
0: En dat in 1 uur?
1: In 1 uur precies. Ja, moet kunnen. 5 kilometer.
0: Met 2 kleintjes?
1: Met 2 kleintjes. Jullie kunnen dat wel, hè, doorlopen.
0: Hoe is het gegaan?
2: Goed.
0: Niet moe?
2: Niet moe, nee.
1: Morgen weer?
2: Ja, morgen nog weer nog drie dagjes. Ja.
0: Want het is warm.
2: Ja, best warm.
3: Maar we hadden veel water, hè?
2: Ja, ja. Gelukkig.
0: Dus morgen weer?
2: Ja, morgen weer.
0: Heb je er zin in?
3: Oh.
2: Ja, ik heb er heel erg zin in.
4: Je moet hem wel even laten uitspreken, ja, Leo. Hij heeft er heel veel zin in.
5: Ja, want er zijn nog 3 avonden te gaan.

0: Talk to me van Damiano, David, Tyla en Nile Rodgers. Het is nou, bijna 7:15. Zometeen gaan we nog maar eens even kijken naar wat er gisteravond voorbij kwam, hè, op radio en tv.
1: Ja, serieuze zaken in Nieuwsuur gisteravond. Dan ging het over het recht om te demonstreren en of dat misschien ingeperkt moet worden of niet. Nou ja, dat is.
0: Willy de Ville is dit. Hey Joe.

0: Trompetje erbij. Ja. Je hebt zomaar een hit van Willy DeVille. Het is 12 minuten voor 8.
1: In Nieuwsuur ging het gisteravond over het recht om te demonstreren. Ja, we zitten in de rubriek Wat heb ik gisteravond gemist. De Nationale Ombudsman Renier van Zutphen die presenteerde in het programma een nieuw rapport daarover, het recht om te demonstreren. Want aanleiding van zijn rapport zijn de plannen van het kabinet om het demonstratierecht aan te scherpen, omdat protesten de laatste tijd vaak uit de hand lopen. In het regeerakkoord zeggen D66, CDA en VVD dat het lokale gezag meer bevoegdheden moet krijgen om demonstraties te verbieden, of te verplaatsen of te beperken. Nou, Van Zutphen noemt dat heel link.
2: Railschoppers moeten eruit gehaald worden. We moeten ervoor zorgen dat wie echt komt demonstreren, kan demonstreren. In ons verhaal, het rapport dat we geschreven hebben, blijkt ook heel duidelijk dat er onder de bevolking, de burgers in Nederland, willen heel graag dat recht gebruiken. Laten weten in de gesprekken die we hebben gevoerd, of het nou gaat over boeren of over andere manieren waar het ook wel eens een keer fel toe gaat. Maar we zeggen van over elkaar. We moeten voor onze mening uit mogen komen. Dat is heel belangrijk. En zeker, er moet paal en perk worden gesteld aan excessen. Maar dat is geen reden om voor alle demonstraties een generiek nieuw verbod op te leggen of wat dan ook.
1: Nou, anders krijg je willekeur, lijkt me. Als je een burgemeester hebt die voor de boeren is en tegen Extinction Rebellion, nou, dan weet je wel welke kant het op gaat.
0: Maar kunt nou, dat zal een burgemeester niet zo snel doen. Nee, dat denk ik niet. Maar wat hij zegt aan het begin, zegt hij, ja, je moet de railschoppers eruit halen. Ja,
1: dat weten we ook al, ja.
0: Maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Dat is nou juist de enorme uitdaging.
1: Ja, ja, ja.
0: En met die mensen die het spoor bezetten bij Utrecht, de burgemeester had duidelijk gezegd van, nee, dat is verboden, gaan we niet doen. Ja, ja. Dan zitten ze er toch op, ja.
1: Ja.
0: Het is allemaal niet zo makkelijk natuurlijk.
1: En volgens mij waren het helemaal geen Nederlanders. Ik hoor alleen maar Engels daar.
0: Nou, dat weet ik niet, maar...
1: Nou goed, over de burgemeesters gesproken. De ombudsman die zei dat de burgemeesters volgens hem nu al genoeg middelen hebben om in te grijpen.
2: Het rapport gaat ook in op wat het doet met mensen als een overheid kan dreigen met zelfs bij de meest normale demonstratie toch op te treden. En daar ben ik benauwd voor. Juist omdat we aan een burgemeester hebben overgelaten met die wet op de openbare manifestaties. Als het nodig is, zijn dit je instrumenten. En als een burgemeester zegt, dat is mij genoeg, daar kan ik mee uit de voeten, dan zou ik het graag daarbij willen laten.
0: En met het oog op morgen ging het over het ebola-virus. In de Democratische Republiek Congo groeit de onrust. Er zijn al zeker 119 mensen aan de ziekte overleden. Ruim 900 mensen besmet. Nou, tegen de dodelijke nieuwe variant is nog geen behandeling of goedgekeurd vaccin beschikbaar. En hulpverleners, ja, die lopen achter de feiten aan, stuiten ook op weerstand van de bevolking. Tom Berg is van Artsen zonder Grenzen. Zij vertelde wat de organisatie doet om het virus maar in te dammen.
3: We hebben nu in Bukavu, waar ik ben, in de universiteitskliniek een afdeling ingericht waar we mensen in isolatie kunnen opvangen. We hebben een systeem samen met de medische autoriteiten om patiënten op te sporen. Er zijn telefoonnummers waar mensen kunnen bellen als ze denken dat iemand ziek is. En heel veel werk om de gemeenschap bewust te maken van wat er aan de hand is. Radioberichten. Ja. Iedereen proberen zo goed mogelijk te informeren.
0: Ja, Tom Berg zegt dat de bevolking bang is, maar roemt haar veerkracht.
3: Ze hebben al zoveel meegemaakt, iedereen. Oorlog, ziektes. Op dit moment in Bukavu is er een grote cholera-uitbraak. Dus we zijn ook bezig met het behandelen van mensen met cholera. Maar er zit een levenskracht in mensen, of een overlevingskracht, die ik ongelooflijk bewonder.
4: Ja,
3: ik denk dat we in Europa lang bij de pakken neer zouden zitten.
1: En dan van de radio naar de televisie weer. In Pauw en de Wit was aandacht voor online haat tegen voetballers. Het gaat om scheldpartijen, racisme, dreigementen. Ja, bijna de helft van de Nederlandse profvoetballers krijgt maandelijks te maken met haat. In aanloop naar het WK voetbal is er een campagne gelanceerd om dit tegen te gaan. Oud-international Ruud Gullit is ambassadeur daarvan en vertelt waar voetballers mee te maken krijgen.
5: Het gaat over je huidskleur, over je ziektes die je toegewenst krijgen. En ja, daar heeft niemand wat aan. Het gaat echt heel ver. En het is niet alleen met voetballen, het is een hele samenleving. Is nou dat ja. Zo, hè? Ja. En in principe, als je er niks aan doet, hè, en als je er nooit wat over zegt, ja, dan gebeurt er niks.
1: Gullit heeft nog wel een tip vanuit zijn eigen ervaring.
5: Je leert op een gegeven moment te filteren. Op een gegeven moment weet ik altijd van, hey, als ik nu kritiek krijg, dan denk ik, ik zit op de goede weg. Ik denk dat ik heel goed ben op het moment. Dus ik draaide het om.
4: Mm-hmm.
5: En dat hielp mij heel erg, want dat was ook altijd zo. Als ik op de goede weg zat, dan kreeg ik kritiek.
1: Ja, dat was gisteravond op Radio en TV.
0: Omdenken, hè?
1: Ja, omdenken. Hier, Ruud.
0: Drive

0: Dit is Flevoland.
1: Ik heb extra water meegenomen en wat zout snoep om de vocht te bewaren.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, dat is heel bijzonder.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, ik heb geen last van.
1: Nee.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
4: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: De KNVB komt niet naar Almere. De voetbalbond gaat het plan voor een nieuwe campus alleen verder uitwerken voor Zeist. En een 19-jarige man heeft bekend dat hij betrokken was bij de gewapende overval op juwelier Lucardi in Almere-Buiten.
8: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Tijdens een spoeddebat gisteravond in de gemeenteraad van Stadskanaal werden veel vragen gesteld over de twee kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders. Ook de politieke partijen uitten hun zorgen over de situatie.
10: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
11: Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
9: Burgemeester Sloots van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt. Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht waren. De provincie Noord-Brabant doet er alles aan om de Amerikaanse stierkikker buiten Nederland te houden. Het dier eet padden en kikkers en kan ziektes overbrengen op andere amfibieën. In Vlaanderen, vlak daarbij dus, is de stierkikker inmiddels een plaag en zetten ze alles op alles om het dier te vangen.
12: Deze gaan de ijskast in, dan gaan ze in winterslaap en daarna worden ze diep gevroren en afgevoerd.
9: In Brabant zijn sporen aangetroffen van de stierkikker, dus zetten ze vol in op een eliminatieplan. En dan nog het weer tot besluit. Opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren met in het noorden maximaal 18 en in het zuiden maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Hoe groot zouden die zijn, die stierkikkers?
2: Geen idee. Ik zit me ook af te vragen.
7: Ik zie een enorm grote kikker voor me namelijk. Ja. En die gaat naar de vrieskist in. Dan moet die dus ook heel groot zijn. Ik ga het even uitzoeken. Ik ben heel benieuwd.
2: Maar invriezen van ongedierte, dat is de minst erge manier om iets dood te maken. Heb ik wel eens begrepen. Files, ja, die rare file op de Goorseweg, die is voorbij.
7: Geen stierfiles?
2: Nee, wel gewoon A28 materiaal. Amersfoort-Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid, 7 minuten. Maar Zwolle-Utrecht tussen Nijkerk en Amersfoort, ruim een half uur. Twee rijstroken zijn daar afgesloten. Flitsers, die heb ik nog niet voor jou, maar heb jij er een voor mij? En voor de andere luisteraars, dat mag je natuurlijk doorgeven via de app van Flitsmeister. Zometeen nog een beetje nahitte in de reportages. De hitte van gisteren die zit er nog een beetje in.
7: Ja, bijvoorbeeld 70-plussers die in de hitte gingen fietsen. Een fietscursus om maar te voorkomen dat ze vallen. Straks een paar handige tips ook voor jou.
2: Ja, en we horen wat de nieuwe hoofdtrainer van Telstar te doen staat. Emmeloorder Henk Brugge is dat.
13: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
14: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
15: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
14: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
16: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
17: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
18: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: This Love van Maroon 5. Het is 8:08. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij Flevoland is Wakker.
1: Bijna 60% van alle dodelijke fietsslachtoffers is 70 jaar of ouder.
0: Nou, hoog tijd dus om eens wat te oefenen met de fiets.
2: Hoe je af moet stappen en achter moet remmen.
3: Nee, maar helemaal goed. Ja, terug toch weer.
2: En ik ben blij dat ik nog fiets. Hè?
0: Want hoe oud bent u?
2: 85.
3: Ja, ik hoef u niks meer te leren.
4: De 71-jarige Henk Kok is als cursusleider namens Veilig Verkeer Nederland vandaag aan zet om alle deelnemers in Almere veilig door dit met pionnen afgezette parcours te laten fietsen.
3: Ja, jij gaat het goed, maar wel opletten, hè?
4: Slingeren is volgens hem een probleem. Maar hij heeft daar een handige truc voor.
3: Het meest grote probleem met e-bikes en met oudere mensen is dat als ze linksaf willen gaan en ze moeten het linksaf teken geven, dan gaat automatisch de fiets naar links. Nou, een hele simpele truc is, als je eerst je hoofd naar beneden doet en dan naar rechts, dan zie je mijn hand, die blijft gewoon rechts staan. En dat hebben we dus geoefend en dat werkt prima, want als je dat gaat allemaal goed.
0: Dan slinger je minder.
3: Ja, je slingert niet. Beetje snelheid.
4: Niet meer slingeren dus en gelukkig ook geen mensen gevallen vandaag.
3: Kom maar.
4: Hoewel...
0: Het is wel weer om flauw te vallen, hè?
3: Jawel, maar we hydrateren genoeg. Ze hebben al heel veel water en dergelijke kunnen drinken. En ik moet ook water gaan drinken, want het is heel warm.
5: Zeker. Ik heb ook een handdoekje bij me om af en toe eventjes af te drogen.
2: Ik vind het heerlijk.
0: Het is wel warm vandaag, hè?
2: Ja, ik heb geen last van. Nee. Ach, moet je me niet te veel bij stilstaan, toch?
5: Ja hoor.

0: Ja, je zat ook lekker mee te zingen, hè? Open Light van Taylor Swift. Het is bijna 8:15. Dat betekent...
1: Tijd voor het weer gisteravond. Ik kreeg het niet aangenaam in de slaapkamer. Maar misschien is het vandaag anders. Jeroen,
0: lag het aan het weer of aan het anders?
1: Aan de... te warm.
0: Jeroen, ja, het was niet te doen eigenlijk.
1: Goedemorgen van Weerplaza.
2: Goedemorgen. Het weer helpt in ieder geval wel mee nu. Want de temperatuur ligt nu rond de 15 graden. En deze ochtend rond 17 graden. Er trekken ook wat wolkenvelden over. En met de meest matige noordenwind kan de warmte nu toch echt wel even het huis uit.
1: Mooi zo. Welke temperaturen hebben we dan vandaag verder?
2: Nou, vanmiddag is het eigenlijk heel aangenaam. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 22 graden. De wolkenvelden verdwijnen grotendeels. Dus het wordt alleen maar zonniger vanmiddag. Blijft droog en best wel een prima middag. Dus de warmte die nog in huis zit, kan ook vanmiddag nog prima het huis verlaten. En anders vanavond wel, want vanavond dropt de temperatuur best wel snel naar beneden. Zo rond de klok van 9 is het nog maar 16 graden. En komende nacht zien we zelfs de temperatuur dalen naar 8 graden.
1: Kijk,
0: lekker.
1: Even bijslapen. Dan de dagen daarna, donderdag en vrijdag.
2: Nou, morgen wordt echt wel een hele mooie en aangename zomerdag. De wind zoekt wat meer de noordoosthoek op. Daardoor wordt het weer iets warmer. Uiteindelijk zien we middagtemperaturen van 24 of 25 graden. Veel zon. Dus ja, voor vele mensen toch echt wel een perfecte zomerdag.
1: Mm-hmm. En vrijdag?
2: En vrijdag wordt het echt weer drukkend warm. Dan gaat het weer naar 29 graden. Net ten oosten van de provincie wordt het zelfs 30 graden. Daarbij wel wat wolkenvelden, maar het blijft waarschijnlijk helemaal droog. Nou, zaterdag zag het eerst naar uit dat we toch nog wel wat buien kunnen krijgen. Maar die buien lijken vooral ook dan weer buiten de provincies om te trekken of voorbij te trekken. Dus het valt allemaal wel mee. En de temperatuur doet in het weekend geleidelijk aan een stapje terug.
1: Doe er rustig aan, Jeroen. Dankjewel.
2: Fijne dag.
0: Joe, hetzelfde. Hai, hai.
1: De opdracht is simpel. Handhaven in de Eredivisie. Je hoort het, we zijn bezig met sportnieuws.
0: Ja, die opdracht die is voor hoofdtrainer Henk Brugge uit Emmeloord bij zijn nieuwe club Telstar. Sportverslaggever Luc Grovenstein.
3: Henk Brugge uit Emmeloord is vanaf komend seizoen de nieuwe trainer van Telstar. De club uit Velsen Zuid wist zich op de laatste speeldag te handhaven in de Eredivisie. Daardoor staat Brugge volgend seizoen aan het roer van de club op het hoogste niveau van Nederland.
4: Ja, dat is heel bijzonder. En Telstar natuurlijk super dankbaar dat ze mij deze kans hebben geboden. En dat gevoel, dat zal ook nog wel even blijven. Maar vanaf het moment dat we gaan beginnen, dan moet het ook normaal gaan voelen. En volle bak voor de doelstelling die we hebben.
3: En die doelstelling is in de Eredivisie blijven. En dat is anders dan bij zijn oude club. De Emmeloorder komt namelijk over van SC Heerenveen, waar hij assistenttrainer was van Robin Veldman uit Marknesse. Hij is zelfs nog 3 wedstrijden interim trainer geweest en denkt dat die periode heeft geholpen met deze stap.
4: Toen werd je echt in de situatie gezet dat je eindverantwoordelijk was. En dat je ook de eindverantwoordelijkheid had over hetgeen wat er op de wedstrijddag tentoongespreid werd. Ja, en dat voelde op dat moment wel heel erg goed. En ik baalde ook toen dat ik de papieren niet had, want dan had ik het voort kunnen zetten. Maar dat heeft wel een grote impact gehad op deze stap, ja.
3: De papieren om hoofdtrainer te worden van een betaalde voetbalclub heeft hij nu wel. Een groot verschil met SC Heerenveen en Telstar is de afstand. Waar hij eerst 1,5 uur moest rijden, doet hij er nu 3 keer zo lang over. Maar toch kiest de trainer ervoor om in Emmeloord te blijven wonen.
4: Ja, ik ga op en neer rijden. Ja, ik heb een fantastisch huis in Emmeloord. En mijn gezin die heeft daar ook hun leven. Ja, en dit is mijn droom en niet hun droom. Maar ze leven met mijn droom mee. Maar dat is niet ten koste van alles. Ze zijn hartstikke trots. En zij leven eigenlijk al jaren met mijn carrière mee. Ik heb ook een jaar lang Rotterdam op en neer gereden. En dat is nog verder. Maar nogmaals, het is mijn carrière. Het is mijn droom. Maar zij leven met mijn droom mee. En ze zijn inderdaad super trots. Dat spreken ze ook iedere dag uit. En ik ben ook super trots op hun. Want ja, het brengt ook wel offers met zich mee. Ik kan niet altijd overal bij zijn bij de kinderen en bij mijn vrouw. Dus ja, zij moeten er ook wel dingen voor laten om uiteindelijk dit te verwezenlijken.

0: De Angel Eyes van Wet Wet Wet. Het is 21 minuten over 8. Goedemorgen, Jolien en Leo. Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag, Leo. En een gezellige dag gewenst. Vriendelijke groet van Hanneke de Winter.
1: Oh,
0: ik heb er even de groeten terug gedaan, Hanneke. Wat leuk.
1: Namens mij.
0: Wat attent. Okay. Ja, want inderdaad, Leo is vandaag jarig. Hoe oud ben je geworden ook alweer?
1: 6-0.
0: 6-0.
1: Mooie uitslag, hè, als je gaat voetballen.
0: Meer felicitaties zijn natuurlijk van harte welkom.
1: En dan de berichten van buiten Flevoland. Nederland houdt vandaag en morgen een internationale veiligheidsconferentie. Er zijn niet alleen sprekers uit de politiek om te praten over internationale veiligheid, zegt de organisatie.
2: We kennen natuurlijk de grote politieke toppen waar regeringsleiders bij elkaar komen. Maar als je echt toe wil gaan naar een Europa dat meer op eigen benen kan staan, dat een antwoord heeft op de uitdagingen van deze tijd, dan zul je breder moeten praten. Denktanks, wetenschappers, commentatoren, die zul je ook moeten betrekken.
1: De conferentie wordt gehouden in het Vredespaleis in Den Haag en ook op de Universiteit van Leiden.
0: Oh, die is niet bezet dan? Ja, dat zou zomaar kunnen, toch?
1: Kan nog gebeuren, hè?
0: Ja. Heb je wel aandacht namelijk.
1: Nou,
0: het is geen oproep. Het wacht echt een vraag.
1: Ja. Premier Jette doet de opening zometeen. Het is een idee dat het een jaarlijks terugkerende conferentie moet worden.
0: Let op je woorden en hit de bevolking niet onnodig op. Dat zei premier Jette gisteren in een debat over het geweld bij asielzoekerscentra. Hij vroeg aan de Kamerleden om dat af te keuren, maar hij kreeg niet iedereen mee.
3: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
0: En daarmee doelde hij vooral op Forum voor Democratie. Fractievoorzitter Lidewij de Vos van die partij verwerpt het geweld, maar zegt ook dat het een gevolg is van het falende asielbeleid. Premier Jette herhaalde dat strengere asielmaatregelen een topprioriteit zijn van het kabinet.
1: Veel vragen tijdens een debat in de gemeenteraad van Stadskanaal gisteravond over de twee kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders.
4: Goede jeugdzorg vraagt om meer dan een reactie op incidenten. En laten we eerlijk zijn, dit is geen probleem van alleen Stadskanaal.
5: Te vaak zien we in Nederland dat verantwoordelijkheden versnipperd raken tussen instanties. Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
1: De burgemeester van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt, omdat het volgens hem ook op andere plekken kan misgaan.
0: Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Komt een brandstofboete voor leasecontracten. En dat moet de overgang naar elektrische auto's stimuleren. Dit is de voorzitter van de Nederlandse autoleasemaatschappijen.
6: Als een werkgever auto's van de zaak heeft rijden en het zijn geen elektrische auto's, dan krijgt hij voor die auto 1%... over de waarde van de auto als strafheffing.
0: Ja, dat kan dus lekker oplopen. Dan denk je misschien, ach, dan rekenen ze dat toch door aan de werknemer.
1: Ja.
0: Dat mag niet.
1: Oh.
0: Nee, dat is verboden. Alex Warren, Before You Leave Me.

0: Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot. 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
7: Flevoland met het regionieuws.
8: De KNVB komt niet naar Almere. De voetbalbond gaat het plan voor een nieuwe campus alleen verder uitwerken voor Zeist. Een campus in Almere zou volgens de KNVB grote financiële, organisatorische en bestuurlijke risico's opleveren. De voetbalbond spreekt wel haar waardering uit voor de goede samenwerking met de gemeente Almere. Mogelijk kunnen eindexamenleerlingen van Eres VMBO Lelystad toch met een luxe auto voor hun gala bij Popcentrum Corneel worden afgezet. De school had de leerlingen en de ouders laten weten dat de gemeente dit niet meer toestaat. Zouden zelfs boetes worden uitgedeeld als het toch zou gebeuren. Nou, die auto's die moeten van de gemeente doorrijden naar parkeerplaats in de buurt. Maar de wethouder zegt nu in een reactie er wel uit te willen komen met de school. IJmeren wil een Almeerse huurder uit zijn woning aan de Oldewierde in Haven zetten vanwege vermoedens van prostitutie. Volgens de woningcorporatie zijn tijdens controles spullen gevonden die daarop wijzen, zoals condooms en een grote hoeveelheid beddengoed. De huurder ontkent, de rechter doet over 2 weken uitspraak.
9: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Veel Nederlanders zijn bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Bijna 70% maakt zich zorgen over stijgende kosten door het klimaatbeleid, blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De Taliban willen een diplomatieke vertegenwoordiging in EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. Die eis legt het regime op tafel bij gesprekken met de Europese Commissie, meldt de Duitse omroep NDR. Die commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort te komen praten. En Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen trekken een aantal wolkenvelden over, maar al snel lossen deze op en komt de zon erbij. De temperatuur is vandaag wel echt een stuk lager dan de voorgaande dagen. Uiteindelijk wordt het vanmiddag 21 of 22 graden bij een meest matige noordoostenwind. Vanavond is het volop zonnig en komende nacht kan het flink afkoelen. Uiteindelijk zien we minima van een graad of 8. En morgen zoekt de wind weer wat meer de oosthoek op en wordt het weer wat warmer. De temperatuur kan oplopen dan naar 25 graden met veel ruimte voor de zon.
11: Dankjewel Jeroen. Dan de files van dit moment namens de ANWB. Vertraging op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid 12 minuten. Zwolle-Amersfoort tussen Strand Nulde en Vathorst ruim een kwartier. N50 Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek 10 minuten. N301 Almere-Barneveld voor Nijkerk 7. Barneveld-Almere voor de N305 6 minuten. En de N305 Dronten-Almere voor de aansluiting met de A27 6 minuten. Dat is al op dit moment een radar op de dijk Lelystad-Enkhuizen, vlak voor de houtrepsluizen bij 76,2. En zometeen, ach ja, het is weer 2 weken geleden, dus straks is Chantal er weer.
12: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: 7 keer 8, dat is 56. En dan nog 4 erbij. Ja, ik kreeg van iemand 60 microfoontjes. Kijk op mijn telefoon, 60 microfoontjes. Die heeft dat precies uitgerekend dat het dan 60.
1: En iemand die feliciteerde je met je 65ste verjaardag.
0: Ja, maar later kwam er een correctie. Ik kreeg wat korting.
1: Oh, oké. Okay. Ja, voor heel veel dingen krijg jij nu korting, ja.
0: Nee, dat is later met die roze kaart.
1: De Villa Michel is dit. Still champagne.

0: Champagne en vuurwerk. Ja, en op deze dag is dat natuurlijk maar voor één iemand, hè? Chantal, toch?
1: Dankjewel.
2: Happy birthday, Leo.
1: Dankjewel.
2: The Big 6-0.
1: Ja.
2: Maar voel je ook een beetje anders?
1: Nee, het gaat heel geleidelijk.
2: Ja, oh.
0: Of zie je het aan hem?
2: Kan toch? Maar ik zei 61.
0: Jij zei 61.
2: Dus ik zat wel in de buurt. Maar dat kwam alleen maar omdat we de vorige keer na de uitzending hadden over leeftijd. En toen zei je, ik moet nog een paar jaar tot mijn pensioen.
0: Ja, maar jij was zondagjarig.
2: En ik was zondagjarig. Nou, geen 60.
1: Nee. Een paar jaar jonger, hè?
2: Een paar jaartjes jonger, maar.
1: Ja,
2: 47.
1: Ja.
2: Maar dan gaat het ineens heel snel, hè? Dankjewel. Wij zijn gewoon twins.
1: Ja, qua mij.
2: Ja, ja. Mij tenminste. Ja,
0: goed. Zeg, zullen wij...
2: Zullen we ook gewoon...
0: Oké.
1: Op deze woensdag is Chantal Cadogan weer bij ons in de studio. De Surinaamse mediamaker uit Almere. Hallo! Ja.
2: Hallo!
0: Hi, Chantal. Nou, wat hebben we voor actuele zaken? We beginnen met de Eris Hogeschool. Die heeft onderzoek gedaan naar tuinen. En wat die zeggen over de eigenaar. En ja, dan wil ik natuurlijk weten wat voor tuin jij hebt.
2: Nou, zal ik jullie eens even vertellen. Want mijn achtertuin is gewoon een hele nette, strakke achtertuin.
0: Oftewel, het zijn alleen maar tegels.
2: Nee, dat zou je wel denken bij mij. Maar
0: Ja, dus strak, maar
2: ik heb wel gras, maar het is wel kunstgras.
0: Echt?
2: Ik heb gedeeltes wat kunstgras zijn, Ik heb gewoon een nette tuin, maar ik heb niet de meest spannende tuin.
0: Nee,
2: dat zeg ik gewoon. Ja, maar dat komt omdat
0: Kijk,
2: ik heb ook niet zoveel met kunstgras. Ook trouwens niet met gewoon gras. Dat is alleen maar heel veel werk. Nou, dat komt omdat de bewoners die dat huis hadden gebouwd 2-3 jaar geleden, die hadden 3 kleintjes. Dus die dachten, nou, dan doen we ook een stukje kunstgras.
0: Chantal, ik ga jou even ernstig
1: kunnen
0: toespreken.
1: Kunnen daar heerlijk spelen natuurlijk.
0: Ik ga jou even heel ernstig toespreken.
1: Nou, maar mijn broer heeft het ook gedaan.
0: Ja, dat zal vast dat jouw broer dat heeft gedaan.
1: Ja.
0: Ik mag nooit de vorige eigenaren als smoes gebruiken.
2: Nee, maar zij hadden het al. En wij vonden het op dat moment prima zo.
0: Oh, maar nu niet meer dus?
2: Nee, ik vind het toch een beetje...
0: Okay.
2: Maar kijk, zondag, ik moet wel kijken. Zondag, toen ik op mijn verjaardag... Zaten wij dus allemaal heerlijk buiten. Want we hebben gebarbecued en zo. En waren ook kindertjes bij.
1: Ja.
2: Ja, en die vinden het dan wel weer lekker. Ja. Om gewoon met de blote voetjes in op dat gras lekker te spelen.
0: Kan ook gek, hè? Kunstgras? Ja, dat vind ik gek. Okay.
1: Maar nou even dat kunstgras. Was dat gisteren niet ontzettend warm?
0: Ja, dat smelt ook, hè, op een gegeven moment.
2: Niet in mijn achtertuin, jullie. Een hele goede kwaliteit. Nou, dat zou ik dus niet weten. Ik was gisteren helemaal niet eens thuis. Maar het is, kijk, weet je, ik vind een achtertuin moet toch ook wel een beetje gezellig zijn. Anderzijds, sommige mensen zeggen, en dat snap ik ergens ook wel, ja, hoe vaak zitten we hier in Nederland in die achtertuin?
1: Steeds vaker met het milieu.
0: Ja.
1: En de warme gaten.
2: Maar ik kom zelf thuis, toen ik dus nog jong was, hadden wij echt een hele mooie beplante tuin.
1: Ja.
2: En mijn ouders die gingen dan echt zoeken, want toen had je nog geen internet natuurlijk. Echt naar bepaalde Engelse rozen. Dus dan gingen naar een bepaalde kweker. En een bepaalde rhododendrons en hortensias.
0: Daar heb jij niks van meegenomen?
2: Nou, wel dus. Nu dat ik ouder word, dus wel. Want nu, ik vind dat hartstikke leuk. Dus
0: of jouw voortuin is heel anders. Is dat het?
2: Nee, onze voortuinen in ons straatje, die zijn dus allemaal min of meer hetzelfde. Want wij hebben allemaal zo'n groenstrook die dus onderhouden wordt door de gemeente.
0: Oh,
2: en die heeft hortensias daar geplaatst.
0: Oh,
2: en die komt er dan ook het onkruid en weet ik veel wat weghalen. Maar wat ik dus niet wist, was dat een voortuin. Dus laat zien een beetje hoe de bewoners zijn.
0: Ja.
2: Las ik uit het onderzoek.
0: Ja, dat klopt.
1: Moet ik
0: dat
1: geloven.
2: Ja, weet niet. Hoe ziet jouw voortuin eruit, Leo?
1: Ja,
2: ik denk heel georganiseerd.
1: Nee, 2 auto's. Dat is alles.
0: Echt?
2: Oh, heb je helemaal geen groen?
0: Mooi.
1: Nee, aan de achterkant heb ik barst het van het groen. Aan de voorkant nul.
0: Auto's, nou.
2: En jij
1: moet toch ergens kwijt, die dingen?
0: Ik heb heel veel groen. Maar dit hadden we gisteren in het nieuws van die tuin. En toen zei ik ook tegen Leo, ja, misschien heeft het ook wel met geld te maken. Hè, dat je kiest voor tegels vanaf Marktplaats. Want we hebben niet zo lang geleden een huis laten bouwen.
2: Ja.
0: Nou, daar moet dan ook een tuin bij. Ja, dat kost een vermogen. Daar kun je een nieuwe hypotheek voor afsluiten, hoor. Dat is echt niet normaal.
2: Nou, een andere collega van hier, die vertelde ook, die had even offertetje laten maken van zijn tuin. En die kwam toch uit op 20.000 euro plus.
0: Ja.
2: Dat is wel veel geld.
1: Het is ongeveer 10% van je huis.
2: Ja.
1: We moeten nog even naar mooie jubilea. Want, nou. Ja, er zijn twee mannen van. Die zijn net in de 60. Die zijn wat ouder dan ik. Maar die zitten al wel 50 jaar bij hetzelfde bedrijf.
2: Dat is niet te geloven.
1: Bij Tosma.
2: 50 jaar?
0: Ja. Zou dat voor jou zijn?
2: Nee, nooit niet.
0: Nee?
2: Nee. Oh. Kijk, ik ben wel, als ik het ergens prettig heb, dan heb ik het prettig. Mm-hmm. Dus ik ben wat dat betreft wel heel loyaal. Maar 50 jaar.
0: Ja, dat is
2: bijna
0: veel,
2: dat zou nu al bijna mijn hele leven zijn. Ja. Nee, ik denk ook gewoon dat het goed is.
1: Al, hè?
2: Ja, maar het is, kijk, als je het naar je zin hebt. En ik denk eerlijk gezegd, Leo, niet om lullig te klinken, maar ik denk toch vaak mensen die nu 60-60'ers, ja, die zijn toch echt wel van een hele andere generatie. Weet je, vroeger, je ging ergens werken, je had het daar prima en daar bleef je dan ook wel. En ik denk dat het ook wel voor een bedrijf wel goed is als je een aantal van dat soort mensen ook gewoon in je bedrijf hebt zitten.
1: Beetje van die vaste bakens.
2: Ja, maar ook gewoon qua ervaring en dat soort dingen. Weet je, ik denk dat dat toch ook best wel heel goed
0: is. Ja, als je binnen een bedrijf wat anders kan doen, maar ja, aan de andere kant, weet je, het is voor je eigen ontwikkeling natuurlijk ook wel goed om af en toe eens heel wat anders
2: maar
0: te doen.
2: Maar ik vraag me af of mensen vroeger dat heel erg, die ambitie vaak ook heel erg hadden. Dat denk ik niet. Ik denk dat het vroeger ook gewoon, we zijn stabiel, we werken daar, het is prima.
1: Ja.
2: De paycheck komt binnen, klaar.
1: Maar jij hebt het over afwisselingen, Jolien. Maar ik weet niet of het Piet of Nico was, maar een van die geïnterviewden zei, die had het over gevarieerd werk. Dus
0: ja, maar er ging ook naar buitenland af en toe.
1: Ja, ja, daarom.
0: Nee, nou, dat is
2: maar
0: natuurlijk 50 ook wel
2: jaar, waar. Maar zouden jullie dat kunnen?
1: Nou, ik haal het net niet. Ik ben te laat begonnen.
2: Oh, shit.
0: Nee, ik heb al gejobhopt. Dus zeg, we gaan nog even naar Almere. Er is een groepje jonge Almeres dat in Oosterwold duurzame huizen wil bouwen.
2: Ja.
0: En dan met elkaar een gemeenschap vormen. Veel contact met elkaar, naar elkaar omzien. Daar draait het om. Vind je het een mooi initiatief?
2: Ik vind het een supermooi initiatief. Ik bedoel, iedereen weet hoe horror het nu is om überhaupt woningruimte te vinden. Hm. Voor jongeren is dat misschien nog wel 3 keer zo moeilijk. Ja. Weet je? En als je dus nu als groepje zegt van, hey, als wij van de gemeente, want we zijn natuurlijk in gesprek met de gemeente is hartstikke enthousiast, geven ons een plek waar we dus gewoon een community willen starten. Anderzijds zeg ik wel, er moet wel iemand zijn of een instantie zijn die daar een beetje over gaat waken. Dus niet dat het een of ander studentendorp gaat worden waar je, ja, weet je, waar alles kan, alles mag 24 uur. Maar ik vind het initiatief wel heel goed. Ik denk dat als ik nog jonger was geweest, en dat zou wel iets voor mij zijn geweest.
1: Nou ja, maar je bent nog maar 47. En er zijn de vergelijkbare initiatieven. Want dat heet, hoe heet dat? Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dat zit erachter, dat CPO. Dat doen ook 60'ers en 70'ers. Om een beetje voor elkaar te zorgen in een soort van knarrenhof.
2: Ik kon even niet op het naam komen. Ik wil zeggen, dat hofje. Maar inderdaad, het is zo'n knorrenhof.
1: Nee, knorrenhof.
2: Maar, nee, hoor, knarrenhof, ja, natuurlijk. Ja. Maar ik denk gewoon wel dat het heel leuk is. Maar ik denk, is zo'n knarrenhof, is de vibe natuurlijk wel anders dan in een community met een gezellige.
1: Ja, maar dat maakt niet.
0: Dus gewoon een leuke combi ervan maken.
2: Het is misschien wel goed om een combi te van maken. Want ik bedoel, jongeren, als er ouderen dichterbij zijn om waar je een beetje voor kan zorgen, dan geloof ik best wel dat dat heel goed met elkaar kan werken.
0: Zou het wat voor jou zijn? Zo'n woongemeenschap?
2: Als ik jonger was, zeker.
0: Ja.
1: Geen geknor.
2: Nee, geen geknor, voor mij. Nee.
0: Okay. Chantal, dank je wel weer.
2: Graag gedaan.
0: En
2: tot over 2 weken.
0: Lekker ijsje eten.
2: Ja, zeker.

0: Ain't seen nothing yet. Het is 8:08. Laten we nog eens even kijken naar wat zaken gisteravond op radio en tv.
1: Op de televisie, daar heb je Nieuwsuur en daar ging het over het recht om te demonstreren. De nationale ombudsman, Renier van Zutphen, die presenteerde daar gisteren een nieuw rapport over. Aanleiding zijn de plannen van het kabinet om het demonstratierecht aan te scherpen, omdat protesten de laatste tijd vaak uit de hand lopen. In het regeerakkoord stellen D66, CDA en VVD dat het lokale gezag meer bevoegdheden moet krijgen om demonstraties te verbieden of te verplaatsen of te beperken. Van Zutphen noemt dat heel link.
2: Railschoppers moeten eruit gehaald worden. We moeten ervoor zorgen dat wie echt komt demonstreren, kan demonstreren. In ons verhaal, het rapport dat we geschreven hebben, blijkt ook heel duidelijk dat we onder de bevolking, de burgers in Nederland, willen heel graag dat recht gebruiken. Laten weten in de gesprekken die we hebben gevoerd, of het nou gaat over boeren of over andere manieren waar het ook wel eens een keer fel toe gaat. Maar we zeggen van over elkaar, we moeten voor onze mening uit mogen komen. Dat is heel belangrijk. En zeker, er moet paal en perk worden gesteld aan excessen. Maar dat is geen reden om voor alle demonstraties een generiek nieuw verbod op te leggen op wat dan ook.
1: Nou, burgemeesters hebben volgens hem al genoeg middelen om in te grijpen.
2: Het rapport gaat ook in op wat het doet met mensen als een overheid kan dreigen met zelfs bij de meest normale demonstratie toch op te treden. En daar ben ik benauwd voor. Juist omdat we aan een burgemeester hebben overgelaten met die wet op de openbare manifestaties. Als het nodig is, zijn dit je instrumenten. En als een burgemeester zegt, dat is mij genoeg, daar kan ik mee uit de voeten, dan zou ik het graag daarbij willen laten.
0: En met het oog op morgen ging het over het ebola-virus. In de Democratische Republiek Congo groeit de onrust. Er zijn al zeker 119 mensen overleden aan de ziekte, ruim 900 besmet. Tegen de dodelijke nieuwe variant is nog geen behandeling of goedgekeurd vaccin beschikbaar. Hulpverleners lopen achter de feiten aan en stuiten op weerstand van de bevolking. Tom Berg is van Artsen zonder Grenzen en zij vertelde wat de organisatie doet om het virus in te dammen.
3: We hebben nu in Bukavu, waar ik ben, in de universiteitskliniek een afdeling ingericht waar we mensen in isolatie kunnen opvangen. We hebben een systeem samen met de medische autoriteiten om patiënten op te sporen. Er zijn telefoonnummers waar mensen kunnen bellen als ze denken dat iemand ziek is. En heel veel werk om de gemeenschap bewust te maken van wat er aan de hand is. Radioberichten, ja. Iedereen proberen zo goed mogelijk te informeren.
0: Berg zegt dat de bevolking bang is, maar roemt haar veerkracht.
3: Ze hebben al zoveel meegemaakt, iedereen. Oorlog, ziektes. Op dit moment in Bukavu is er een grote cholera-uitbraak. Dus we zijn ook bezig met behandelen van mensen met cholera. Maar er zit een levenskracht in mensen, of een overlevingskracht, die ik ongelooflijk bewonder. Ja. Ik denk dat we in Europa lang bij de pakken neer zouden zitten.
0: En dat waren wat zaken gisteravond op radio en tv. Yeah.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik heb extra water meegenomen en wat zout snoep om de vocht te bewaren.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, dat is heel bijzonder.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, ik heb geen last van.
1: Nee.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Oonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
7: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De KNVB komt niet naar Almere. De voetbalbond gaat het plan voor een nieuwe campus alleen verder uitwerken voor Zeist. En een 19-jarige man heeft bekend dat hij betrokken was bij de gewapende overval op juwelier Lucardi in Almere-Buiten.
9: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
10: Katrien Straatman met het NOS-journaal. 2/3 van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten en dat gaat over best wat geld.
11: Het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van 50.000 euro, dan heb je het al gauw over 500 euro extra werkgeverslasten per maand.
10: Dit moet de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de baan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu bewoond worden door astronauten, zegt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
12: Dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En dan wordt het stapje voor stapje, module voor module, wordt het dan uitgebouwd. En er wordt zelfs gesproken over de grootte van een stad, kilometers groter uiteindelijk.
10: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. De zon krijgt later meer ruimte, maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet meer. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
8: Dan eens even kijken hoe het op de weg is. Vertraging op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Baren en Blaricum. Ben je een kwartier langer onderweg. De linkerrijstrook is daar afgesloten. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Een kwartier oponthoud en 10 minuten tijdverlies op de N50 Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. Dat waren de vertragingen vanaf 7 minuten. Een flitser is gemeld op de N307 bij Lelystad. In beide richtingen bij hectometerpaal 76,2. Zometeen in Flevoland Muziekland. Tina Turner en Pink.
13: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
14: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
16: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
17: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
19: Hoppa!
18: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: 3 sterren slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: Flevoland Muziekland. Met Joliene Dalstra.

True Love van Pink. En daarvoor hoorde je Tina Turner. We don't need another hero. 9:13 is het. Ja, als ik naar buiten kijk, is het volgens mij gewoon zelfs een beetje bewolkt. Nou, dat is toch even wennen. Na die enorm hete dag van gisteren. Ik lag een beetje voor pampers hoor. Ik hing wel in de touwen. Mijn plan was om 20 kilometer te gaan wandelen. Want ja, een beetje ter voorbereiding op die Nijmeegse Vierdaagse. Derde week juli. Nou ja, dan moet je toch ook een beetje in de warmte kunnen lopen. Het was een plan. Het is een plan gebleven. Ik denk, dit ga ik mezelf niet aandoen. Dit doe ik niet. En dan zie ik in juli zie ik wel weer wat er dan gebeurt. Ik ga je wat vertellen over de Gypsy Kings. Want die komen volgend jaar ter viering van hun 40-jarig bestaan alweer naar Nederland. De band staat volgend jaar juni in Haarlem, Eindhoven, Nijmegen en ook in Rotterdam. Als je interesse hebt, de kaartverkoop begint komende vrijdag. Overmorgen alweer dus. Ja, de Gypsy Kings die stonden trouwens afgelopen zaterdag nog in een uitverkochte AFAS Live in Amsterdam. Ja, uitverkocht, tuurlijk. Dit zijn de klanken. Penso con sueño para

0: Alles wat ik zoek.
1: Gezellig, toch?
0: Ja, als je nou eens je mond houdt. John West en Lange Frans. En daarvoor hoort je de Gypsy Kings. Ja, deze woensdagochtend kun je natuurlijk weer meespelen met Kiek. Wat is er veranderd? Weggehaald, toegevoegd. Weggepikt. Dat vraagt Kiek zich ook af. Wat heb ik weggepikt? Je ziet hier twee foto's van jonge modetalenten. Misschien heb je het wel meegekregen. Die maakten van textielafval allemaal nieuwe zaken. Jubileumproject 50 jaar al meer. In het kader daarvan deden ze dat. Een collectie van maar liefst 50 items. Maar ja, als je hier nu naar kijkt, als je meekijkt thuis, wat is dan het verschil? Je ziet iemand in een grijze bak met textielgraaien. Zo van, zit er nog wat bij van mijn gading? Op de achtergrond is ook iemand dingen aan het bekijken. Ik zie een felgroen jasje en op de achtergrond allemaal bakjes, plastic, karton. Ja, daar zit ook van alles in waar ze dan denk ik dingen mee hebben gemaakt. Ik zie het niet. Nee, ik zie van alles liggen, hangen. Maar wat nou het verschil is? Nou, ik wens jou veel succes. Ik mag natuurlijk niet meedoen. Doe ik stiekem wel, maar ik maak natuurlijk geen kans op prijs. Jij thuis wel? Moet je het wel voor 11 laten weten via de app, hè? Dat is het handigste. Ja, ik geloof dat ik hem weet. Ja, we hebben eigenlijk al wat goede inzendingen binnen. Ga ik eens even bekijken, hoor. Kan nog wel wat bij. Geef het door via de app. En intussen heb ik Love Unlimited voor je. I'm so glad I'm a woman.

0: Vandaag is de laatste dag van de Musical 10-daagse. Boek nu Moulin Rouge de Musical met alleen vandaag nog elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak je kans op musical10daagse.nl.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Mijn internet is traag. Maar ik wil dat snel.
5: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
4: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen.
5: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Ik wil sneller dan snel.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: De KNVB komt niet naar Almere. De Voetbalbond gaat het plan voor een nieuwe campus alleen verder uitwerken voor Zeist. Een campus in Almere zou volgens de KNVB grote financiële, organisatorische en ook bestuurlijke risico's opleveren. De Voetbalbond spreekt wel haar waardering uit voor de goede samenwerking met de gemeente Almere. Mogelijk kunnen eindexamenleerlingen van Eres VMBO Lelystad toch met een limousine voor hun gala bij popcentrum Corneel worden afgezet. De school had de leerlingen en ouders laten weten dat de gemeente dit niet meer toestaat. Er zouden zelfs boetes worden uitgedeeld als het toch zou gebeuren. De luxeauto's moeten van de gemeente doorrijden naar parkeerplaatsen in de buurt. De wethouder zegt in een reactie er wel uit te willen komen met de school. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze app.
8: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwprijs aan de Belastingdienst betalen. De Taliban willen een diplomatieke vertegenwoordiging in EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. Die eis legt het regime op tafel bij gesprekken met de Europese Commissie, meldt de Duitse omroep NDR. En veel Nederlanders zijn bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Zo maakt 69% zich zorgen over stijgende kosten door het klimaatbeleid. Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau.
9: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen trekken een aantal wolkenvelden over, maar al snel lossen deze op en komt de zon erbij. De temperatuur is vandaag wel echt een stuk lager dan de voorgaande dagen. Uiteindelijk wordt het vanmiddag 21 of 22 graden bij een meest matige noordoostenwind. Vanavond is het volop zonnig en komende nacht kan het flink afkoelen. Uiteindelijk zien we minima van een graad of 8. En morgen zoekt de wind weer wat meer de oosthoek op en wordt het weer wat warmer. De temperatuur kan oplopen dan naar 25 graden met veel ruimte voor de zon.
7: De ANWB verkeersinformatie dan. Vertraging op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid ben je bijna een kwartier langer onderweg. 5 minuten tijdverlies op de N50 Emmeloord-Apeldoorn. Tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. Dat is alles. Flitsers zijn niet gemeld. En ik neem je zo meteen mee terug naar het jaar 1973.
10: Goedemorgen.

John Mayer hoorde je, Waiting on a World to Change. Het is 6 minuten over 9:30. Ja, ik noemde het jaartal al, hè? 1973. Nou, we hebben het ook over een ander jaartal gehad. Want als je wat eerder hebt ingetuned vanochtend, dan heb je wel gehoord dat het de verjaardag is van Leo vandaag. Hoe oud is hij geworden? 60 jaar. Felicitaties binnengekomen van Hilda. Leo, gefeliciteerd met je verjaardag. Ja, daar hoort natuurlijk muziek bij. Daar hoort een liedje bij. Ja, dat moet eigenlijk wel deze zijn. Van Stevie Wonder. Happy birthday.

0: Happy birthday van Stevie Wonder. Het is 19 minuten voor 10.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Terug naar het jaar 1973. Ja, dat was wel een beetje de tijd van provocatie, hè? Artiesten die graag tegen heilige huisjes aanschotten. Nou, als er nou één man was die daar echt een ware kunstvorm van maakte... dan was het toch wel Alice Cooper... En uit 1973 komt het nummer No More Mr. Nice Guy. Ja, dat is toch wel een titel die ook meteen duidelijk maakt waar het over gaat. Genoeg braaf geweest. Het werd geschreven nadat Alice Cooper eigenlijk steeds vaker kritiek kreeg... van ouders, van kerken, van opiniemakers. Had vooral te maken met zijn shows. Die waren spectaculair, omstreden misschien wel. Slangen op het podium, guillotines, zwarte make-up. Voor sommigen pure rock'n'roll... En anderen die zeiden, nou, dit is toch wel het einde van de beschaving, hoor. Dit kan echt niet. Nou ja, Alice Cooper die reageerde echt op zijn manier. Typische humor. Hij ging zich niet verdedigen. Nee, hij schreef een nummer waarin hij zegt... Ja, weet je, als jullie me toch als een slechterik zien... dan speel ik die rol gewoon helemaal. Dus, no more Mr. Nice Guy.

Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan. Het is 10 minuten voor 10. Ik ga plaats maken voor Marco voor het tweede uurtje van Flevoland Muziekland. En ik wens jou een fantastisch mooie woensdag.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik heb extra water meegenomen en wat zout snoep om de vocht te bewaren.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, dat is heel bijzonder.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, ik heb geen last van.
1: Nee.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: De KNVB komt niet naar Almere. De voetbalbond gaat het plan voor een nieuwe campus alleen verder uitwerken voor Zeist. En eindexamenleerlingen van ERES VMBO in Lelystad mogen volgende week toch in een limousine afgezet worden bij poppodium Corneel voor hun gala.
8: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
9: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwe prijs aan de Belastingdienst betalen. Dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. Veel kleine en middelgrote werkgevers staan brandstofleaseauto's nog toe, blijkt uit een rondgang van de NOS bij leasebedrijven. De kosten voor het tegengaan van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld, zegt ruim 80% van de Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat onderzocht. De meerderheid vindt dat bedrijven meer moeten worden belast omdat die meer uitstoten. Ongelijkheid tussen burgers en bedrijven kan er volgens het planbureau voor zorgen dat mensen het klimaatbeleid minder steunen. De KNVB blijft gevestigd in Zeist en gaat niet naar Almere. De voetbalbond vindt dat toch een te groot financieel risico. De KNVB overwoog te verhuizen omdat er in eerste instantie in Zeist maar 2 voetbalvelden bij mochten komen. Maar nu is er waarschijnlijk toch ruimte voor 3 nieuwe velden. Een toerist die geen kraanwater kreeg in een Italiaans hotel heeft bij de rechter opnieuw ongelijk gekregen. Volgens het Italiaanse Hoge Rechtshof zijn horeca niet verplicht gratis of betaald kraanwater te serveren. De toerist, een vrouw van wie de nationaliteit niet is bekendgemaakt, zat rond kerst 2019 in een 5-sterrenhotel in de Dolomieten. Ze vroeg elke avond kraanwater bij het diner, maar kreeg telkens een fles mineraalwater aangeboden voor 7 euro. De vrouw vindt kraanwater een mensenrecht en stapte naar de rechter. Haar eis werd door lagere rechters afgewezen en belandde bij het Hoge Rechtshof, dat haar dus ook ongelijk gaf. Het weer, eerst trekt bewolking over. Lokaal kan een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
10: De verkeersinformatie van de ANWB. Ik heb 1 melding, de A28 tussen Weesp en Zwolle-Zuid. 5 minuten vertraging, 4 kilometer file. En ik heb ook nog 2 snelheidscontroles. Radar op de N309, dat is in Dronten in beide richtingen bij hectometerpaal 8,6. En een radar op de Pleisterplaats in Almere, daar staan ze in beide richtingen ook. Ja, Flevoland Muziekland gaat gewoon lekker door hier bij Omroep Flevoland met heerlijke muziek. Wat dacht je bijvoorbeeld van Paco en Amor de Midamores?
11: Op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden. Naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf. Of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
12: vakantie!
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
14: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
17: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
18: Met Marco Verhagen.

0: Heerlijk hoor. Gappie, Sappie, Bart Hoogkamer en Billy Dans hier bij Flevoland Muziekland. Ja. Het is weer tijd voor een uurtje gezelligheid, voor een uurtje muziek op de radio. Maar niet alleen maar muziek, want het leuke hier bij Flevoland is, we geven ook geregeld prijsjes weg. Gisteren gaven we een paar t-shirts weg, want het is natuurlijk mooi weer. En dat ga ik gewoon weer doen. Dus heb jij zin in een leuk zomers t-shirt met alle presentatoren erop? Mooi wit in de mate M, L, XL of XXL. Ja, ik zie Jolien al kijken van nou zo'n t-shirt. Welke maat heb jij nou als ik zo kijk? Een emmetje, denk ik. Emmetje, ja, dacht ik wel, ja. Nou goed, wil je hem winnen, dan mag je even bij een WhatsAppje sturen. Met, wat voor vraag zullen we doen, Jolien? Heb jij een leuke vraag voor de mensen?
1: Een vraag over?
0: Nou ja, dat maakt me niet uit waarover. Het een beetje makkelijke vraag, dat mensen even het antwoord kunnen WhatsAppen. En dan kan ik ze straks bellen en winnen ze een t-shirt.
1: Oké.
0: Gewoon even een leuke vraag. Een beetje met een beetje luchtige vraag.
1: Dat zit ik te denken. Het moet iets met het weer te maken hebben.
0: Ja, bijvoorbeeld kan. Maar ook met het nieuws van vandaag. Heb je bijvoorbeeld leuk nieuws gehad? Dat je zegt van nou ja, makkelijke vraag erover.
1: Met wat voor auto mogen leerlingen afgezet worden bij Podium Corneel?
0: Oh ja, die leerlingen
1: in Lelystad voor hun gala. Wat voor auto?
0: Ja.
1: Een mini of toch een andere auto?
0: Oh ja? Ja. Oh, is dat de vraag? Oké, goed. 0320 28 55. Dankjewel Jolien. Dus met wat voor auto worden die kinderen daar afgezet tijdens dat gala? 0320 28 50 50. Win een t-shirt van Omroep Flevoland. Het is tijd nu voor een liedje. En dat is altijd geheel naar eigen keuze. Vind ik altijd heel leuk. Ik ga naar Isabelle A. Dat zeg je misschien niet meteen iets. Ze is geboren in Gent in België. Al meer dan 3 decennia zijn vaste waarde in de Vlaamse muziekwereld. En ze brak begin jaren 90 door met hits als Heel Lekker Beest, Ik Weet Wat Ik Wil. En groeide uit tot een van de populairste Vlaamse artiesten van haar generatie. Ze combineerde dance, pop, Nederlandstalige muziek. Werkte samen met artiesten als Helmut Lotti. Maar haar deelname aan Liefde voor Muziek een paar jaar geleden, bij ons bekend als Beste Zangers, daarmee bereikte ze opnieuw een breed publiek. En nu heeft ze een gloednieuwe single die echt op haar lijf geschreven is. Smeek maar niet om mij. Is bijzonder hitgevoelig en misschien ook in Nederland. Hier is Isabella.

Denise, Blondie en daarvoor dus de nieuwe single van Isabella A. En Smeek maar niet om mij. We spelen ook elke dag het spelletje natuurlijk bij Omroep Flevoland. Van Kiek de Kiekendief. En Kiek die heeft natuurlijk weer het een en ander gedaan met een foto. En vandaag twee foto's van jonge modetalenten die textielafval nieuw leven geven in het jubileumproject 50 jaar Almeer. 8 jonge talenten gaan aan de slag met een collectie van 50 items. En als jij het verschil hebt ontdekt, dan mag je dat doorgeven. Doe dat gewoon via de website omroepflevoland.nl/kiek. Bellen mag ook. WhatsAppen heeft in dit geval geen zin. Hè? Dus voor het spelletje Kiek niet WhatsAppen of bellen of zelf de gegevens achterlaten via onze website omroepflevoland.nl. Ik zie een meisje grabbelen in een, in een bak met kleding natuurlijk. Dat is niet zo gek. Het is textielafval, nieuw leven, goed project. Maar ja, ik vind het geen gemakkelijke opgave vandaag. Mag ik dat zeggen? Ik zou misschien door het weer komen. Kijk eens eventjes. Oh, wacht even hoor. Ja. Ik denk dat ik het zie. Ik denk het niet alleen. Ik weet het wel zeker. Ja. Kan ik een hint geven? Ja, even kijken. Wat is een leuke hint voor jou? Zodat je het misschien wat makkelijker weet. Of je stopt hem erin. Ja, het klinkt misschien een beetje raar, maar als ik het straks uit ga leggen, dan weet je hoe het zit. Of je stopt hem erin. Dat is de hint. 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl/kiek. Je hebt tot 11 uur de tijd. We gaan naar Bruno Mars. Risk it all.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

0: dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: Goedemorgen, het is 11:02. De gemeente Almere zegt teleurgesteld te zijn over het besluit om de KNVB-campus in Zeist te houden. De voetbalbond wilde het trainingscomplex mogelijk verhuizen naar Almere, maar nu is duidelijk geworden dat dat niet gebeurt. De KNVB laat weten dat beide opties zorgvuldig zijn uitgezocht. Uit analyses is gebleken dat een volledig nieuwe campus in Almere op dit moment grote financiële, organisatorische en bestuurlijke risico's zou opleveren. De bond spreekt waardering uit voor de inzet van Almere. De gemeente zegt dat de gesprekken constructief en open waren. De KNVB wordt succes gewenst met de verdere ontwikkeling van de campus. En eindexamenleerlingen van Eres VMBO in Lelystad kunnen volgende week toch per limousine afgezet worden bij hun eindfeest. De gemeente staat gewoon toe dat auto's voor het gala stoppen bij Popcentrum Corneel in het centrum. In eerste instantie zouden leerlingen mogelijk eerst een stuk moeten lopen voordat ze bij de rode loper van Corneel konden komen. De grandeur om afgeleverd te worden bij de ingang van het gala zou daarmee vervallen. Meer nieuws op onze website omroepflevoland.nl of download hem, ik heb hem ook, de gratis app.
7: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen trekken een aantal wolkenvelden over, maar al snel lossen deze op en komt de zon erbij. De temperatuur is vandaag wel echt een stuk lager dan de voorgaande dagen. Uiteindelijk wordt het vanmiddag 21 of 22 graden bij een meest matige noordoostenwind. Vanavond is het volop zonnig en komende nacht kan het flink afkoelen. Uiteindelijk zien we minima van een graad of 8. En morgen zoekt de wind weer wat meer de oosthoek op en wordt het weer wat warmer. De temperatuur kan oplopen dan naar 25 graden met veel ruimte voor de zon.
6: Ah, lekker, dankjewel hoor. De verkeersinformatie van de ANWB is er niet, maar er zijn wel 3 snelheidscontroles. De Heliumweg, daar ga je heel anders van praten ook gelijk. En Almere in beide richtingen. De N309 in Dronten bij hectometerpaal 8,6. En de Pleisterplaats, altijd leuk om even te blijven plakken in Almere. Ja, we gaan door met Flevoland Muziekland. Wil je nou dat t-shirt winnen? We hebben hartstikke leuke t-shirts. Iedereen staat erop. Jolien staat erop. Arnoud staat erop. Jordi. Odeke, ik sta erop. Ben ik iemand vergeten nu? Leo? Nee, die staan er niet op. Nee. Maar goed, je kan hem winnen. Medium, large, extra large of extra, extra large. Met welke auto kunnen die leerlingen naar Poppodium Corneel worden vervoerd? Ik heb het net gezegd. 0320 28 50 50. Wie weet bel ik je straks en win je dat felbegeerde t-shirt. En, het is Engels, maar het is een limited edition.

0: Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: En dat is de Mr. Know-It-All. En daarvoor Jimmy Cliff. En Wonderful World, Beautiful People. 12 minuten over 10:30 geworden.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: Ja, terug naar het jaar 1973. Dit nummer won een Grammy Award voor beste mannelijke prestatie. Er werd genomineerd voor zowel Record of the Year als Song of the Year. Het komt van het album Talking Book uit 1972. Stond 3 weken op nummer 1 in de R&B albumlijst in de Verenigde Staten. Ik heb het over een nummer van Stevie Wonder. You Are the Sunshine of My Life. Het stond ook in Nederland in de top 40. In 1973, in week 22 wel te verstaan, zitten we nu ook in. Op plaats 37. Het heeft er 4 weken in gestaan. En de hoogste positie was 32. Hier is Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...

Lekker hoor, Spacer van Sheila en The Black Devotion. En daarvoor Stevie Wonder dus met You Are The Sunshine Of My Life. Nou, we gaan nog even snel naar het spelletje, want het is 10 minuten voor 11. En over 10 minuten dan sluiten de lijnen, zoals het zo mooi heet. Ik laat hem eventjes zien ook nog, de foto's, althans op televisie. Of ga naar onze Facebookpagina, staat hij ook altijd op natuurlijk, als je geen tv kijkt op dit moment. Twee foto's zie je van jonge modetalenten die textielafval nieuw leven geven. In het kader van het jubileumproject 50 jaar Almere. 8 jonge talenten gaan aan de slag met een collectie van 50 items. Ja, en als jij het verschil weet, bel het even door. 0320 28 50 50 of geef het door via de website. WhatsAppen voor het spelletje heeft geen enkele zin. Dat hoeft dus ook niet. Bellen 0320 28 50 50 en geef het antwoord dan even door aan onze receptionisten. Of ga naar onze website omroepflevoland.nl/kiek. Vul het antwoord daarin, laat je gegevens achter. En wie weet bellen we je over een klein uurtje. En ga je er vandoor met een mooie prijs. Dan mag je aan de rad draaien. Ik gaf als hint of je stopt hem erin. Ja, nou, daar laat ik het ook verder bij. 10 minuutjes de tijd heb je nog om mee te spelen. 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl/kiek. Of je stopt hem erin. Dat is

0: Dit is Flevoland.
1: Ik heb extra water meegenomen en wat zout snoep om de vocht te bewaren.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, dat is heel bijzonder.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, ik heb geen last van.
1: Nee.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De gemeente Almere zegt teleurgesteld te zijn over het besluit om de KNVB-campus in Zeist te houden. De voetbalbond wilde het trainingscomplex mogelijk verhuizen naar Almere, maar nu is dus duidelijk geworden dat dat niet gebeurt. En eindexamenleerlingen van de ERES VMBO in Lelystad kunnen volgende week toch per limousine afgezet worden bij hun eindfeest.
9: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
10: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Volgens premier Jette wordt er al langere tijd gewerkt aan het plan en zal het ministerie van Defensie binnenkort de Kamer informeren. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs in een onderzoek naar corruptie. De Socialistische Partij kampt met meerdere affaires. Ook bij enkele oud-politici en een zakenman is de politie binnengevallen. Premier Sanchez is vandaag op audiëntie bij de paus. Van hem wordt later een reactie verwacht. Nederland moet ook in de toekomst vertrouwen op de VS als bondgenoot. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie, die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Nederland en Europa moeten volgens hem meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. Bij de conferentie zijn sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerende bijeenkomst wordt. De KNVB verhuist niet naar Almere. De voetbalbond overwoog dat omdat er in Zeist onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden waren. Maar de bond blaast de verhuizing af omdat er in Zeist waarschijnlijk toch 3 voetbalvelden bij mogen komen. Bovendien kleefde er aan het bouwen van een heel nieuw sportcomplex in de polder een te groot financieel risico. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan er een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, maar wel 3 flitsers. In Almere op de Heliumweg word je gecontroleerd op je snelheid. In Dronten op de N309 hectometerpaal 8,6. En ook in Nagelen op de N716 hectometerpaal 3,6.
12: Dankjewel.
11: Alsjeblieft.
12: Ja, zometeen hebben we natuurlijk Naomi den Engelsman. Het is woensdag, school en opvoeding in de herberg. Wat is de beste leeftijd voor het volgen van zwemles? Wat zijn de kosten? En hoe gaat dat traject van A naar B naar C? Hoeveel diploma's heb jij?
11: 2 en survival. Dus A, B en survival.
12: Survival?
11: Ja, dat
12: was... Daar straks meer over vertellen. Ja.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
15: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
16: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
15: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
17: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
18: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
17: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
18: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
19: Goedemorgen. Dit is Herberg Flevoland.

0: Whenever, wherever, het was Shakira. Nou. Daar ben je fan van, denk ik.
1: Nou, hoezo denk je dat?
0: Nou, dat weet ik niet. Je bent zo'n jongen die vindt dit soort liedjes leuk.
1: Nou, ik ben wel fan van Shakira als in dit nummer vind ik leuk. Ja. Dat nummer wat ze toen had gemaakt voor het WK. Waka Waka vond ik
0: Waka,
1: wel leuk.
0: Waka Waka
1: ook meegedanst. Volgens mij was iets van zo met... Dat je je handen dan zo tegen elkaar aan moest doen. En
0: oh, dat weet ik allemaal niet meer, hoor.
1: Nee,
0: maar ik ben natuurlijk een stuk ouder dan jij ook, hè?
1: Jij danste toen al niet meer.
0: Ik heb nooit gedanst.
1: Nee?
0: Nee. Ik kan eigenlijk niet zo goed dansen ook.
1: Nee?
0: Nee.
1: Maar wat als je uitging, wat deed je dan?
0: Ik wel, ja. Maar dan stond ik altijd op het blok, heette dat dan.
1: Oh ja?
0: Dat was in de discotheek Rotterdam. Ik noem verder geen naam. Dat was een discotheek voor homoseksuelen.
1: Met een groot blok?
0: Ja. Dan stond je al, je had dan een podium.
1: Ja.
0: En op dat podium had je dan... Nou, jij kent dat natuurlijk ook nog. Want het was in jouw... Je bent ook een beetje nog in de discotijd, denk ik, wel uitgegaan, Naomi. En dan stond ik daar. En dan stond ik natuurlijk gewoon avances te maken op alles wat... En wie er ook maar mee wilde.
1: Ja, gewoon een beetje goed. Zo. Zeg maar een beetje die heupen.
0: Oh. Ja, het is maar goed dat het radio is.
1: Ja, en nu valt ook mijn geluid uit gelijk.
0: Hoor. Nee hoor, nee, je bent heel goed op staan.
1: Hallo? Hallo.
0: En jij, heb jij wel gedanst in de discotheken? Te jong voor ook weer.
1: Nee, ik heb zeker wel. Ik ben zeker uitgegaan. Maar dat noem je dan geen disco. Dat noem je dan, we club. Gaan gewoon even naar de club, inderdaad. Nee, en ook gewoon een beetje met de heupen bewogen. En ook wel op zo'n blok gestaan trouwens. Dat vind ik toch leuker, want dan overzie je het een beetje.
0: Ja.
1: Sta je op de goede hoogte.
0: Kun je kiezen.
1: Sta je op de goede hoogte, zeg maar.
0: Dus, van wie mag vanavond naast me slapen? Weet je, zo ging dat dan altijd.
1: Dat.
0: Ja. Lukte het ook altijd bij jou?
1: Nee, nou eigenlijk nooit.
0: Nee. Oh, ik had altijd wel...
1: Kun je me nog tips geven?
0: Ja, natuurlijk tijdens de plaat.
1: Is goed. Ja. Dank je.

0: En vind jij het een uitslover dit, Samuel Welten?
1: Nou, nee, maar heb je hem wel zien dansen? Dan denk je altijd wel een uitslover.
0: Heb je met dansen vandaag?
1: Ja, ik weet het niet. Maar hij danst wel echt een beetje als een uitslover. Zo helemaal zo met die benen zo. En dan, ja, dat is gewoon niet helemaal...
0: Jouw ding?
1: Mijn ding.
0: Vind je niet leuk?
1: Nee, dat vind ik niet helemaal...
0: Nee, niet aantrekkelijk. Nee. Nou goed, hij deed het samen met de bankzitters. Die dansen sowieso niet, want die zitten de hele dag op de bank. Het nummer heet dus uitslover. Het is 11:12. Het was Samuel Welten, had ik dat al gezegd?
1: Samuel Welten.
0: Samuel Welten, goed. We gaan zwemmen. Jij zei dus net tegen mij, Roy, je hebt diploma A, B en survival.
1: Survival, ja.
0: Ja, dat ken ik niet. Is dat hetzelfde als C?
1: Het is een soort C volgens mij, maar het doel was gewoon dat je dan iemand kan redden. Dat was het idee.
0: Reddingszwemmen heet het.
1: Ja, eigenlijk wel, maar dat heet dan met een heel chic woord survival.
0: Oké, en heb je het wel eens moeten toepassen?
1: Ik heb het nog nooit moeten toepassen, en gelukkig maar, want ik denk niet dat ik het nog kan.
0: Nee, dat is ook, je leert dat dan. Naomi, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dat is met heel veel dingen die je leert. Die moet je dan ook wel even blijven doen. Om daar ook bedreven in te worden natuurlijk. Hè? Maar zwemmen is ook iets intuïtiefs. Hè? Je komt in het water en je gaat spartelen. Dus dat is al een soort watertrappelen eigenlijk. Wat is eigenlijk het eerste wat je doet als je je kind naar zwemles stuurt?
2: Nou, wat je het eerste doet is het voorbereiden. Eigenlijk nog voordat het naar de zwemles gaat, is het handig om het kind wat watervrij te maken. Dus dat betekent dat als je een vakantie hebt, een weekje of een weekend, dat je samen naar het zwembad gaat, helemaal inpakt met of een puddeljumper of met zwembandjes. Zodat het kind een beetje gaat wennen aan de kou en aan de structuur van water. En dat hij gewoon plezier heeft. Want op het moment dat een kind 4,5 is, dan wordt geadviseerd niet jonger dan 4,5 om te gaan starten met zwemmen. Vaak ook 5, want dan zijn die spiertjes net even wat krachtiger om al die meters te maken van het zwemmen. En dan is het heel erg belangrijk dat je van tevoren inschrijft. Vaak in de grotere steden van Flevoland, daar is een wachtlijst. En ook echt wel heel erg lang, soms wel 9 maanden. Dus het is handig om, nou, als een kind 4 is, 4,5 al in te schrijven, zodat je op tijd bent. Ja, en dan begint het feest.
1: Wat op tijd is, hoe oud moet een kind ongeveer zijn om te gaan beginnen met zwemlessen?
2: 4,5 tot 5. Dat raden ze echt aan. Bij 4 ga je naar de basisschool. Dan heb je nog heel veel te leren. Dat is allemaal nieuw. Maar je leert dan al wel te luisteren naar een juf. Of samen te werken. Of even te wachten. Geduldig te zijn. Mm-hmm. Dus ze zeggen, als ze 4,5 zijn, 5. Dat is eigenlijk het perfecte moment om te starten.
1: Ja, en hoe starten dan die zwemlessen? Want je zegt, ja, je moet aan het water wennen. Ik kan me nog herinneren, ik lag onder de banken. Ik vond het zo eng om te gaan zwemmen, zeg maar. Dus voor mij zat er best wel wat angst bij. Ja. Mijn moeder had er best wel last van, doordat ik zo angstig was. Hoe zit dat bij kinderen? Moet je eerst dat een beetje laten wennen?
2: Ja, nou ja, dat is met dat water vrijmaken. Als je badje 1 hebt, vaak bij voor zwemdiploma A heb je 4 badjes. 1, 2, 3, 4. En in 1 leer je alleen maar leuke dingen. Dus dan is het water ook ongeveer tot de heupjes van de meeste kinderen. En dan mogen ze een emmertje over zichzelf heen gooien. Of van een klein glijbaantje. Kleine dingetjes opduiken. Dat is gewoon altijd heel speels en leuk. Zodra een kind daar geen angst meer voor heeft, ja, dan gaat het door naar de volgende. Dan begint pas de techniek van de eerste zwemslagen.
1: En dan?
2: Nou, en dan ga je naar badje 2. Dan ga je dus inderdaad leren drijven op je buik, op je rug. Dan krijg je verschillende technische uitdagingen.
0: Ik hoor dat zo aan, maar ik kan me dat helemaal niet meer herinneren. Is dat heel erg veranderd in de loop der jaren?
2: Ja, heel erg veranderd.
0: Want ik kan me nog eens zo'n vrouw met een haak herinneren die dan aan de kant...
2: Ja, ik kan me ook niet meer. Ik kan me dat nog zo goed herinneren.
0: Wat dat vond ik heel eng.
2: Doodeng.
0: Ja, die stond er met zo'n heel lang ding, was dat met een haak. En als je dan dreigde onder, kopje onder of zo, dan met die haak haalde ze weer boven.
2: Ja.
0: Ja, het was net een soort slagershengel.
2: Volgens mij sinds 1998 mag het niet meer, heb ik gelezen.
0: Mag die
2: gelezen?
0: Nee, maar hoezo? Het deed verder geen pijn.
2: Nee, maar het was ook wel heel spannend. En eigenlijk zeggen ze ook, heel vaak kinderen redden zich ook wel. Je moet het soms ook heel even de tijd geven om heel even dat gevoel van ongemak of van lichte paniek.
0: Ja, dan moet je even te boven komen.
2: Ja.
0: Ah ja, oké.
2: Okay. Ja, dan ga je badje 2.
1: Ja, dan ga je beginnen met de eerste slagen.
2: Badje 3 en badje 4 is meteen al in het diepe. Dus badje 3 leer je dus echt in het water te springen. Dan leer je echt de schoolslag, de rugslag, borstkrol, rugkrol. Dat is een badje 3. En badje 4, dan ga je met kleren aan. Dat is allemaal nog voor diploma aan. Korte mouwen.
0: Oh ja.
2: Broeken met korte pijpen. Want dat is ook wel heel erg belangrijk, dat je dan nog gewoon kan zwemmen. En zwemschoentjes. En dan ga je voor je diploma aan.
0: Ja. Oh ja.
2: Dat is eigenlijk hoe het eigenlijk...
0: Dat zit allemaal al bij diploma A. Dus ook dat... Oké.
2: Want had ik alleen maar gewoon... Volgens mij bij A. Alleen maar gewoon zwemmen heen en weer. Misschien op de rug. En watertrappen.
0: Ja. En bij B onder water 7 ja. meter of zoiets.
2: Ja, en nu is bij A al 5 meter onder water door dat gat. Door die ding.
0: Oh ja, dus een gatwikkeling.
2: En dat is al bij A. En dat hadden we vroeger pas bij B.
1: Slaagt iedereen ook altijd bij A? Want ik had altijd het idee dat als het iedereen wel slaagde. Omdat het gewoon, ja, je hebt het toch geleerd. Dus je slaagt wel.
2: Nou, toevallig heb ik het pas geleden nog mogen zien. Wat ze doen is hun proef afzwemmen. En dat betekent dat er echt heel kritisch gekeken wordt. Ook door een ander dan je eigen instructeur. Of iemand klaar is. En op het moment dat met proefzwemmen het goed is gegaan, dan is dat afzwemmen eigenlijk alleen nog maar een feestje. En dan is het ook eigenlijk al bepaald dat je dat diploma gaat halen. Hm. Maar het kan zijn dat sommige mensen zeggen van, het is je nog net niet gelukt door dat gat te duiken. Ja. Ze krijgen vaak nog wel een tweede kans. Datzelfde moment nog. Want het kan natuurlijk een keer gebeuren dat iets niet helemaal goed gaat. Maar als dat echt niet lukt, dan wordt er gezegd, je moet nog even een paar lesjes zwemmen. En meestal is dat afzwemmen ook echt wel elke 3 maanden of 4 maanden. Dus het is niet dat je vreselijk lang hoeft te wachten.
1: Moet je het kind ook belonen als het bijvoorbeeld diploma A, B of C heeft gekregen?
2: Nou, dat is wel heel erg leuk. En zeker voor mensen die het wat spannend vinden of die dat heel erg moeilijk vinden, dan kan een kleine beloning in het vooruitzicht hartstikke leuk zijn. En dat kan zijn bij een pannenkoekenrestaurant wat eten, hè, dat je meer een beleving doet. Maar het kan ook een klein cadeautje zijn. Hm. Maar niet te groot. Het hoeft niet voor €50 of meer, hoeft niet uitgegeven te worden. Een leuk spel is ook al heel erg leuk.
0: Oké. Ja, goed. Ja. Ik ben denk ik te verwend geweest vroeger.
1: Ja, ik eigenlijk ook. Ja, ik ken heel van alles. En ja. Dan A, nou, dan ga je naar B en dan ook
2: B is met lange mouwen. Wat dan belangrijk is.
0: Oh, dat is het verschil met lange en korte mouwen. Dat was vroeger ook niet hoor.
2: En ook meer meters duiken en veel meer meters zwemmen. Dat is echt het hele zwembad door. Dus B wordt echt gekeken conditioneel. Dus dan zit de techniek er al wel in. Maar dan wordt er gekeken, kan je ook langere afstanden, kan je dat volhouden?
0: Wat kost het tegenwoordig eigenlijk om zwemmen te volgen?
2: Goeie vraag. Ik heb gekeken even in Flevoland.
0: Was dat vroeger ook bij, dat ging via school toch? Of zo?
2: Ja, en we hadden ook schoolzwemmen.
0: Ja, dat was het. Ja.
2: Is eigenlijk, er wordt meer gezegd landelijk 30% nog dat het gebeurt.
1: Dat
2: maar in Flevoland eigenlijk vrijwel niet. Ja. 42,50 is het goedkoopst. En het duurst is...
0: Per les?
2: Nee, per maand heb ik het over, sorry. Per maand.
0: En dat is dan 4 keer? Eén keer in de week?
2: Ja, 1 keer per week. Tot €70. €70 in de wat grotere steden.
0: Zo.
2: En dan ligt het aan of je in een gemeentezwembad zit of in een meer...
0: Commercieel.
2: Commercieel, want dat is ook veel duurder.
0: Ja.
2: En het kan ook zijn dat je zegt, nou, ik wil dat mijn kind in een heel klein klasje gaat. Ja, dan is het zomaar €100 per maand.
1: En als we dan kijken naar de kosten. A, B en C heb je dus. Wat is voldoende A? Of alleen ook een B erbij?
2: Nou, wat ze nu zeggen, de verschillende websites die zeggen, doe A, B sowieso. En het liefst C ook. Want C is inderdaad, het heeft echt te maken met dat je in een open plas bijvoorbeeld aan het zwemmen bent. Dat je iets meer te maken krijgt met stromingen. Op het moment dat je uit een boot valt, dan heb je eigenlijk al je kleren nog aan. Dus met C heb je bijvoorbeeld ook een jas aan. Dus dan heb je al die kleding die B ook heeft, maar dan ook nog eens met een jas erbij.
1: Dat vind ik niet met survival.
2: Nee,
1: dat had ik niet.
2: Het kan natuurlijk zijn, het zijn best wel hoge kosten. Hè? Als je denkt aan die €70 tot €100 per maand, dat kan niet iedereen betalen.
0: Maar hoeveel maanden is dat dan? Dat is een beetje afhankelijk van je kind ook.
2: Ga uit van 1,5 jaar voor je A.
0: Goh.
2: Maar dan nog 1,5 jaar voor je B. Want hè, als de techniek er eenmaal in zit, dan gaat het ook wel een stukje sneller.
0: Hmm.
2: Maar je bent echt wel 2-3 jaar soms met je kind elke week naar dat zwembad aan het gaan.
1: Maar best wel een kostenpost dus.
2: Zeker.
0: Maar even gezien de tijd, mocht je dat geld niet hebben, dan zijn daar potjes voor waarschijnlijk.
2: Samen voor alle kinderen.nl. Dat zijn verschillende organisaties die gelden bij elkaar verzamelen. Vraag erbij naar de gemeente of bij je eigen basisschool. Want daar zitten ook mensen die jou daarin kunnen helpen.
0: Goed, dankjewel Naomi. Ga je zwemmen naar huis? Of,
2: zeker.
0: Dankjewel.
3: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Actie is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Vandaag is de laatste dag van de Musical 10-daagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het is 11:30, een goedemorgen. De gemeente Almere zegt teleurgesteld te zijn over het besluit om de KNVB-campus in Zeist te houden. De voetbalbond wilde het trainingscomplex mogelijk verhuizen naar Almere, maar nu is duidelijk geworden dat dat niet gebeurt. De KNVB laat weten dat beide opties zorgvuldig zijn onderzocht. Uit analyses is gebleken dat een volledig nieuwe campus in Almere op dit moment grote financiële, organisatorische en bestuurlijke risico's zou opleveren. De bond spreekt waardering uit voor de inzet van Almere. De gemeente zegt dat de gesprekken constructief en open waren. De KNVB wordt succes gewenst met de verdere ontwikkeling van de campus. En de eindexamenleerlingen van ERS VMBO in Lelystad kunnen volgende week toch per limousine afgezet worden bij hun eindfeest. De gemeente staat gewoon toe dat auto's voor het gala stoppen bij popcentrum Corneel in het centrum. In eerste instantie zouden leerlingen mogelijk eerst een stuk hebben moeten lopen voor ze bij de rode loper van Corneel konden komen. De grandeur om afgeleverd te worden bij de ingang van het gala zou daarmee vervallen. Dit was het nieuws.
8: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen trekken een aantal wolkenvelden over, maar al snel lossen deze op en komt de zon erbij. De temperatuur is vandaag wel echt een stuk lager dan de voorgaande dagen. Uiteindelijk wordt het vanmiddag 21 of 22 graden bij een meest matige noordoostenwind. Vanavond is het volop zonnig en komende nacht kan het flink afkoelen. Uiteindelijk zien we minima van een graad of 8. En morgen zoekt de wind weer wat meer de oosthoek op en wordt het weer wat warmer. De temperatuur kan oplopen dan naar 25 graden. Met veel ruimte voor de zon.
9: Wat was dat nou?
10: Ja, je moest even je keel schrapen. Maar
9: nou, we hadden het over de nieuwe Vlodder.
10: Ja, klopt,
9: nieuwe serie, Kees Vlodder.
10: Kees Vlodder, ja.
9: Vond je
10: het
9: leuk?
10: Nou, nee, ik vond het een beetje tegenvallen.
9: Oké. Okay.
10: Ja,
9: nee.
10: Ja.
9: Nou, okay. Goed, ik heb hier de producent in uitzending gehad, heel aardig gevend. Ik vond het echt een hele leuke serie.
10: Ja?
9: Ik ga nog met je verkeersinformatie.
10: Ik geloof je meteen.
9: Ja.
10: ANWB verkeersinformatie dan. Geen vertragingen, maar wel twee flitsers. Die staan onder andere in Dronten op de N309, hectometerpaal 8,6. En ook in Nagel op de N716, hectometerpaal 3,6.
9: Dankjewel.
10: Alsjeblieft.
9: Zometeen geen Kees Vlodder. Wel het spelletje Kiek. De Kieker die begint ook met een K. Wie weet win jij wel. Blijf bij de telefoon en dan bellen we jou.
6: Dit is Herberg Flevoland.

0: Lisa Stansfield was dat. En Change, daarvoor Billy Joel met The Longest Time. Ja, het is tijd geworden voor onze kandidaat. We hebben er eentje aan de telefoon. En niet de minste hoor. Het is Caroline Kamstra Bakker. Prachtige naam alleen al. Uit Almere. Caroline, mag ik je stem even horen?
1: Nou, daar ben ik dan.
2: Daar ben je dan.
0: Daar ben je dan, hè?
1: Ja, ik heb al vaker meegedaan, maar ik heb wel eens de telefoon gemist. En nu had ik hem echt bij me de hele tijd.
0: Oh, je wilde echt gewoon gebeld worden vandaag?
1: Ja, het was echt wel een keertje tijd.
0: Wat is de laatste keer dat je gewonnen hebt? Weet je nog wanneer dat was?
1: Nou, we zijn net terug van vakantie, van Portugal. Dus daarvoor was het.
0: Oh.
2: Hoe lang ben je dan op vakantie geweest?
0: 3 jaar?
1: Nee, een weekje maar.

0: hoor.
1: Oh, een weekje maar. Nou, dan is het toch helemaal niet zo lang geleden dat je gewonnen hebt voor het laatst.
0: Nee, precies.
1: En wat heb je gewonnen toen, weet je dat nog?
0: Nee, toen had ik niet opgenomen. Dus
1: je hebt dus nog nooit gewonnen.
2: Je had de boot gemist.
0: Nee.
2: Ja, niet van vakantie, maar...
1: Vanuit Portugal, ja, precies. Daarom duurde het ook zo lang dat je thuis was. Nee, snap ik, ja. Goed, wat ben je aan het doen vandaag op deze iets minder warme dag... maar nog steeds wel heel warm, volgens mij?
0: Ja, ik ben wel aan het strijken ook. Maar
1: heerlijk.
2: Pauze, lekker warm.
0: Omdat het toch binnen nog wel warm is, ja, klopt.
1: Oh, doe je dat, strijk je alles?
0: Nee, ik strijk niet alles. Oh. Maar ik ben wel heel netjes.
2: Wat strijk je, niet?
0: Wat strijk je niet? Ondergoed en zo, sokken.
1: Washandjes, theedoeken.
0: Ja, wel.
1: Washandjes wel, ja?
0: Ja.
1: Dat is wel makkelijk.
2: Ben je ook heel neurotisch met strijken? Dat je echt, elke kreukel, alles moet eruit?
0: Ja, toch.
2: Oh, ik vind het echt vreselijk werk.
1: Ik kan het ook niet.
0: En in t-shirts en in blouse en zo moet ook zo'n streepje over de mouw. Dat moet zeker.
2: Maar je ziet ook dat ik niet gestreken heb, hè, Marco?
1: Ja, dat zie ik inderdaad wel, ja.
2: Okay. Ja, kom er open voor uit.
1: Ja, het maakt allemaal niks uit.
0: Als het uit de droge komt ook. Maar ja, dat hoeft nu natuurlijk niet. Maar als het uit de droge komt, is het helemaal
1: kruis. Daarom doe ik het niet meer. Ik hang er tegenwoordig gewoon op een hangertje in de badkamer. En dan droogt het ook en dan zit er bijna geen kreuk in.
2: Heb je een grote badkamer?
0: Dat is waar.
1: Nou ja, aan de douche, aan de rail van de douchecabine, weet je wel. Kun je het hangen. En dan droogt dat wel. En dat duurt het misschien iets langer.
2: Ja, dat is waar.
1: Maar wat ik wel vaak doe, is onderbroek en zo, dat doe ik wel even in de droger.
2: Ja, ik ook.
1: En sokken.
2: Handdoeken.
0: Ja. Ja, dat kan.
1: Handdoeken ook, want dat maakt toch niet uit als dat een beetje verkreukt. Maar geen blouses en t-shirts en zo. En spijkerbroeken doe ik er ook niet in. Daar worden ze ook zo stijf van.
2: Moet ik dan maar mee stoppen? Ik voel me zo stijfjes vandaag.
1: Goed. Caroline, je hebt met het spelletje meegespeeld. Je hebt die foto's gezien van die jonge modetalenten. En er zit een verschil in. Ik had een kleine hint gegeven en ik kreeg daar veel kritiek op, want dat was vulgair. Nou, zo bedoelde ik niet. Of je stopt hem erin. Dat was mijn hint. Begrijp jij hem?
0: Oh. Ja, ik begrijp hem zeker.
1: Nou, zeg het maar dan.
0: Of je stopt de stekker erin.
1: Nou, precies. Dat is toch niet vulgair? Dat is gewoon, iedereen kent die uitspraak. Het was een reclame van vroeger. Of je stopt de stekker erin, was het dan.
0: Ja.
1: Dan deed hij het opeens. Ja, hartstikke goed. Er zit een stekker inderdaad naast die doosjes op de ene foto en op de andere foto niet.
0: Klopt.
1: Nou, dan gaat het nu toch echt gebeuren, Caroline. Roy neemt jou mee naar het rad van Fortuin, van de prijzen.
2: Ja, ze heeft er eigenlijk weken op gewacht, want ze heeft natuurlijk een keer de boot gemist.
1: Er is nog op vakantie geweest tussendoor en eindelijk gaat het gebeuren.
2: Ja, maar misschien heb je die vakantie nu alweer terugverdiend. Dat weet je niet. Je weet niet wat je gaat krijgen natuurlijk op het rad. Het rood-witte rad van Omroep Flevoland. Twee vragen aan jou. Een sweep naar links of naar rechts?
0: Doe maar naar rechts.
2: Naar rechts. En moet die hard of zacht?
0: Heel hard.
2: Heel hard.
1: Heel hard zelfs. Nou, daar gaat-ie hoor.
2: Ik heb er heel lang voor getraind hoor.
1: Kan je dat? Mooi hoor.
2: Mooi hè?
1: Ja, dit is heel goed.
2: Ik ben een geoefend raddraaier.
1: Ja, zeker.
2: Kijk, hij komt op een rood vlakje. Kijk.
1: Een rood vlakje, ja.
2: Ja, is wel leuk.
1: Oh. Is hij leuk, ja?
2: Ja, is wel leuk. Is wel leuk. Ja.
1: Wel leuk vind ik niet heel...
2: Nee, is leuk.
0: Nee, superleuk. Nee,
2: Wacht even. Moet ik even kijken?
1: Nee, we doen het even anders. Ja. Weet je een beetje, Caroline, welke prijzen wij zo al weggeven?
0: Nee.
1: Oh, je hebt het nog nooit gehoord. Oké. Okay. Wat zou je leuk vinden? Want ik noem even wat prijzen. Wij geven bijvoorbeeld weg een t-shirt. Gestreken en wel krijg je thuis. een reep chocola zou ik nu niet doen. Want de kans is redelijk groot dat natuurlijk als chocolademelk op de brievenbus ploft.
0: Ja.
1: Wat ook heel leuk is we hebben tegenwoordig heel leuk Bluetooth speakers. Heel mooi. Dat is
2: goede kwaliteit.
1: Goede kwaliteit. En Kiek staat er ook op, onze vogel. Dus het is niet een speaker, maar een skieker. Dat is leuk, heb ik er zo.
0: Oh ja.
2: Mag heel origineel.
1: Ja, MP3. Ja, of nee, hoe heet dat? Bluetooth. Dus hier kun je gewoon alles binnen. Hebben we ook. We hebben bijvoorbeeld een keukenschort. We hebben, wat hebben we nog meer eigenlijk?
2: Nog steeds zo'n flessenopener.
1: Flessenopener?
2: Ja.
1: Ja, nee, flessenopener vind ik geen leuke prijs.
2: Nee.
1: Noem eens echt even de rotzooi die we allemaal hebben. wat voor bakje? Oh, een zadeldekje. Nee, zadeldekjes hebben we ook niet. Ja, ik word door de regie geholpen. Kasper die fluistert in mijn oor wat we nog meer allemaal hebben. Maar goed.
2: Ja, het houdt dan een beetje op.
1: Het houdt dan een beetje op.
0: En de t-shirt staat er dan heel groot om het leven.
1: Ja, en ik sta er ook op.
2: En ik niet.
0: Nee. Nog.
1: Nee. En mijn collega's allemaal. Dus ook Arnoud en Jolien en Leo en Jordi en Rodeke.
0: Dat vind ik wel leuk.
1: En dan staat er heel groot op. Ja, wil je die?
2: Ja.
1: Welke maat heb je, Caroline? Want als ik jou zo instel, ik hoor je stem, denk ik een large.
0: Ja, het is wel leuk. Nou, is dat een compliment of wat?
1: Dat weet ik eigenlijk niet.
2: Ja, dat is wat je zelf vindt.
1: Het is de kleinste maat die ik heb, dus ik heb je op zich wel heel erg... Nee, ik heb ook een medium trouwens.
2: Nee, zeg maar large als kleinste maat.
1: Nee, medium heb ik als kleinste maat. Wat heb je liever, een extra large of een medium?
0: Doe maar gewoon XL, vind ik wel fijn.
2: Nou, XL.
1: Dan is het toch heel aardig dat ik large inschat.
2: Ja.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Maar wil je een XL of een XXL?
0: Nou, kijk, als je XXL doet, dan geef ik hem aan mijn man. En dan gaat hij daarmee trainen. Dus dan gaat hij daarmee naar de
1: sportschool. Nou, daar gaat je man... Ik heb het t-shirt gezien, daar gaat jouw stoere man echt niet mee trainen.
0: Oh, niet.
1: Nee,
0: Okay.
1: Het is echt voor jou leuk.
2: Dus het wordt een extra, extra, extra large?
1: Nee.
2: Oh.
1: Wat heeft ze nou voor prijs
2: gehoord? Ja, een keukenschort.
1: Oh, een keukenschort?
2: Ja.
1: Vind je dat wel leuk?
0: Nee.
2: Okay. Nou, jeetje zeg.
1: Nou, wat hebben we dan nog meer? Ik heb toch al wel heel veel nieuwe dingen besteld.
0: Vind ik leuk, toch?
2: Ja.
1: Oh, een vogelhuisje om zelf in elkaar te zetten. Vind je dat leuk?
0: Is ook leuk.
1: Oh, vind je wel leuk. Oké. Okay. Vogelhuisje hebben we dus. Ik had toch nog meer prijzen besteld? Wat had ik nou nog meer besteld? Vogelhuisjes, ik had t-shirts, ik had een noodradio. Die zijn op.
2: Die zijn op, ja. Ja, maar dat was het toch?
1: Dat was het. Ja. Ik heb heel veel dingen liggen.
2: Maar laten we dan...
0: T-shirtje.
2: En vogelhuisje ook doen?
1: En een vogelhuisje ook?
0: Ja, nou, als dat mag.
2: Moet je wel zelf in elkaar zetten.
0: Ja, is goed.
1: Nou, dat vind ik ook onaardig. Even kijken, wat heb ik hier nog meer? Sokken heb ik ook nog. Oh ja, sokken heb ik natuurlijk nog.
2: Zo'n t-shirt
1: washandjes heb ik ook nog.
2: Oh, die kan ze dan strijken.
1: Wil je een washandje ook erbij?
0: Ja, is ook leuk.
1: Ja,
0: is ook
1: dus
0: leuk.
1: Een t-shirt maat. Welke maat was het nou ook alweer?
0: XL.
1: Oh, t-shirt XL, ja. En dan een vogelhuisje. En een washand.
2: Die wel te strijken valt, hè?
1: Jij bent wel spekkoper, hoor. Hey.
0: Top.
1: Ja.
0: Helemaal leuk.
1: Goed. Ik ga het nu gauw bij de receptie neerleggen, zodat ze het zo snel mogelijk naar je op kunnen sturen.
0: Nou, helemaal goed.
1: Goed. Heb je verder nog iets te vertellen? Of dat je zegt van nou, het is nu wel tijd om op te hangen?
0: Nee, nou, ik wens jullie een hele fijne uitzending verder.
2: Nou, dank je wel.
1: Ja, dat wensen we jou ook.
0: Nou, dank je wel.
1: Goed, en strijk ze, hè?
0: Ja, dank je wel.
1: Oké.
2: Doeg.
0: Doeg. Doeg.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik heb extra water meegenomen en wat zout snoep om de vocht te bewaren.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik mag ook niet meer. Ik kan me dat nog zo goed herinneren. Doodeng.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, ik heb geen last van.
2: Nee.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Kroonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
7: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Goedemiddag, het is bijna 12 uur. Het toekomstbeeld van Almere richting 2050 heeft bijna 300 reacties opgeleverd, zowel van particulieren als instanties en mede-overheden. De gemeente Almere zegt teleurgesteld te zijn over het besluit om de KNVB-campus in Zeist te houden. En eindexamenleerlingen van Eres VMBO en Lelystad kunnen volgende week toch per limousine afgezet worden bij hun eindfeest.
9: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
10: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim €10.000 aan contant geld. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. Het weer. Veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. 2 korte files in onze regio. Te beginnen op de A27 Almere-Gorkum. Tussen Bildhoven en knooppunt Rijnsweerd doe je er 5 minuten lang over. Komt door een afgesloten weg als gevolg van een spoedreparatie. En er is ook nog een file op de N50 Zwolle-Emmeloord. Tussen Kampen en Ens doe je er 5 minuten lang over. Ook nog flitsers in Dronten op de N309, hectometerpaal 8,6. En in Nagelen op de N716, hectometerpaal 3,6.
8: Dankjewel, zometeen het nieuws uit Flevoland. Binnen de islamitische traditie is het grootste religieuze feest dat er is. Zelfs groter dan het suikerfeest, het offerfeest.
12: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
13: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
14: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
14: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
16: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
17: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
18: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Bob Sinclair was dat en The Love Generation. Het is 7:07. Goedemiddag en eet smakelijk namens Roy en mij. Binnen de islamitische traditie is het grootste religieuze feest dat er is, het offerfeest. En vanaf vandaag wordt dat gevierd. Het is zelfs groter dan het suikerfeest.
1: Bij het offerfeest gaat het letterlijk om het offeren van dieren. Vaak zijn dat dan schapen. En toch mag iedereen het offeren op zijn eigen manier doen. Verslaggever Mark Bakker was vanochtend in de Al-Raza-moskee in Almere tussen de vaarten. Het was daar druk, maar dat was volgens bestuurslid Mohammed Maksoudan ook wel verwacht.
2: Ja, het is een beetje afhankelijk, maar we denken dat er 700 mensen kunnen komen voor het gebed.
3: En speciaal voor het offerfeest?
2: Ja, zeker. Speciaal voor het offerfeest. Ja, ja, ja.
3: Want wat maakt dat zo speciaal? Wat maakt het zo bijzonder?
2: Ja, het offerfeest is eigenlijk een feest die eigenlijk heel hoog in positie staat binnen het islamitische geloof. En het is een zo'n grote aangelegenheid geworden dat het eigenlijk ook is opgenomen in een van de onderdelen van het bedevaart. En dat maakt het ook heel bijzonder. Allah.
3: Zeg Mounir, je bent 10 jaar, je was hier in de moskee. Waarom was je hier vandaag?
4: Omdat het is een offerfeest voor de moslims.
3: Ja.
4: En
3: weet je ook wat er dan gebeurt en wat het allemaal betekent?
4: Ja, dat wij geloven dat een profeet, zijn zoon, die was ook een profeet, moest offeren. En dat onze Heer in plaats van dat hij zijn zoon moest offeren, een ram in plaats van had gezet. Ja. En daarom vieren wij offerfeest.
2: De aartsengel heeft dan eigenlijk de zoon vervangen met een dier uit de hemel. En zo is uiteindelijk een dier geofferd. Ja.
3: Maar gebeurt dat ook vandaag? Zijn hier ook mensen straks bezig met het offeren van een dier?
2: Jazeker. Alleen in Nederland hebben we natuurlijk regel en wetgeving. En wat wij doen, is wij zorgen dat eigenlijk bij de abattoir, waar wij elk jaar onze slachten, het slachten doen. Daar wordt dan ook elk jaar de opdracht gegeven voor het offeren van een dier. Daar is een speciale persoon, een islamitische man, die dan eigenlijk een soort gebedje voorleest. Alvorens hij het offer doet.
3: En daar is de moskee bij betrokken?
2: Jazeker, dat doen we elk jaar. En dan dit jaar hebben we dan een paar grote dieren en een stuk of 30, 40 kleine dieren, geiten, schapen.
3: Dag meneer. Ik tref u in deze moskee. Waarom was u hier vandaag?
5: Nou, het is vandaag het offerfeest voor de moslims. Ja. En het is een gezegende dag.
3: Ja. En offerfeest, bent u zelf ook bezig met offeren? Heeft u ook iets gedaan?
5: Ja, het offer, het is een dynamisch begrip. Het is maar net welke invulling. Het gaat op het fysieke offer is natuurlijk schaap, geit, wat eigenlijk in de volksmond bekend is. Maar de offer begint eigenlijk al in andere vorm. We zijn al door tijd op te offeren, zijn we hier. En eigenlijk gaat het eigenlijk om die invulling van het offeren, het gedenken van onze Heer.
3: Dus hoe u offert en wat u daarmee doet, dat mag u eigenlijk zelf wel bepalen?
5: Dat is doorgaans waar, maar als u eigenlijk in de regel in staat bent om een dier te offeren op deze gezegende dag, dan is dat wel eigenlijk aanbevolen.
3: Ja, maar doet u dat?
5: Ja, ik doe dat wel. Alleen we hebben het in het buitenland gedaan waar de armen zijn. Maar het is ook hier natuurlijk ook mooi, want het moet ook hier gebeuren, anders krijg je cultuurbarbaren als kinderen.
3: Wat zeggen ze dan?
4: Ze zeggen Eid Mubarak, dat betekent gefeliciteerd of van... Gefeliciteerd voor de feest.
3: Nou, Eid Mubarak.
4: Ja.
3: Dat zeg ik nou tegen jou?
4: Ja, dan moet ik zeggen geen Mubarak. Dat betekent naar jou terug.
3: Ja, dan zeg ik op zijn Nederlands dankjewel.
4: Ja.
1: Alsjeblieft. Het offerfeest duurt 3 dagen.
6: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Ja, ik heb er nooit van geproefd, holy water. Jij wel?
1: Nee, ik heb het ook nog nooit. Maar bestaat dat? Ja, heilig water, ja, bestaat
0: wel. Ja, toch? Volgens mij wel.
1: Ja. Nee, goed. Marshmallow en Jelly Roll hoor je. En we gaan naar het weer. En jij weet met wie?
0: Ja, met Jeroen Elverink.
1: Zeker, wist ik ook. Oh. Jeroen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hoe is het?
2: Goed hoor.
1: Ja, waarom lach je?
2: Ik vind het heel grappig hoe je me aankondigde.
1: Oh ja? Vind je het leuk? Ja? Oké, doen we dat misschien morgen nog een keer.
0: Marco doet dat vaker, hoor.
1: Ja, ik doe het vaker. Ja. Jeroen, jij weet alles over het weer. Ik vind het vandaag wel prima. Maar die warmte hoeft voor mij niet zo erg eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Dat hoor je niet vaak, denk ik.
2: Ieder wat wils de komende tijd dan.
1: Goed zo.
2: Dus elke dag een heel ander, toch een klein beetje ander weer. Vandaag ook weer. Komt de wind uit het noorden en daardoor komt de temperatuur minder hoog uit dan de voorgaande dagen. De temperatuur ligt nu rond de 19 graden, er zijn ook wat wolkenvelden. Vanmiddag komt de zon er wat beter bij en dan wordt het 22 graden. Dus voor veel mensen toch wel een hele comfortabele middag.
1: En vanavond?
2: Nou, vanavond zakt de temperatuur snel weg door die noordenwind. Er wordt echt nog wel wat koude lucht aangevoerd.
1: Oh, lekker.
2: Uiteindelijk zien we halverwege de avondtemperatuur rond 16 graden. Ja. De komende nacht wordt het echt al een frisse nacht voor de tijd van het jaar. Nou, voor de tijd van het jaar.
1: Voor na die al warme dagen, bedoel je?
2: Ja. Een graad of 8, dus ideaal om de warmte het huis uit te laten.
1: Ja.
2: Ja, morgen wordt het dan echt wel weer een stuk warmer met temperaturen van zo'n 25 graden.
0: Ja, en dan die dag na, vrijdag wordt het weer heel warm.
1: Het gaat heel snel nu, hè, Roy? Hij is pas bij
0: morgen. Nee, maar donderdag wordt het 25 graden, zie ik al. Nou ja, en vrijdag wordt het 30 volgens mij, toch of niet?
2: Vrijdag kunnen we 30 aantikken in Almere. Gemiddeld zit het op 29 graden in Flevoland.
1: Oh.
2: Maar de luchtvochtigheid is best hoog.
1: Oh ja, het is een plaknacht.
2: In eerste instantie niet heel veel wind. Dus dat voelt echt wel drukkend en warm aan. Dus dat is misschien een dag om binnen te blijven, als ik jullie zo hoor.
1: Ja.
2: En,
0: nou, nee hoor.
2: Aan het eind van de middag kan er misschien een bui met onweer vallen. Maar ik verwacht de meest actieve buien vooral ten oosten van Flevoland. Dus de warmte wordt ook eigenlijk met weinig bombarie weer verdreven. Zaterdag veel zon, 26 graden. En de dagen daarna iets meer normaal Hollands zomerweer met 22 graden. En soms een bui.
0: Nou, dat vind jij wel fijn, Marco, of niet?
1: Ja, zeker. Ik vind het wel lekker. Ja.
0: Nou, top. Jeroen Elverink van Weerplaza, dank je wel.
1: Dank je.
2: Doei doei.
1: Hoi.
3: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
4: Dit is Flevoland.

0: Sister Sledge. Vond ik als kind ook een hele grappige naam. Vraag me waarom. Here's the greatest dancer. Het is 10 minuten voor 1:30. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kottie als de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. Ze zijn hiermee de derde provincie die dat doet. In Zeeland en Drenthe gebeurt het al langer. Deze gedeputeerde legt uit waarom Groningen stilstaat bij het slavernijverleden.
1: Een aantal jaren geleden heeft de minister-president, toen nog Mark Rutte, excuses aangeboden. En wij hebben in de provincie Groningen ook een groot aantal achterban als het gaat om Antillianen, maar ook Surinamers. En wij vinden het meer dan gepast om ook daarom die vlag op te hangen.
0: Op 30 juni gaat de vlag half stok voor de herdenking en een dag later gaat tijdens Kitty Kottie de vlag intop. En dat gebeurt dan ook op het provinciehuis.
2: De politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de socialistische partij van de Spaanse premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs binnen een lopend onderzoek, zegt deze correspondent Miral de Bruyne.
3: Het is een corruptieonderzoek waar afgelopen december al een voormalig president van een staatsbedrijf is opgepakt. En binnen die zaak zijn verschillende mensen al aangeklaagd voor machtsmisbruik, verduistering, corruptie en zelfs georganiseerde misdaad. En nu gaat dat onderzoek dus verder. En overigens worden er ook op hetzelfde, of zijn er ook op hetzelfde moment een aantal huizen van belangrijke figuren binnen de partij onderzocht. Dus ja, dit onderzoek lijkt wel steeds groter te worden. Ja,
2: Sanchez die zit in Rome, waar hij op bezoek is bij de paus. Hij heeft ook nog niet gereageerd.
0: Ja, dementie, dat kost de Nederlandse samenleving vorig jaar bijna 32 miljard euro, blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dat zijn bijvoorbeeld medische kosten, maar ook de kosten van mantelzorgers. Gevreesd wordt dat het aantal mensen met dementie zal stijgen door vergrijzing, terwijl er minder mantelzorgers en zorgverleners beschikbaar zijn. Dementie is te voorkomen door bijvoorbeeld een betere leefstijl, zegt deze onderzoeker.
4: Beter te letten op je gehoor, want dat is een ontzettende stimulator van je brein, maar ook door sociale interactie, eenzaamheidsbestrijding. En daar tel ik ook nog bij op luchtvervuiling, geluidsoverlast. Als we dat allemaal zouden aanpakken, en dat is een hele complexe opgave, dan zou 45% van de toekomstige dementiegevallen te voorkomen zijn.
0: Zo, Nederland telt naar schatting 320.000 mensen met dementie. Het grootste deel woont nog thuis.
2: Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de maan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu worden bewoond door astronauten. En volgens deze ruimtevaartdeskundige wordt de bouw nog een behoorlijke klus.
5: Het is heel zwaar terrein. De temperatuurverschillen daar zijn enorm. Het lijkt allemaal een stuk ingewikkelder dan wat we in de jaren 70 deden rond de Evenaar. Dat terrein was vriendelijker, zeg maar. Maar dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En daarbij worden dus al die dat lastige terrein en die moeilijke omstandigheden voor lief genomen.
2: Ja, toch zijn de plannen van NASA nog niet heel concreet. De vraag is dus ook of de permanente basis in 2032 ook echt wel klaar is.
0: Ik had nog nieuws over het NAVO-hoofdkwartier. Ja, daar heb ik nu net ook het fragment van binnen. Dus dat is echt, as we speak, komt dat binnen. En Nederland en Duitsland die sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Het zou gaan om enkele tientallen militairen van de Nederlands-Duitse eenheid, zegt deze verslaggever.
6: Nederland en Duitsland hebben een gezamenlijk legerkorps dat gevestigd is in Münster in Duitsland. En vanuit dat korps gaan er dus militairen richting Estland. Want Estland en ook de andere Baltische staten, Letland, Litouwen, ja, die grenzen aan Rusland, en die zijn daarom kwetsbaar.
0: Ja, het NAVO-hoofdkwartier in Estland kan tienduizenden militairen aansturen.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
4: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Goedemiddag, het is 1:30 precies. Tijd voor het nieuws. Hakim Ziyech gaat niet mee naar het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De geboren Drontenaar zag zijn laatste hoop vervliegen. De bondscoach passeerde Ziyech voor de 26-koppige selectie. De 33-jarige baltovenaar uit Dronten toonde de afgelopen tijd goede vorm, maar dat bleek uiteindelijk niet genoeg voor een WK-avontuur. Het toekomstbeeld van Almere richting 2050 heeft bijna 300 reacties opgeleverd, zowel van particulieren als instanties en mede-overheden. De opvallendste reactie komt van buurgemeente Zeewolde. Die vindt dat Almere veel activiteiten op Zeewolde grondgebied projecteert. De omgevingsvisie 2050 beschrijft hoe Almere zich de komende decennia wil ontwikkelen. Met name over de toekomst van Oosterwold zit de stad niet op één lijn met buurman Zeewolde. De gemeente Almere zegt teleurgesteld te zijn over het besluit om de KNVB-campus in Zeist te houden. De voetbalbond wilde het trainingscomplex mogelijk verhuizen naar Almere, maar nu is duidelijk geworden dat dat niet gebeurt. De KNVB laat weten dat beide opties zorgvuldig zijn onderzocht. Uit analyses is gebleken dat een volledig nieuwe campus in Almere op dit moment grote financiële, organisatorische en bestuurlijke risico's zou opleveren. De bond spreekt waardering uit voor de inzet van Almere. De gemeente zegt dat de gesprekken constructief en open waren. De KNVB wordt succes gewenst met de verdere ontwikkeling van de campus. Tot zover ons nieuws.
12: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een 24-jarige man is veroordeeld tot 12 jaar cel voor een dodelijke schietpartij in een supermarkt in Vlissingen. Daarbij kwam in juni vorig jaar een man van 44 om het leven. Een vrachtmedewerker van Schiphol is opgepakt vanwege het doorspelen van informatie aan criminelen, mogelijk voor drugsmokkel. Bij een huiszoeking zijn een pistool, zwaar vuurwerk en meer dan 10.000 euro cash gevonden. De Baltische Staten krijgen volgens bronnen een eigen NAVO-hoofdkwartier, dat waarschijnlijk wordt opgezet door een Nederlands-Duitse eenheid. De landen vallen nu nog onder het hoofdkwartier in Polen.
13: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Het is deze middag flink warm met temperaturen rond 30 of zelfs 31 graden. Daarmee is het de warmste 26 mei ooit en hebben we ook de eerste landelijke tropische dag van dit jaar te pakken. Vanavond is het nog lange tijd aangenaam, maar uiteindelijk koelt het komende nacht af naar een graad of 13. Daarbij komen ook wat wolkenvelden voor. En morgen is het met een noordoostenwind een heel stuk koeler dan vandaag. Zo ligt de temperatuur morgen rond 22 graden. Vanaf donderdag wordt het weer zomers met 25 graden of meer. En daarbij is veel ruimte voor de zon.
7: dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Een korte file op de A27 Almere-Gorkum. Tussen Bilthoven en Knoopend Rijnsweerd doe je er 10 minuten langer over. Er is daar een spoedreparatie. De rijstroken aan doorgaand verkeer zijn afgesloten. Ja, dat zijn meestal de rijstroken als je natuurlijk gewoon rechtdoor gaat. Ja, dan de flitsers. Dat zijn er 3, onder andere op de A6 Muidenberg Lelystad, hectometerpaal 85,9. In Dronten op de N309, hectometerpaal 8,6. En in Nagelen op de N716, hectometerpaal 3,6.
11: Zometeen hebben wij haar hier gewoon in de studio. Het is namelijk onderdeel van het prijzenpakket geweest. Een studiobezoek bij ons. Ik heb het over Stefanie. Zij is de winnares van de Poetry Slam.
14: Dit is Herberg Flevoland.

0: Maar de versie van André van Duin, als je het niet erg vindt.
1: Ja, liever wel. Ja, dit is wel heel hip.
0: Marco Kraats was dat, Als de zon schijnt. Het is 10:50. En ja, wij hebben haar gewonnen.
1: Ja, want ze heeft het gewonnen.
0: Ze heeft het gewoon gewonnen. En als onderdeel van de prijs sta je ook hier. Ja. Stephanie van Bachem uit Almere. Je hebt de Poetry Slam Lelystad 2026 gewonnen. En je straalt van oor tot oor.
2: Goed, hè?
0: Ben je blij?
2: Zeker.
0: Ja? Is dat de prijs? We zien hier een mooie trofee staan.
2: Ja, dat is hem echt.
0: Is dat alles wat je kreeg? Of heb je ook nog een mooie geldprijs?
2: Nee, nee, een Lelypas, optreden bij Radio Lelystad bij de dinsdagavondsalon.
0: Oh, wat geweldig. En ook hier nog een keer bij Omroep
2: hier,
0: Flevoland.
2: Ja, jongens, het is wat, hè?
0: Ja, het is ongelooflijk, ja. Maar je woont dus in Almere.
2: Ja.
0: En je hebt Poetry Slam in Lelystad meegedaan.
2: Ja, goed, hè? Ja, ik was gevraagd.
0: Oh, je bent gevraagd.
1: Je bent gevraagd om mee te doen.
2: Ja, ik ben gevraagd.
0: Hoe is dat verder gegaan dan precies?
2: Nou, ik ken Jules Baars al een tijdje.
0: Ja?
2: En
0: ja,
2: die had mij benaderd van, joh, hey, die Poetry Slam is op 25 april. Wil je meedoen?
0: Ja.
2: En toen zat ik in eerste instantie nog te twijfelen. En toen dacht ik van, nou, waarom ook niet?
0: Waar twijfelde je aan?
2: En Almeerse in Lelystad. Hmm. Die dan meedoet aan de Poetry Slam.
0: Ja. Het is, want je moet even denken uitleggen. Het is dan eigenlijk bedoeld voor Lelystedelingen die over Lelystad gedichten maken.
2: Nee, het was niet zozeer over Lelystad. Het waren gewoon gedichten van alles en nog wat. Dus ik bedoel, de dorpsdichter uit Zeewolde, die was er ook. Dus
0: ja? Dat, oh ja, oké. Okay.
1: Dan maakt het nog niet zoveel uit, toch?
2: Nee, maar toen ik dat wist, was het ook gewoon meer van, oké, ik kan gewoon rustig meedoen.
1: Ja, want hoe zag die wedstrijd eruit, Poetry Slam?
2: Nou, er waren 10 deelnemers. En we werden gevraagd om in eerste instantie 4 gedichten mee te nemen. En dat waren dan 2 rondes. En omdat we met z'n tienen waren, moesten we met z'n tweeën tegen elkaar slammen.
0: Mm-hmm.
2: En na de eerste ronde werd dan bepaald welke 6 kandidaten door zouden gaan. En toen in de tweede ronde werd dan gevraagd om nog 1 gedicht voor te dragen. Dus dat was even keuzestress, want ik had er nog 2 mee. Nou, dan draag je nog 1 gedicht voor en dan gaat de jury in beraad. En dat is dan altijd een heel spannend moment. En dat duurde altijd heel erg lang.
0: Ja.
2: En uiteindelijk komen ze terug en dan zit je gewoon te wachten van oké.
0: En met hoeveel was je in totaal?
2: De finale was met 6 man.
0: 6 man. En 3 daarvan hebben 4 daarvan een prijs. Hè? 3 prijzen en een aanmoedigingsprijs.
2: En een aanmoedigingsprijs.
0: Dus eigenlijk is de kans dat je met een prijs naar huis gaat redelijk groot.
2: Ja, maar toch, het blijft spannend.
0: Blijft spannend, ja, tuurlijk.
2: Blijft spannend.
0: En daarnaast wil je natuurlijk

0: natuurlijk, als je wint, uiteindelijk gewoon die hoofdprijs winnen, toch?
1: Ja, natuurlijk. Je gaat altijd voor de winst.
0: En ik begreep van de jury dat de kwaliteit heel hoog lag. Dat is gezegd. Waar bleek dat uit? Vond je dat zelf ook? Toen je die andere gericht hoorde, dacht je, nou...
1: Gewetensvraag.
0: Ja,
1: met poëzie is natuurlijk altijd, het spreekt je aan of het spreekt je niet aan.
0: Ja, dat is waar. Het is net als kunst,
1: gevoel.
0: Hè?
1: Ja. Het is gevoel, ja. Het ene kunstwerk spreekt je aan en het andere niet. Dat is met poëzie net zo.
0: Ja.
1: Maar je merkte wel van iedereen die trekt wel wat uit de kast om lekker te spelen met de taal en veel beeldspraak erin te gooien.
2: En waarom kwam jij dan als beste uit de bus?
0: Wat stond er in het juryrapport?
1: Omdat ik echt wel goede metaforen ook had.
0: Kun je een voorbeeld geven?
1: Restjes, broodtrommel met restjes realiteit.
0: Ja.
1: De moeder als finish werd genoemd. En zo had ik er nog een paar van die metaforen waar je in eerste instantie denkt van, oh leuk, wat zegt ze nou? Maar pas als je erover nadenkt, oh wacht even, dat bedoelt ze.
0: Ja.
2: Want wat voor gedichten heb je allemaal gemaakt?
1: Die ik daar heb voor
2: gemaakt? Ja, die daar heb voor gelezen.
1: Heel wisselend. Ik heb bijvoorbeeld één gedicht over schoolplein. Nou, dat is een algemeen bekend ecosysteem. En je hoeft maar op het schoolplein te kijken en je ziet eigenlijk al direct van daar een groepje en daar een groepje. Ja. Daar heb ik dan een gedichtje over geschreven.
2: Maatschappij in het klein of zo. Soort.
1: Ja, eigenlijk wel. En het was een soort van maatschappij kritisch, maar dan wel even met een flinke knipoog. Nou ja, een ander gedicht. Dat was dan ook het gedicht van de week juist bij de dinsdagavondsalon. Dat was Als ik later groot ben. Als kind had ik altijd een ander idee van volwassenen. Die weten altijd wat ze doen. En nu ben ik zelf volwassen en heb ik eigenlijk geen idee. Maar we doen maar wat.
0: Je doet maar wat, ja.
1: En dat heb ik dan ook in een gedicht verwerkt. En dichten is voor mij echt een manier om... ik zeg het vaker, om mijn filter even schoon te schrijven. Ik schrijf ook zeker iets van 20 jaar, als dat niet langer is. En het is gewoon even een manier om alles wat ik dan niet zo goed begrijp, juist bijvoorbeeld zo'n schoolplein, om dat op een leuke manier voor mezelf wat helderder te krijgen.
0: Oké.
2: Krijg je dan ook antwoorden op die vragen die je dan jezelf stelt?
1: Ja, hangt er vanaf of ik daar zelf zin in heb op antwoord te geven.
2: Soms laat je het ook gewoon.
1: Ja. Maar soms krijg je ook weer herkenning. Dus na die Poetry Slam werd ik ook aangesproken door anderen. Van, oh ja, nee, wat je zei over dat schoolplein, dat herken ik. En ik heb niet eens kinderen.
0: Maar dat is het nou vaker. Die herkenbaarheid maakt dat natuurlijk ook, kan het heel treffend maken voor mensen. Kun je dat winnende gedicht, heb je dat bij je?
1: Nou ja, dat waren er dus drie. Hè? Dus
0: kun je ze alle drie nemen? Hoe lang duren ze?
1: Nou, hoe snel wil je het hebben?
0: Mij maakt het niet zo heel veel uit. Nee, maar je moet het gewoon brengen zoals je zoals het gebracht hoort te worden.
1: Zoals het hoort, oké.
0: Ja. Je mag ze van mij, als het niet al te lang is, alle drie doen. Je mag ook zeggen van ik wil de beste voor jou de beste van de drie doen.
1: Nou ja, ik had ook een andere.
0: Je mag ook iets anders doen.
1: Mijn bundeltje.
2: Verras ons.
0: Je mag ook het hele boek voorlezen. Ga alvast naar huis. Maakt ons allemaal niet uit.
2: Ja. Microfoon blijft open.
0: Ja, microfoon blijft gewoon open.
1: Helemaal goed. Deze die heb ik geschreven.
0: Moet ik een candlelight-achtige muziek onderzetten?
1: Nee, alsjeblieft. Nee.
0: Okay. Nee. Ja, dat kan. Wil je een echo?
1: Nee hoor. Laat het maar gewoon zoals het is.
0: Oké, dan zetten wij onze microfoons dicht.
2: Ja.
0: En dan geven wij het woord aan nog één keer de winnares van Poetry Slam Lelystad 2026, Stephanie van Bachem. Ga je gang.
1: Dit gedicht heet Nachtwinkel. Er is iets tragisch menselijks aan de supermarkt vlak voor sluitingstijd. Mensen dwalen daar rond alsof ze niet alleen op zoek zijn naar yoghurt, maar ook naar vergeving. Je ziet het direct. De man die 10 minuten twijfelt tussen twee soorten diepvriespizza, alsof één daarvan zijn jeugd terug kan geven. De vrouw met wallen zo diep dat ze praktisch postcodeplichtig zijn. Een kind dat huilt alsof het net belasting heeft ontdekt. En ergens tussen DL-verlichting en de mandarijnen in netten probeert iedereen waardigheid uit te stralen. Met een mandje waar alleen energiedrank en pasta in ligt. Ik was daar laatst ook. 8:45. Mentale stabiliteit op ongeveer 3%. En ineens stond ik oog in oog met een verlepte tomaat. Gewoon een tomaat. Maar ik keek naar dat ding alsof het antwoorden had. Alsof die tomaat elk moment kon zeggen... Stephanie, je bent moe omdat je al jaren probeert alles tegelijk te dragen. En het gekke is, niemand praat hierover... dat volwassenheid grotendeels bestaat uit kleine openbare instortingen op totaal onlogische plekken. Dat je prima kunt functioneren en tegelijkertijd emotioneel aanvoelt als een campingstoel in storm. Mensen denken altijd dat een crisis dramatisch oogt, maar meestal sta je gewoon in een supermarkt met te dure olijfolie in je hand, plotseling na te denken over alle versies van jezelf die je onderweg kwijt bent geraakt. Misschien zijn we allemaal gewoon een beetje verdwaald geraakt tussen verwachtingen. Tussen wie we moesten worden en wie we eigenlijk waren, voordat de wereld ons leerde hoe voorzichtig een mens kan worden. Dus nu koop ik mijn boodschappen alsof het archeologie is. Zoekend naar de sporen van iemand die ooit dacht dat volwassen worden betekende dat alles op een dag logisch zou voelen. Tot nu toe heeft alleen de tomaat geluisterd.
0: Mooi hoor.
2: Prachtig.
0: Het is heel knap dat je dat kan.
1: Dank je wel.
0: Nou, niet voor niks natuurlijk ben je ook de winnaar geworden. Wat levert dit jou nou verder op? Behalve die bij erkenning eigenlijk, hè? Een stukje erkenning is het.
1: Een stukje erkenning, ja. Maar het heeft me ook gemotiveerd...
0: Door te gaan?
1: Om door te gaan,
0: maar je bent al 20 jaar bezig, zei je net.
1: Ja, klopt. Maar ik speelde al heel lang eigenlijk met dit idee om ook echt een podium te zoeken. Mm. Dus ik heb sinds vorige week ook mijn website gelanceerd.
0: Noem hem even.
1: Docutoku.nl.
0: Hoe?
1: Nee, docutoku.nl.
0: Docutoku.
1: Ja, docutoku is Japans voor eigen en authentiek.
0: Oh, mooi.
1: En ja. Omdat ik heel veel schrijf en ook levensverhalen wil gaan optekenen. Ja, dat is eigen en authentiek.
0: Ja. En je bent dol op Japan? Of is dat toeval?
1: Ja, ik zou daar eigenlijk als huwelijksreis naartoe gaan. Alleen ja, toen kwam het C-woord voorbij en lag Japan op slot. En mocht dat allemaal niet. Maar... Ja.
2: En hoe wil je het verder podium dan geven? Je hebt een website gemaakt.
1: Ja, ik heb een website. Ik ben bij Radio Lelystad geweest. Vorige week vrijdag was ik ook gevraagd voor een talentenshow voor de Nierhelden. Volgende week sta ik dan bijvoorbeeld ook weer bij Festival Oosterwold in Almere. Op een Ratelslang. Dus zo gaat het eigenlijk
0: een beetje
1: lopen.
0: Ja, ja. Nou ja, goed, nu ben je ook hier geweest. Ik zou zeggen, zet het op je sociale media. Ja. En wie weet wat dat weer oplevert. Heb je nog een heel klein gedichtje als afsluiting? Of zeg je van nou, ik vind het ook wel spannend genoeg geweest zo?
1: Oh, nee.
0: Nee? Oh, maar goed.
1: Gaat helemaal prima. Klein gedichtje zeg je?
0: Ja, nou ja, goed, klein. Iets...
1: Een korte dan.
0: En waar gaat dit over? Of is het zo kort dat als je het vertelt dat je het dan niet meer hoeft te horen?
1: dat laat ik graag aan jou.
0: Oké, goed, dan onze interpretatie.
1: Ja,
0: ja daar gaat hij. Stephanie van Bachem.
1: Dit gedichtje heet Wild. Mijn moeder leerde mij dat je voorzichtig moet zijn met harde geluiden. Dus werd ik geen jager. Ik werd stil. Ik werd wild dat zichzelf stil leerde houden. Ik denk dat veel mensen geen littekens dragen van wat hen achtervolgde, maar van hoe lang ze deden alsof ze niet geraakt waren.
0: Heel mooi. Stephanie van Bachem, de winnares van Poetry Slam Lelystad 2026... komt uit Almere. Dankjewel, fijn dat je hier wilde zijn.
1: Ja.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik heb extra water meegenomen en wat zout snoep om de vocht te bewaren.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik mag ook niet meer. Ik kan me dat nog zo goed herinneren. Doodeng.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, ik heb geen last van.
2: Nee.
0: Dit is Flevoland.
2: Nou,
4: daar ben ik dan. Klinkt niet, want...
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
8: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Goedemiddag, het is 1 uur precies. Tijd voor de hoofdpunten. Hakim Ziyech gaat niet mee naar het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De geboren Drontenaar zag zijn laatste hoop vervliegen. De gemeente Almere zegt teleurgesteld te zijn over het besluit om de KNVB-campus in Zeist te houden. De voetbalbond wil het trainingscomplex mogelijk verhuizen naar Almere. Maar nu is duidelijk geworden dat dat niet gebeurt. En het toekomstbeeld van Almere richting 2050 heeft bijna 300 reacties opgeleverd. Zowel van particulieren als instanties en mede-overheden.
7: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
10: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo een nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en de slechte economische groei in onder meer Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Duitsland is een voormalige terrorist van de Rote Armee-fractie veroordeeld tot 13 jaar cel. Daniela Klette is 67 jaar. Ze werd door de rechter schuldig bevonden aan diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven. De Rote Armee-fractie was een linksextremistische organisatie die in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland tientallen moorden en aanslagen pleegde. Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn, waar ze leefde onder een valse naam. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien. Maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter omdat zij niets extra's krijgen. FC Volendam gaat na de degradatie uit de Eredivisie niet verder met trainer Rick Kruis. Afgelopen weekend verloor Volendam in de play-offs om promotie en degradatie van Willem II dat naar de Eredivisie gaat. Kruis werd 2 jaar geleden aangesteld. Onder zijn leiding werd Volendam kampioen van de Eerste Divisie. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel, dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, wel 2 flitsers in Dronten. De N309, hectometerpaal 8,6. En nog steeds in Nagel op de N716, hectometerpaal 3,6.
9: Ja, en zometeen gaan we luisteren naar diaspora sounds, heritage en cultuur. Het komt allemaal samen op een avond in Almere.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
15: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
16: Zoveel money!
15: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
17: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
18: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland.

0: Phil Collins was dat en Do You Remember? Het is 12 minuten over 1. En we gaan naar vrijdagavond, Roy. Want dan is er iets bijzonders in Belfort. Tenminste, op Belfort nummer 17. Now's the Time in Almere. Dat begint om 8 uur.
1: Ja, Complex Rhythms heet het. En dan hoor je allerlei muziekstijlen met oorsprong in Afrika. Esperanza Owosu, ook al bekend als Niamey Complex, is hier in de herberg om erover te praten. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, goedemiddag. Heren.
1: Ja, wat voor avond gaat dat worden?
2: Het wordt een avond waarbij ik mensen uit, uit Almere en omstreken eigenlijk wil educeren over het muziek uit de eerste editie uit Angola en Congo. Waarbij ik dus twee DJ's heb uitgenodigd met oorsprong uit Angola en ook uit Congo. Die dan een set gaan draaien uit het land van herkomst. Waar er ook nog twee moderators zijn. Eentje is artiest Amarty en de andere is een A&R. Maxi, en die hebben heel veel kennis van muziek en klanken en artiesten. En die gaan eigenlijk onze avond inleiden met de muziekstijlen die worden afgespeeld.
0: Ja, want eigenlijk is het, doe je het ook een beetje omdat er, zonder dat wij het weten, heel veel muziek uit die landen wordt gebruikt in muziek die wij hier gewoon in Europa en in Amerika kennen.
2: Absoluut.
0: Ik heb een paar fragmenten van jou gekregen. Kunnen we even aan de hand van twee fragmentjes even iets het verschil horen? Waar komt het vandaan? Hoe klinkt het? Hoe kennen wij het?
2: Ja, absoluut. Ja, ja hoor. Ja.
0: Zeg maar, ik heb hier wat fragmenten klaarstaan. Dus welke wil je zou willen?
2: Bijvoorbeeld Soma Kossa van
1: Manu Dibango.
2: Ja, Manu Dibango. Ja. Die komt uit Cameroen. En dat is de originele.
1: Bovenste.
0: Oh, is dat de bovenste gewoon?
2: Ja.
0: Oh ja, ja, ja, dat is deze. Ja. Je hoort hem nu niet, maar wij mensen thuis horen het wel.
2: Okay.
0: Even een klein stukje luisteren.
2: Ja.
0: Dat is dus het origineel.
2: Dat is het origineel.
0: Zo kennen wij het niet.
2: Nee.
0: Maar hoe kennen wij het dan wel?
2: Michael Jackson met
0: Wanna Be Started Starting. Ja. Ja, dat is deze dus. Die kennen we allemaal.
1: Ja, je hoort het duidelijk terug.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, overduidelijk eigenlijk.
2: Overduidelijk.
0: Het is niet een beetje geleend, het is gewoon eigenlijk gejat.
2: Het is gewoon gejat.
0: Ja, toch?
2: Nou ja, het gejat is, ik denk dat de artiesten wel vragen aan de originele.
0: Tuurlijk.
2: Van, hey, kunnen we het gebruiken? En dat is zeg maar inderdaad het stukje Makossa. Dat wordt erin gebruikt. Ja. Ja. Ja.
1: Waarom wil je dat mensen dit weten?
2: Ten eerste ben ik heel trots op waar ik vandaan kom. Ik kom zelf uit Ghana. En ik merk dat muziek verbindt mensen. Dus als je daar meer kennis over hebt, dan weet je ook als DJ voor mezelf, dan draag ik het gewoon beter uit. En dan voel ik het ook gewoon meer.
0: Mm-hmm.
2: En ik denk dat het ook voor andere artiesten of creators, zoals producers, maar ook muzikanten, dat het hun ook inspiratie kan geven. Als ze meer kennis hebben. Kennis is...
0: Macht.
2: Power. Kennis
0: ja.
2: Is, ja, ik mag
0: ja,
2: kennis
0: dat is natuurlijk
2: macht.
0: Wel
2: ja.
0: Zo, ja.
2: Ja.
0: Hoeveel mensen verwacht jij die avond? Wat?
2: Ik heb een kaartverkoop. Ik heb 50 mensen die kunnen er komen. Dus de tickets zijn nog beschikbaar.
0: Ja.
2: Voor €7,50 maar. En ik hoop dat er 50 mensen komen. Maar als het... Minder is het ook goed. Dat is de eerste editie. Dus ik hoop echt dat de mensen gaan komen. En dat we er een leuk, gezellige avond van kunnen
0: En wat maken. Voor soort mensen hoop je dan dat er komen?
2: Eigenlijk van alles. Het is een heel, heel breed publiek. En eigenlijk mensen die interesse hebben in muziek. En willen leren over nieuwe muziek. Of mensen die al in de muziekwereld zitten. En willen netwerken met jongeren uit Almere. Want ik merk ook dat de jongeren uit Almere... Ik ben opgegroeid in Amsterdam, de Bijlmer.
0: Mm-hmm.
2: Maar Almere is ook nu een eigen hub geworden.
0: Ja.
2: Dus het lijkt me ook wel tof als mensen elkaar daar gewoon kunnen leren kennen, netwerken. Gewoon iets kunnen creëren met z'n allen.
1: Ja. Dit is de eerste editie, toch?
2: Het is de eerste
1: editie. Moeten er meer komen?
2: Ja, er komen dus meer, ja, absoluut.
1: En wat wordt dan besproken? Wat gaan we dan allemaal horen?
2: Ja, dan wil ik naar mijn eigen roots gaan. En dat is dan Ghana. En Ghana is dan weer heel veel gelinkt met Nigeria. Ghanese staan ook bekend om Azonto, Highlife. Veel in de jazz scene ook. En er is bijvoorbeeld nu een heel bekend nummer, Kakalika. Heel veel voetballers draaien het nu. En Nigeria, ja, Afrobeats is nu gewoon wereldwijd. En die twee, ja, buurlanden van elkaar, dat merge gewoon.
0: Ja, maar zijn er ook nummers die nu bijvoorbeeld in de top 40 staan of in de hitlijsten, waarvan je zegt, oh, maar dat zijn de nummers van nu, ook daar zitten invloeden in uit die contraien?
2: Absoluut. Als je kijkt maar naar het nummer van Frenna, Zaza.
0: Ja, ja, ja.
2: Dat is echt een Ja, hit. Hit.
0: Ja, ja, zeker.
2: En nou, dat nummer komt eigenlijk ook uit Ghana. En dat is ook, heet ook Zaza.
0: Ja.
2: Van Coco Valley. Maar dat weet jij, als ik als Ghanese weet dat. Mm. Maar de rest weet het eigenlijk niet.
0: Nee.
2: Maar ik vind het wel heel tof dat ze het gebruiken en dat ze het doen. Want het is wel iets waar je weer dan trots op bent.
0: Gebeurt het ook wel eens andersom eigenlijk?
2: Andersom weet ik eigenlijk
0: dat
2: niet.
0: Dat er nu een Frans Bauer ineens in Angola wordt gebruikt,
2: ik denk, ik denk het wel.
0: Dat zou toch zomaar kunnen?
2: Dat zou zeker kunnen. En daar wil ik ook onderzoek naar doen. Want ik weet bijvoorbeeld wel dat heel veel muziek, bijvoorbeeld Congolese Roomba, komt eigenlijk uit Cuba. Dus het is echt een transatlantische slavernij. En toen zijn de mensen daar in Cuba, hebben ze dus een Roomba gemaakt. En dat is weer teruggewaaid naar Congo.
0: Ja, ja.
2: Het wordt allemaal zeg maar een soort van... Juist.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja.
0: En ik heb hier ook een fragment van Rihanna. Dan stap de music. Ik laat het eventjes horen voor de mensen die het niet kennen.
2: Ja.

0: Nou, die kennen we wel.
1: Absoluut.
0: Maar dat is ook niet van haar eigenlijk.
1: Nee, dat is niet van haar. Dat is ook van Sol Makossa.
2: Ja. Je hoort het heel op de achtergrond, hoor je het heel licht. Niet, niet zo overdreven als bij Michael Jackson, zeg maar. Maar je hoort
0: het. Maar het zit er wel in.
1: Ja. Het zit erin, ja.
0: En ik heb ook nog Saranza. Wat is dat?
1: Saranza?
0: Ja, ik heb hier dit fragment. Ik zal het eventjes laten horen. Wat horen we nu?
1: Dit is Angolees muziek en het is Kuduro.
0: Ja?
1: En Kuduro spelen ze veel af in, op festivals, maar ook gewoon de straten van Luanda. Maar het is ook weer overgewaaid naar Portugal.
0: Oh.
1: En in Portugal heb je Batida.
0: Ja?
1: Dus eigenlijk van Angola naar Portugal. Batida, Kuduro. En zo...
2: kruisbestuiving
1: weer, zeg maar.
0: Maar eigenlijk krijgt onderweg... het is ooit ergens ontstaan.
1: Ja.
0: Onderweg gaat het naar andere landen. Dan krijgt het daar wat invloeden
1: Vorm,
0: van.
1: Ja,
0: en
1: ja.
0: Uiteindelijk komt het weer terug naar de basis.
1: Ja.
0: En klinkt het weer heel anders.
1: Anders, ja.
0: Ja.
1: Wel, maar dat is toch mooi.
0: Ja,
1: ik vind
0: dat
1: het prachtig is dat om te zien. Ja. Ja.
0: Ik heb nog twee korte fragmentjes. Moet je me even zeggen wat we dan wel horen?
1: Ja.
3: John Kinanga, General John Mulongo Dibwe.
0: Ik denk gelijk aan zomercarnaval.
1: Ja, dit is Roomba. Dat is uit Congo.
0: Ja.
1: En Congo spreken ze veel Frans. Dus eigenlijk alle nummers zijn Franstalig.
0: Ja.
1: Het is hier niet echt bekend, omdat er hier niet zoveel Congolezen zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar toevallig zag ik wel op Instagram bij zijn Congolezen.
0: In België misschien wel.
1: Ja, in België heel veel. In Frankrijk ook. En er was laatst bijvoorbeeld Fally Ipupa. Die heeft in Frankrijk opgetreden. En daar zag je dus... Frenna was daar.
0: Oh ja.
1: Producer Ian was er ook. Small. Dus het is gewoon mooi om te zien. En ik wil gewoon dat er meer van het muziek hier komt. En dat mensen er gewoon meer van af weten.
0: Ik heb nog één fragmentje. Deze van Bonga.
1: Ja.

0: Dit klinkt een beetje als fado.
1: Dit is een hele bekende... Dit is de Bonga, die woonde dus, is gevlucht naar Nederland. En hij heeft het nummer hier in Nederland gemaakt eigenlijk.
2: Oh.
1: En het is een... dit nummer is ook echt heel vaak gesampled in house nummers.
2: Oh?
1: Je moet echt... Ja, heel veel house nummers. De tech house DJ's. Maar zetten daar gewoon een eigen beat onder.
2: Ja, ja, ja.
1: En dan maken ze er gewoon een house... En dan doen ze ook heel veel tribal house music eigenlijk. Ja, gebruiken ze veel Afrikaanse lyrics.
2: Ja, het heeft iets met slepens. Het pakt je gelijk op.
1: Inderdaad.
2: Je kan er niet stil blijven staan.
1: Nee.
2: Dat is de bedoeling van die muziek natuurlijk ook.
1: Ja, absoluut. De soul.
2: Nou ja, het is eigenlijk wat we hier doen, is ook wat je dus vrijdagavond gaat doen. Hè? Muziek laten horen en vervolgens vertellen waar het vandaan komt en de oorsprong. Nou ja, dat lijkt me hartstikke leuk om erbij te zijn. 50 mensen kunnen erin. Er zijn nog wat kaarten. €7,50. Waar kunnen mensen die kaarten kopen? Is het aan de deur? Moeten ze van tevoren bestellen?
1: Nee, je kunt kaartjes kopen op mijn Instagram, Complex Rhythms.
2: Ja.
1: Dat is CLMPX.RYTHMS. Om het makkelijk te maken is best wel lastig.
2: Ja.
1: Maar het is ook nog bij, als je wil uitgaan in Almere, is er een website. En daar kan je ook uitgaan in Almere.
2: Oh ja, uit in Almere.
1: Dat uit in Almere. Ja, en daar kan je ook je tickets halen. En anders gewoon op Njame Complex. En anders bij Now's the Time. Kan je tickets halen voor €7,50.
2: Goed.
1: Er zijn ook hapjes.
2: Ook nog.
1: Ja, je mag een drankje. Ook, je mag ook dansen. Je kan chillen.
2: Ja, goed.
1: Alles is...
2: Nou, de eerste editie. Zorg dat je erbij bent. Dan kun je zeggen dat je erbij was. En lucht het je de eerste keer niet. Dan waarschijnlijk een van de volgende keren dan natuurlijk.
1: Ja.
2: Heel leuk dat je hier wilde zijn. Esperanza Owusu. En heel veel succes vrijdagavond.
1: Dank je wel. Dank jullie wel, heren.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: Hakim Ziyech gaat niet mee naar het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De geboren Drontenaar zag zijn laatste hoop vervliegen. De bondscoach passeerde Ziyech voor de 26-koppige selectie. De 33-jarige baltovenaar uit Dronten toonde de afgelopen tijd goede vorm, maar dat bleek uiteindelijk niet genoeg voor een WK-avontuur. Het toekomstbeeld van Almere richting 2050 heeft bijna 300 reacties opgeleverd. Zowel van particulieren als instanties en mede-overheden. De opvallendste reactie komt van buurgemeente Zeewolde. Die vindt dat Almere veel activiteiten op Zeewolde grondgebied projecteert. De omgevingsvisie 2050 beschrijft hoe Almere zich de komende decennia wil ontwikkelen. Met name over de toekomst van Oosterwold zit de stad niet op één lijn met buurman Zeewolde. En de gemeente Almere zegt teleurgesteld te zijn over het besluit om de KNVB-campus in Zeist te houden. De voetbalbond wilde het trainingscomplex mogelijk verhuizen naar Almere, maar nu is duidelijk geworden dat dat niet gebeurt. De KNVB laat weten dat beide opties zorgvuldig zijn onderzocht. Uit analyses is gebleken dat een volledig nieuwe campus in Almere op dit moment grote financiële, organisatorische en bestuurlijke risico's zou opleveren. De bond spreekt waardering uit voor de inzet van Almere. De gemeente zegt dat de gesprekken constructief en open waren. De KNVB wordt succes gewenst met de verdere ontwikkeling van de campus. En dit was ons nieuws.
7: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is er veel ruimte voor de zon. Al trekken er ook wat wolkenvelden over. De temperatuur ligt rond een hele aangename 22 graden. Dat is bijna 10 graden koeler dan dat het gisteren rond dit tijdstip was. En erbij staat de meest matige noordenwind. Vanavond lossen de wolkenvelden grotendeels op en schijnt de zon. Maar komende nacht wordt het wel fris. De temperatuur daalt naar een graad of 8. En morgen is er veel ruimte voor de zon en dan wordt het 25 graden. En de dagen daarna wordt het nog wat warmer.
8: Nou, lekker. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, maar wel twee flitsers nog steeds. In Dronten op de N309, hectometerpaal 8,6. En die andere staat in Nagel op de N716, bij hectometerpaal 3,6.
5: Dit is Herberg Flevoland.

0: De Rubettes hoorde je en Sugar Baby Love. Het is 6 minuten over 2:30. En het is weer tijd voor Sander, onze dierenarts in de herberg. Sander, goedemiddag. We gaan het hebben over... Ik kom net terug van vakantie trouwens. Ik heb de hond niet meegenomen, maar er zijn mensen die doen dat wel. En dan hoor ik soms dat mensen zeggen... Ja, dat is eigenlijk helemaal niet goed. Een hond vindt dat helemaal niet leuk. Die is het liefst gewoon in zijn vertrouwde omgeving. En anderen zeggen... Oh, mijn hond geniet daarvan, van zo'n vakantie.
1: Ja.
0: Het is ook een beetje afhankelijk van wat voor soort vakantie je natuurlijk onderneemt.
1: Ik denk zelf dat je heel goed moet nadenken. Waarom neem ik mijn hond mee op vakantie?
0: Maar is er een antwoord van ja of nee? Het is wel of niet goed? In het algemeen?
1: Nee.
0: Okay.
1: Nee. Ik denk dat je het gewoon per dier moet bekijken.
0: Ja.
1: Er zullen honden zijn die het echt fantastisch vinden. Onze hond vindt het geweldig. Wij gaan graag noordelijker waar het koeler is. En daar is het gewoon voor de hond hartstikke leuk. Kun je veel buiten zijn, veel samen zijn. Maar de hond gaat ook overdag vaak... met ons mee naar buiten in het dagelijks leven.
0: Ja.
1: Dus die is dat wel gewend en die vindt dat leuk. Maar ik denk dat je altijd moet nadenken... waarom wil ik mijn hond mee? Is het omdat ik zelf mijn hond niet zo goed kan missen? Maar doe ik mijn hond er ook een plezier mee? Of is het voor mijn hond eigenlijk helemaal niet zo leuk?
0: Ja. Maar jij gaat dan met de auto op vakantie?
1: We gaan met de auto op vakantie of met de camper, ja.
2: Maar wat doe je dan als je met de hond op vakantie gaat met de auto? Waar moet je allemaal op letten?
1: Nou, allereerst is denk ik goed om een onderscheid te hebben tussen binnenland en buitenland. Voor het buitenland heb je een wettelijk stukje waar je aan moet voldoen. Een hond moet, alle honden moeten tegenwoordig gechipt zijn, maar je hebt ook echt een Europees paspoort.

0: Eenmalig?
1: En de vaccinaties, het hangt per fabrikant af. Oh. Hoe lang zijn er een geldigheid geregistreerd en bestaan. Maar de meeste praktijken in Nederland die vaccineren met vaccins die 3 jaar bescherming bieden.
0: Okay.
1: Dus je geeft een vaccinatie en dan mag die 3 jaar lang mee.
2: Dus als het
1: buitenland.
2: Waarschijnlijk als het al langer dan 3 jaar geleden is, moet je het even weer laten.
1: Moet je dat weer updaten? Ben je binnen die 3 jaar, dan is het ook gewoon weer 3 jaar geldig. Heb je geen wachttermijn van 3 weken, maar anders heb je een wachttermijn van 3 weken.
0: Oh.
1: De dierenarts moet ook de chip even uitlezen op het moment dat hij vaccineert. Om te kijken, is het echt kloppend? Het is een officieel document wat je invult, dus het moet allemaal wat officiëler kloppend zijn.
0: Ja.
1: En het wordt ook afgestickerd met een soort sieltje eroverheen, dat er niet mee gerommeld kan worden.
0: Uh-huh. Oké. Ik zei net even met de auto, maar er zijn ook mensen die nemen dat beest met het vliegtuig.
1: Ja, zien we ook best wel veel.
0: Ik vind dat heeft niet mijn voorkeur, want zeker niet bij lange vluchten. Dan zie ik dat beest, moet je afscheid van nemen op Schiphol, dan gaat het in een kooi.
2: Ja, en hoe reageert je hond erop, toch?
1: Ja, dat hangt heel erg vanaf. Ik denk dat hoe verder je gaat, hoe beter je moet laten voorinformeren over alle wettelijke aspecten, ook van importeren in het buitenland. Want er zijn ook landen waar je nog bloedonderzoeken nodig hebt voordat je überhaupt binnen mag komen met je hond.
0: Welke landen zijn dat bijvoorbeeld? Weet je dat uit je hoofd?
1: Nou, wat een hele interessante is Turkije. Oh. Je heeft geen importeis, dus je mag zo met je hond naar Turkije. Maar als je vanuit Turkije terugkomt, moet je hond wel en rabiesvaccinatie hebben. En er moet bloedonderzoek zijn gedaan dat aantoont dat hij voldoende beschermd is.
0: Maar dat kun je in Nederland al doen voor de terugweg alvast?
1: Dat moet je in Nederland al doen voor de terugweg alvast.
0: Dat moet je ook maar weten, ja.
1: Zodat je kunt aantonen, hij is ook voldoende beschermd.
0: Ja, ja, ja, oké.
1: Want anders kom je terug en heb je er een probleem mee.
0: Ja.
1: Dus dat, en zo is er per land zijn er echt verschillende eisen. Weten wij ook niet uit ons hoofd, hoor. Daar heb je gewoon handige websites voor. Of je kunt de ambassade van een land contacten om te vragen. We hebben wel eens mensen gehad die gingen naar Afrika. Dus vaker is het dan emigreren dan dat het vakantie is. Maar ik heb ook jarenlang een mevrouw gehad die ging 2 keer per jaar met een hond naar Brazilië op vakantie.
0: Ja, ja.
1: En voor de kleine hondjes in het vliegtuig, ja, is het op zich goed. Als het in een kattenmandje kan, ja, dan mag je ze meenemen aan boord.
0: Maar dat plassen ze dan? Want zo'n vlucht is 12 uur.
1: Ja, ook in het mandje, denk ik.
0: Nou, dus dat kan dan wat, en hoe gaat het dan als ze bestel naar Amerika of naar Azië of naar Brazilië inderdaad, en ze zijn wat groter in het ruim?
1: Dan moet je ze voor. Dan kun je het best met de luchtvaartmaatschappij contact opnemen. En ook echt vragen hoe ze het doen. Vaak kun je dan tot aan de luchthaven kun je met je hond samen zijn. En op een gegeven moment moet je hem afstaan.
0: Ja, precies.
1: En dan gaan ze met de afwijkende bagage mee. En dan zitten ze dus ook gewoon in een kennel in het ruim.
0: En dan kun je niet bij, hè?
1: En dan kun je niet bij, kun je niet zien, kun je niet horen.
2: Ah. Hoe reageren dieren daarop?
0: In donker waarschijnlijk?
1: Ja. Ik denk dat je dat ook wel kunt trainen. Dus je moet dat oefenen. We hebben vaak ook wel dat we zulke mensen kalmerende middelen meegeven voor de hond.
2: Ja.
0: Ja, ja.
1: Waar je wel moet uitkijken van welke effecten hebben deze kalmerende middelen.
0: Mm.
1: Sommige die zijn te kalmerend. En als je bijvoorbeeld dan onderkoeld zou raken, zou ook weer gevaarlijk zijn.
0: Ja, het is koud natuurlijk, hè, zo ruim.
1: Het is frisser. In principe zijn er tegenwoordig wel hele goede drukcabines voor huisdieren in vliegtuigen. Want bij de bagage gewoon wordt het te koud. Dan vriest het en dan is de luchtdruk niet goed.
0: Maar is er niemand tijdens de vlucht die even bij zo'n beest gaat kijken dan? Van het cabinepersoneel bijvoorbeeld?
1: Nou, volgens mij niet.
0: Oh, okay.
1: Dus het is best wel. Dus ik zou dat echt alleen maar doen als ik ga emigreren.
2: Ja, is het dan? Lijkt me best een risico dan of zo voor je dier. Als je gewoon. Je weet niet hoe je dier erop reageert.
1: Nee, dus je kunt wel. Ja. Een soort van psychische beschadiging krijgen.
0: Dat zo'n
1: dier er toch trauma's aan overhoudt. En je hoort ook wel van honden die daarna een bench minder leuk vinden.
0: Ja.
1: Ik denk ook dat lang niet alle landen van de wereld is maar even aardig voor dieren.
0: Precies.
1: De hond staat dan weer ergens in het buitenland in een kennel. En tot die bij jou is, kan er ook nog van alles gebeuren.
0: Ja.
1: Dus ik zou altijd heel goed nadenken, terugkomen naar het begin. Voor wie gaat die mee?
0: Ja.
1: Is het voor mezelf?
0: Voor jezelf of voor de hond?
1: Of doe ik mijn dier er een plezier mee?
0: Ja. Ja. Zijn er andere dingen waar we aan moeten denken?
1: Ja, als je naar het buitenland gaat, altijd even laten informeren over parasieten.
0: Oh,
1: je hebt, in het buitenland heb je andere parasieten. Of je hebt dezelfde parasieten, maar met andere ziektes.
0: Mm-hmm.
1: Zeker naar het zuiden toe. Middellandse zeegebied staat er echt onbekend. Daar heb je hartworm, is een schadelijke parasiet. Je hebt een aantal ziekten die door teken over worden gedragen, die we nog niet in Nederland zien, gelukkig. En ja, ik zou ze altijd goed beschermen tegen teken en zandvliegen.
0: Ja.
1: Heb je of tabletten of een scaliborband voor. Dat is een bepaald soort band met een stofje erin.
0: Ja.
1: Om ze gewoon echt goed te beschermen tegen parasieten. En Als je ooit naar het buitenland bent geweest, onthoud waar

0: je heen bent gegaan. Want als je hond vage klachten krijgt, 5 jaar later kan het zomaar nog zijn dat hij een ziekte heeft opgelopen in het buitenland.
1: Ja.
0: En daar denken wij in Nederland niet snel aan. Dus dan is het fijn om dat mee te nemen van, joh, we zijn in het buitenland geweest.
1: Als ik dit allemaal zo hoor, dan denk ik bijna van, nou, regel een goede oppas en breng je hond daarheen. Als je op vakantie gaat.
0: Kan een alternatief zijn, ja, zeker.
2: Maar als je het toch wil doen, dan zijn er websites, zei je, waar je dit soort informatie op kan vinden.
0: Ik denk dat licd.nl, dat is veruit de beste website met heel veel informatie over dit soort dingen. En we hebben op onze eigen website hebben we een checklist gewoon van waar moet ik allemaal aan denken. Want er zijn zoveel dingetjes van poepzakjes tot uitlaatriemen.
1: En nog even heel kort, licd.nl is het dus, hè? En nog even heel kort, het is heel warm geweest. Het wordt ook warm, de zomer komt eraan. Waar moet je op letten? Bijvoorbeeld met de hond uitlaten nu. Want
0: ik denk dat zeker deze dagen, het is zo ontzettend heet dat je echt moet uitkijken dat je hond niet oververhit raakt.
1: Ja.
0: Dus wat ik zelf altijd adviseer is, ga 's ochtends vroeg uitlaten als het nog een beetje koel is. De rest van de dag laat je hond in de schaduw. Kijk of je verkoeling kunt bieden. En dat kan op allerlei manieren. Je hebt badjes, je kunt hele leuke liksnacks maken.
1: Ja.
0: Dat je een blokje ijs invriest met iets lekkers erin.
1: Ja.
0: Vinden ze fantastisch, koelen ze vooraf.
1: Ja.
0: Want overfitting is echt een groot risico. En zeker niet nu in een dichte auto zetten. Want dan zijn ze echt binnen 5 minuten zijn ze gewoon niet meer te redden.
1: Ja. Goed, nou Sander, we gaan het meenemen. Dankjewel. Heb je zelf al vakantieplannen?
0: Ja, we gaan in juli naar Noorwegen met de hond.
1: Goed zo. Kijk. Nou, en je weet in ieder geval hoe je dat veilig moet doen. Dankjewel, ja. Tot de volgende keer weer.
0: Helemaal top.
3: Reageren op Herberg Flevoland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Kokomo met A Little Bit Further Away. Je hebt vanmorgen volgens mij een liedje horen draaien. Hè?
1: Ja.
0: Daar was jij nogal enthousiast over.
1: Zeker. Ja, hij is lekker dansbaar.
0: Ja. Ja.
1: Het is die van Isabelle A.
0: Ja.
1: En ze heeft iets weg van Pommelien Thijs, zei ik ook meteen.
0: Qua muziekstijl nu.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Het lekker dansbaar. En ik denk dat het wel de Nederlandse hitlijst kan veroveren.
0: Ik heb haar uitgenodigd om hier te komen. Tenminste, dat heb ik via een kennis gedaan in België.
1: Ja.
0: Dus ik ga kijken of dat lukt. En het moet ook in haar agenda passen natuurlijk. En ze is al sinds de jaren 90 populair in België als kinderartiest is eigenlijk begonnen. En nu heeft ze sinds Beste Zangers, tenminste zo heet het in België dan niet, maar zo'n soort programma heeft ze weer meegedaan. Dus ze is weer helemaal terug. En nu haar nieuwe single. Zal ik hem nog een keertje draaien?
1: Ja, ik wil hem even horen.
0: Nou, smeek maar niet om mij. Doe dat toch maar een beetje, want vrijdag zijn we weer samen. Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: En jij bent er morgen met Arnoud.
1: Ja, zeker.
0: Weer met jou.
1: Ja, tot vrijdag.
0: Isabelle A. met Smeek maar niet om mij. Fijne dag.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Dit is Flevoland.
1: En ergens tussen DL-verlichting en de mandarijnen in Netten probeert iedereen waardigheid uit te stralen. Met een mandje waar alleen energiedrank en pasta in ligt.
0: Ook dit is Flevoland.
1: Ja, ik mag ook niet meer. Ik kan me dat nog zo goed herinneren. Doodeng.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Overduidelijk. Het hoge ja.
0: Dit is Flevoland.
2: Nou, daar ben ik dan. Klinkt niet.
3: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
6: Er mogen definitieve arbeidsmigranten worden ondergebracht in de voormalige sportschool De Bever aan de Eduquelaan in Dronten. Dat heeft de Raad van State bepaald. En Hakim Ziyech gaat niet mee naar het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De geboren Drontenaar zag zijn laatste hoop vervliegen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze provincie hoor je over een half uur.
7: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
8: Manning Sampersen met het NOS Journaal. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. De schietpartij volgde na een ruzie tussen de vriendin van de schutter en een bekende van het slachtoffer. De 24-jarige dader is niet voor moord veroordeeld, maar voor doodslag. Volgens de rechter is niet bewezen dat er sprake is van voorbedachte raden. Uit onderzoek blijkt dat de man minder toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 14 jaar cel geëist. De nabestaanden noemen de lagere straf van 12 jaar een grote teleurstelling. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en door de slechte economische groei, onder meer in Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Na 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vastkwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. De reddingswerkers in Laos kregen hulp uit Thailand van mensen die betrokken waren bij het bevrijden van de groep jongens die daar in 2018 vastzat in een grot. En dan heeft tennisser Jesper de Jong op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de 3e ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij won in Parijs in 3 sets van de Italiaan Federico Chiná. De Jong is de nummer 106 van de wereld. Hij is de enige Nederlander op Roland Garros die nog actief is in het enkelspel. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel, dan kijk ik naar de verkeersinformatie en de ANWB meldt dat het rustig doorrijden is in Flevoland. Wel een aantal snelheidscontroles. Let op, in ieder geval op de A6 Jouwen-Emmeloord bij Rutten bij 293,3. De N309 bij Dronten in beide richtingen bij 8,6. En een snelheidscontrole vind je ook op de N716. Dat is de Nagelenweg bij Nagelen. Daar vind je de flitser bij hectometerpaal 3,6. Tijd voor een uur Flevoland Muziekland met natuurlijk wat zomerse liedjes. Ik begin zo meteen met Inner Circle en I'm Gonna Rock With You.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
12: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Goedemiddag.
15: Flevoland Muziekland.
14: Jordi Bouw.
16: Yeah.

Muziek van de Amerikaanse groep Berlin en niet uit Duitsland, zoals je misschien zou denken. Take My Breath Away en In A Circle hoorde je ook nog met Rock With You. Het is 11:50 geworden. Goedemiddag. Ook vandaag kun je weer genieten van heel veel leuke liedjes in dit uur Flevoland Muziekland. En het is niet alleen maar luisteren vandaag. Ik ga zometeen ook nog wat weggeven. Misschien wel aan jou. Daar moet je natuurlijk wel wat voor doen. Ik laat je zometeen een fragment horen. En aan jou dan de opdracht om door te geven welke zanger een liedje zingt. Het klinkt heel simpel. Ik heb het iets moeilijker gemaakt. En aan jou zometeen de opdracht om dan door te geven wie dat liedje zingt. En hoe kun je dat dan doorgeven? Nou, sla het nummer maar alvast op. Je kunt me zometeen appen of even bellen op het telefoonnummer 0320 28 50 50. En wat win je dan? Ga ik nog niet verklappen, maar het is wel lekker zomers. Dit is Sarah Bareilles en Love Song.

Het gaat goed met de carrière van Sienna Sparrow. De tweede hit alweer in Nederland. Ze heet Material Lover. Nou, jij kan ook zo'n materialistische liefhebber zijn. Er valt wat te winnen nu namelijk. Ik laat je zo een fragment horen en aan jou dan de opdracht om door te geven wie dat liedje zingt. Hoe kun je dat doorgeven? Nou, door een appje te sturen. Dat is het makkelijkste. Dat kun je doen via 0320 28 50 50. En dan heb ik misschien wel iets voor jou. Ik ga het laten horen. Ik heb het natuurlijk wel iets moeilijker gemaakt. En dat heeft iets te maken met het weer. Het is nog steeds warm in Flevoland. Dus heel veel mensen zoeken verkoeling bij het water. En daarom hoor je ook wat geplons. En wat kinderen schreeuwen en rondlopen en lawaai maken. Nou, noem het allemaal maar op. Hier komt het fragment. Als jij weet wie dit zingt, dan heb ik misschien wel iets voor jou.

0: Ja, we zingt dit ook alweer.
1: Als jij het denkt te weten en kans wil maken op een leuke prijs, waaronder een muziekboxje. Doet hij het nog, Roy? Nee, hij doet het niet. We gaan ervoor zorgen dat je dan een werkende wel opgestuurd krijgt. Wie zingt dat dus? Laat het even weten via WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het is exact 2:30. Goedemiddag. Je krijgt het nieuws. De politie heeft een 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden voor de beschieting aan de Valkendreef in Lelystad. Het is de tweede aanhouding in verband met dit incident. Eerder wilde de politie nog niet bevestigen dat het om een beschieting ging, maar inmiddels is duidelijk dat het wel een schietincident was. Er mogen definitieve arbeidsmigranten worden ondergebracht in voormalige sportschool De Bever aan de Edukelaan in Dronten. Dat heeft de Raad van State bepaald. De arbeidsmigranten wonen al sinds 2024 in het gebouw, maar tegen de vergunning voor huisvesting liep nog een rechtszaak. Die was aangespannen door de eigenaar van het pand van indoorspeeltuin Aventura en door een omwonende. Volgens de Raad van State heeft de gemeente Dronten haar besluit zorgvuldig voorbereid en ook goed gecommuniceerd. Hakim Ziyech gaat niet mee naar het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De geboren Drontenaar zag zijn laatste hoop vervliegen. De bondscoach passeerde Ziyech voor de 26-koppige selectie. De 33-jarige baltovenaar uit Dronten toonde de afgelopen tijd goede vorm, maar dat bleek uiteindelijk dus niet genoeg voor een WK-avontuur. En het toekomstbeeld van Almere richting 2050 heeft bijna 300 reacties opgeleverd. Zowel van particulieren als instanties en mede-overheden. De opvallende reactie, opvallend stuk, komt van buurgemeente Zeewolde. Die vindt dat Almere veel activiteiten op Zeewolder grondgebied projecteert. Omgevingsvisie 2050 beschrijft hoe Almere zich de komende decennia wil ontwikkelen. Met name over de toekomst van Oosterwold zit de stad niet op één lijn met buurman Zeewolde. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws dat vind je op onze website, maar ook in de app.
8: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is er veel ruimte voor de zon. Dan trekken er ook wat wolkenvelden over. De temperatuur ligt rond een hele aangename 22 graden. Dat is bijna 10 graden koeler dan dat het gisteren rond dit tijdstip was. En erbij staat de meest matige noordenwind. Vanavond lossen de wolkenvelden grotendeels op en schijnt de zon. Maar komende nacht wordt het wel fris. De temperatuur daalt naar een graad of 8. En morgen is er veel ruimte voor de zon en dan wordt het 25 graden. En de dagen daarna wordt het nog wat warmer.
7: Nou, het wordt weer warmer dus. Dankjewel Jeroen Elverink. Dan de verkeersinformatie. Geen files in Flevoland, maar er zijn wel wat snelheidscontroles. Bijvoorbeeld ergens op de Drontenmeerdijk bij Dronten in beide richtingen. Op de N309, dat is de Dronterweg bij Dronten, daar vind je ook een flitser bij 8,6. En op de Nagelerweg, dat is de N716 bij Nagelen, daar vind je een controle bij hectometerpaal 3,6. Heb je op een andere plek in Flevoland nog een flitser gezien? Dan mag je doorgeven via de app van Flitsmeister. Ja, ik heb het even getest, dat Bluetooth-speakertje die je vervolgens kunt verbinden met je telefoon en daarna kun je heerlijk muziek luisteren. Hij werkt. Ik heb een goede gevonden en hij kan voor jou zijn als jij doorgeeft wie dit zingt. Ja.

0: Ja, de zanger werd een beetje gestoord door allerlei kinderen die bommetje aan het doen waren. Maar wie hoor jij zingen? Ik ga 1 Bluetooth speaker verloten zometeen onder de juiste inzendingen. Je kunt nog even meedoen, minuut of 5 ongeveer. Je appje is welkom op 0320 28 5050.
1: Flevoland. Goedemiddag. Flevoland Muziekland. Jordy Bouw.

0: David Guetta, Teddy Swims en Tones and I en Gone, Gone, Gone. Wie hoor je hier nou toch? Toch ook alweer zingen, zeg. Ja, ik heb echt niet gezegd dat het makkelijk zou zijn. Ik krijg ook verschillende appjes binnen. Bijvoorbeeld van iemand die zegt, nou, dit is Roy Orbison. En iemand anders komt weer met Bauke. Maar Julia, jij dacht aan iemand anders, hè? Goedemiddag.
1: Goedemiddag, ja.
0: Voordat je gaat zeggen wie je denkt dat het is, wil ik eerst even van je weten hoe lang je erover na moest denken.
1: Nou, heel kort.
0: Ja, ik vond hem zelf nog vrij moeilijk.
1: Ja?
0: Ja. Ik denk, ik zat vanochtend te prutsen. Ik denk, nou, wat kinderen die dan bij het zwembad bezig zijn. Hoeveel lawaai moet ik ze laten maken? Heb ik het niet te moeilijk gemaakt? Maar voor jou is het appeltje eitje dus.
1: Ja, nee hoor, ik ben pas nog bij Bauke geweest. Maar je hoort wel een beetje verschil. Hoewel Bauke het ook goed is.
0: Nou ja, Bauke is ook doorgegeven. Maar dat is eigenlijk een soort van, ja, kun je zeggen, een imitator van deze zangers. Precies. Misschien een beetje oneerbiedig, hè, imitator.
1: Ja, maar hij doet het ook heel goed.
0: Ja?
1: Ja.
0: Je lekker meegezongen met Bauke?
1: Nou, ja, in het theater in Lelystad. Ja, was heel geweldig.
0: Ja, en als je de muziek van Bauke kent, althans de liedjes die hij zingt, dan weet je natuurlijk ook wie het origineel in handen heeft. Dat is natuurlijk
1: Elvis Presley.
0: Ja hoor. Gefeliciteerd, Julia.
1: Dankjewel.
0: Je hebt het goed en je hebt ook nog de moeite genomen om even contact met me op te nemen via WhatsApp. En dat moet beloond worden.
1: Nou, mooi.
0: Jij krijgt van mij de Omroep Flevoland Bluetooth speaker.
1: Nou, geweldig.
0: Ja. En dan denk je, wat moet ik daarmee? Nou, je kunt het dus verbinden met je telefoon. En dan kun je lekker naar de radio luisteren. Hoef je niet steeds zo je telefoon bij je oor te houden.
1: Nee, maar ik had mijn radiootje buiten op het balkon. En dan hoorde ik jullie, dus ik zat lekker buiten.
0: Groot gelijk heb je. En tegenwoordig kun je dat dan ook nog eens doen met de speaker die je opgestuurd krijgt.
1: Nou. Hartstikke mooi.
0: Julia,
1: dankjewel.
0: Gefeliciteerd. En natuurlijk ga ik Elvis Presley ook even draaien. Zonder dat er allerlei kinderen bezig zijn bij het zwembad.
1: Helemaal goed.
0: Fijne dag.
1: Fijne uitzending verder.

Raccoon and No Mercy. En daarvoor dus Elvis Presley. Die hoorde je het zingen. Suspicious Minds. En dan zonder al die kinderen die aan het genieten zijn van het lekkere weer in het water. Het werd allemaal goed geraden. Bijvoorbeeld door Julia die ik net aan de telefoon had. En zij wint ermee een Omroep Flevoland Bluetooth speaker. Nou, we hebben er ook nog wel wat liggen. Dus de komende tijd gaan we er nog een aantal weggeven. Dus wie weet dan ook voor jou. Dat gaan we niet meer vanmiddag doen. We gaan wel andere zaken behandelen vanmiddag in Studio Flevoland. Raoul Kuipers, onze verslaggever, is op weg richting het centrum van Lelystad. Want daar zijn er nogal wat problemen met de prullenbakken. Hoe dat zit, dat hoor je straks.

0: Dit is Flevoland.
1: En ergens tussen TL-verlichting en de mandarijnen in Netten probeert iedereen waardigheid uit te stralen. Met een mandje waar alleen energiedrank en pasta in ligt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik mag ook niet meer. Ik kan me dat nog zo goed herinneren. Doodeng.
0: En dit is ook Flevoland.
2: Overduidelijk. Het is hoge, ja.
0: Dit is Flevoland.
3: Nou, daar ben ik dan. Klinkt niet, want...
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
7: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De politie heeft een 27-jarige man zonder vast- en woon- of verblijfplaats aangehouden voor de beschieting aan de Valkendreef in Lelystad. En er mogen definitief arbeidsmigranten worden ondergebracht in voormalige sportschool De Bever aan de Educulaan in Dronten. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws, dat hoor je over een half uur.
7: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
9: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescenzo Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Minister Jezokus van Defensie schrijft aan de Tweede Kamer dat het marineschip daar onderdeel gaat uitmaken van de permanente NAVO-missie. Als het nodig is, kan het schip ook snel worden doorgestuurd naar de Straat van Hormuz. Daar kan het marineschip worden ingezet om een veilige doorvaart van koopvaardijschepen en olietankers te garanderen als de zeestraat weer opengaat. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan 1 miljoen euro waard. Volgens het overzicht van miljoenen woningen van taxatiebedrijf Calcasa waren het er vorig jaar 273.000. Dat is ruim 6% van het totaal. Miljoenen woningen waren vroeger vooral in dorpen als Bloemendaal en Laren en in grote steden. Nu staan ze ook steeds vaker in plaatsen als Ede, Amersfoort en Breda. Volgens het taxatiebedrijf gaat het ook vaker om 2 onder een kap woningen, tussenwoningen en appartementen. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vastkwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. Het weer, veel zon en droog, bij 16 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond blijft het zonnig, komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel, dan kijk ik naar de verkeersinformatie. En het is heel rustig op de weg, overal lekker doorrijden. Maar let wel op je snelheid, vooral op de N309. Dat is de Drontenweg bij Dronten bij 8,6. En ook een radarcontrole op de N716. Dat is de Nagelerweg bij Nagelen. Daar vind je de flitser bij hectometerpaal 3,6.
10: Mocht je ingeschakeld hebben via de televisie, dan zag je het achterhoofd van eindredacteur Rick van der Est. Die stond even voor de camera.
8: En de regisseur is er ook, maar ze lijken een beetje op elkaar.
10: Ja,
8: qua haartype.
10: Wel. Ja, ze hebben dezelfde groep hebben ze. We gaan zo van start met Studio Flevoland. We beginnen natuurlijk met de leuke muziek. Cool Kids van Echo Smith staat klaar.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
13: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
14: kozijnen. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
16: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
17: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Daar waren ze weer met z'n vijven, het bandje Echo Smith en Cool Kids. Goedemiddag, Oudeke.
1: Goedemiddag, Jordi.
0: Hoe vaak heb jij al gekeken naar het archief van beeld en geluid wat sinds gisteravond helemaal online is gekomen?
1: Ik wist eigenlijk niet goed waar ik naar moest zoeken.
0: Je kunt echt alles vinden. Allerlei programma's van jaren geleden staat nu op de website van beeld en geluid. Het is wel grappig, mijn vriend heeft 10 jaar geleden meegedaan aan de BZT-show. Heel populair kinderprogramma, ik heb het zelf ook nog gekeken. Het is heel schattig om hem dan te zien terwijl hij 1 jaar of 10 was en allerlei opdrachten ging uitvoeren.
1: Wat moest hij doen dan?
0: Ja, hij moest hangen aan een slee.
1: Ja.
0: En dan zo lang mogelijk blijven hangen.
1: Oh, zoals hier wel een spijkerbroek ja, hangen, maar
0: nou,
1: dan aan een slee.
0: Ja, het was in de winter.
1: En?
0: Ja, niet gewonnen natuurlijk.
1: Oh, jammer.
0: Nee, maar dat zijn allemaal van die grappige dingen die je dan kunt terugkijken via die site. En ik zag ook dat we het later vanmiddag erover gaan hebben met ons Dwars op de Week, Benno, hoor.
1: Zeker. We gaan nostalgisch worden vanmiddag. En zometeen gaan we ook schakelen met Raoul Kuipers. Die staat ergens in Lelystad in het centrum. Want daar is iets mis met de prullenbakken.

0: Sing.
1: Travis en Sing.
2: Ja, misschien erger jij je als Lelystedeling ook wel eens aan die vuilnisbakken in het centrum van de stad. Ze zijn vaak vies, kapot. En voor Leefbaar Lelystad is dat een reden om schriftelijke vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders.
1: Nou, onze verslaggever Roel Kuipers die wil natuurlijk met zijn eigen ogen wel eens zien wat er mis is met die prullenbakken. En daarom is hij nu op pad met Jack Schone van Leefbaar Lelystad. Roel, goedemiddag. Waar ben je precies in de stad?
3: Ja, ik loop zo'n beetje midden in het centrum op dit moment. En naast mij staat een prullenbak. Een mooie, groene, grote prullenbak. Hij is echt wel groot. Hij is eigenlijk maar een klein stukje kleiner dan dat ik ben. Dus er zou heel veel in kunnen, zou je zeggen. Maar als ik zo naar de voorkant kijk, dan zie ik dat de klep open staat. En er zit een doosje van noedels in. Er zitten blikjes drinken in, bekers. En dat zou je eigenlijk niet horen te zien, want de klep moet gewoon dicht kunnen en dan hoort alle afval in de prullenbak. Toch, Jack?
4: Ja, nee, dat klopt. Maar deze bakken zijn of vaak stuk. Als je dan probeert op te trappen en je bent een dame met hakken, dan ben je hakken kwijt. En dan gaat die klep even goed nog niet open. En het is zo'n verpaupering in de stad. Terwijl we juist dat stadshart zo graag willen promoten en schoon willen houden. En als je, nou, we zien dit live, het is gewoon te triest voor woorden.
3: Is dit dan ook echt een doorn voor u in het oog?
4: Ja, het is echt een doorn voor mij in het oog. Want er zijn diverse van die bakken. Ze zijn neergezet. Nou, ik vind ze niet mooi, maar de smaken verschillen. Maar ik heb echt zoiets. En je hoort het ook van de inwoners. Je ziet het op sociale media. Zet alsjeblieft normale prullenbakken terug. Want deze zijn of stuk of vol.
3: Ja, toen wij zojuist de bus hier ook parkeerden, toen spraken jongeren ons aan en die zeiden, wat gaan jullie doen? Dus dan hebben we uitgelegd, we gaan naar de prullenbakken. En die reageerden gelijk met, dan moet je naar het busstation.
4: Ja, dat klopt. Als je bij het busstation bent, is het ook altijd vol. Dus wij zeggen echt van, goh, ga er nu wat aan doen. College, kom aan, kom in geweer en verbeter het probleem. Want het hoeft geen probleem te zijn. Maak ze op tijd leeg. En we zien, afval is door de hele stad wel een probleem. En ook in de rest van Nederland. We hebben te veel afval, denk ik. Maar dit hoeft niet. Dit is gewoon, en wat me eigenlijk stoort, is er lopen hier ambtenaren ook in hun pauzes rond. En dan denk ik, joh, bel nou eens een collega van, ga hier wat aan doen. Dat zie je toch zelf ook.
3: Nu heeft u vragen gesteld. Wat hoopt u in die reactie?
4: Dat er actie komt. Dat we echt eens een keer actie gaan nemen van zet of de prullenbakken terug die hier vroeger stonden en iets meer. Ga deze maken en maak een oplossing en ga communiceren. Communiceer naar de inwoners van hoe of wat deze werken.
3: Wat zijn het voor prullenbakken die hier stonden?
4: Gewoon die ouderwetse, waar je van bovenaf er wat in kan stoppen. Natuurlijk zijn er ook weer problemen mee. Maar in ieder geval zag het er netter uit in de omgeving van de prullenbak dan dat we nu zien. Want je ziet op de grond ook, het is geen gezicht, het ziet er niet uit. En ook de peuken liggen erbij.
3: Ja, en deze prullenbak heeft aan de voorkant een gat zitten waar de peuken in kunnen. Dan een voetpedaal en een klep die open gaat. Hoe is de werking daarvan?
4: Nou, je moet op de klep trappen om hem open te krijgen. Maar wat ik net zei, als je naaldhakken hebt en je moet er wel 100 kilo wegen om sommige open te krijgen. Dat had ik afgelopen zaterdag, dat ik me gewoon echt met geweld zo'n ding open moet maken. Nou, is niet gezond.
3: Nee, het is eigenlijk te ingewikkeld om überhaupt iets weg te gooien.
4: Ja, het kan makkelijker. Gewoon een bak.
3: Zijn de gevolgen van de afval die er ontstaat zichtbaar in de stad?
4: Ja, ik denk het wel. Als je kijkt, je hebt sowieso zwerfafval krijg je automatisch. Je ziet het zelf, een beetje water of een beetje wind en een beetje vogeltjes erbij, een paar meeuwen. En dan ligt het op de plek waar je het niet wil hebben.
3: Nee, want mensen zien ook dat deze vol zit en toch zijn er zojuist ook al een paar mensen die langslopen en toch besluiten om het weg te gooien. Gebeurt dat veel?
4: Wat ik zie wel, zijn wel mensen die weggooien. En waar het schoon is, het is gebleken, blijft het ook schoon. Dan nodigt het niet uit om op de grond te gooien.
3: Nu heeft u 2 weken geleden de vragen ingediend. Hoe lang mag er dan over gedaan worden voordat er een reactie komt?
4: We hebben nu nog 4 weken. Officieel beslistelijke vragen mogen ze binnen 6 weken beantwoord worden. We hebben nu gelukkig weer een college. De vorige die heeft, sommigen zeggen fantastisch gedaan. Ik vind van niet. We hebben een hoop van dit soort lekkagepunten waar we zeggen, ik hoop dat dit tussentijds college en straks het nieuwe college het wel op gaat pakken.
3: Ja, en dan moet Lelystad er weer een stuk schoner uitzien. In ieder geval functionerende en makkelijkere prullenbakken, zodat het een stuk leefbaarder wordt en mooier in de stad om gewoon een rondje te lopen. En dan wordt misschien Lelystad ook weer een stuk aantrekkelijker.
2: Raoul Kuipers vanuit het centrum van Lelystad. En we gaan afwachten wat het gaat brengen, die schriftelijke vragen.

0: Je zou makkelijk met hem uit eten kunnen gaan 's avonds, maar een ontbijtje met Neuhoorn zit er echt niet in. Want hij is totaal geen ochtendmens, heb ik wel eens gehoord.
1: Oh ja? Ja. Oh, nou ja. Dat is goed, want ik ben ook geen ochtendmens. Nee. Daar kwam ik vanmorgen ook weer achter. Ja, zoals ik gisteren al vertelde, logeert mijn moeder even bij me. En ik was dus helemaal. Ja, ik vergeet dus eigenlijk altijd dat ik een enorm ochtendhumeur heb. En ja, daar kom ik dan achter als zodra er iemand wel bij me is.
0: Ja, dan kom je je bed uit en dan ga je richting. Oh nee, je drinkt niet zoveel koffie, hè?
1: Nee, helemaal nooit.
0: Ik ga zelf altijd direct naar het koffiezetapparaat. Oh. Maar dan ga jij richting de waterkoker om thee te zetten?
1: Nee, ook niet.
0: Nee,
1: ik het glaasje water ga ik pakken. Oh, ja. Maar en mijn moeder ging heel lief haar logeerbed opruimen. En toen zat ik er dus af te bekken. Zo.
0: Oh.
1: Van, nou, laat dat nou staan. Ik heb daar een eigen plan voor. En toen dacht ik later, waarom ben ik zo onaardig.
0: Maar moeders kunnen daar toch wel mee omgaan, denk ik.
1: Nee hoor, mijn moeder niet.
0: Is dat wel
1: zo? Die gaat gewoon terugblazen, tuurlijk.
0: Heb je de buren wel ingelicht dat je nu visite hebt? Als er eens ruzie wordt gemaakt bij jou in het flatgebouw?
1: Nee, het was alleen in de ochtend. Nee. Ik moest wel lachen, want mijn moeder hoort natuurlijk allemaal geluiden waar ik al enorm aan gewend ben in mijn huis. En onze mijn bovenburen, die hebben een hele oude stofzuiger, waarvan of de motor of de wieltjes piepen. Dus die ging vanmorgen, de buurvrouw ging een half uur lang stofzuigen. Dus je hoort de hele tijd zo. En mijn moeder werd er helemaal gek van.
0: Ja, die denkt ook van wat overkomt
1: ja,
0: nu.
1: En toen zei ik van, nou ja, ik woon hier al een aantal jaar. Als je je druk gaat maken over geluidjes die je hoort, dan word je helemaal net te gek hier.
0: Ik denk dat je vanavond met een bos bloemen thuis moet komen. Om het een beetje goed te maken.
1: Nou, ik heb haar al naar huis gebracht.
0: Oké,
1: ze is alweer in huis. Oh, ja.
0: Vond het wel een leuk rubriekje.
1: Oh, dat ik met de moeder.
0: Ja, wat jullie allemaal samen meemaken. Ja.

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
4: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
5: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: De politie heeft een 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden voor de beschieting aan de Valkendreef in Lelystad. Het is de tweede aanhouding in verband met dit incident. Eerder wilde de politie nog niet bevestigen dat het om een beschieting ging, maar inmiddels is duidelijk dat het wel een schietincident was. Er mogen definitief arbeidsmigranten in de voormalige sportschool De Bever aan de Educalaan in Dronten wonen. Dat heeft de Raad van State bepaald. De arbeidsmigranten wonen al sinds 2024 in het gebouw, maar tegen de vergunning voor de huisvesting liep nog een rechtszaak. Die was aangespannen door de eigenaar van het pand van indoorspeeltuin Aventura en door een omwonende. Volgens de Raad van State heeft de gemeente Dronten haar besluit zorgvuldig voorbereid en goed gecommuniceerd. Hakim Ziyech gaat niet mee naar het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De geboren Drontenaar zag zijn laatste hoop vervliegen. De Marokkaanse bondscoach passeerde Ziyech voor de 26-koppige selectie. De 33-jarige baltovenaar uit Dronten toonde de afgelopen tijd goede vorm, maar dat bleek uiteindelijk niet genoeg voor een WK-avontuur. En het toekomstbeeld van Almere richting 2050 heeft bijna 300 reacties opgeleverd. De meest opvallende reactie komt van buurgemeente Zeewolde. Die vindt dat Almere ongevraagd veel activiteiten op Zeewolder grondgebied heeft ingetekend. De omgevingsvisie 2050 beschrijft hoe Almere zich de komende decennia wil ontwikkelen. Met name over de toekomst van Oosterwold zit de stad niet op één lijn met buurman Zeewolde. Al dit nieuws en meer vind je terug op onze website omroepflevoland.nl.
9: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is er veel ruimte voor de zon, al trekken er ook wat wolkenvelden over. De temperatuur ligt rond een hele aangename 22 graden. Dat is bijna 10 graden koeler dan dat het gisteren rond dit tijdstip was. En erbij staat de meest matige noordenwind. Vanavond lossen de wolkenvelden grotendeels op en schijnt de zon. Maar komende nacht wordt het wel fris. De temperatuur daalt naar een graad of 8. En morgen is er veel ruimte voor de zon en dan wordt het 25 graden. En de dagen daarna wordt het nog wat warmer.
10: Dankjewel Jeroen. Dan de verkeersinformatie op de A27 Almere-Gorkum voor knooppunt Rijnsweerd. 5 minuten stilstaan. De N50 Gemmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Noord. 5 en tussen Kampen en Ens 6 minuten stilstaan. Op de N302 ook nog wat vertraging. Lelystad-Harderwijk tussen de afrit Dronten en de N305. 8 minuten file. En er is nog een melding over de N307 bij Dronten. Want in de richting van Kampen staat een vrachtwagen met pech. Je moet daar omheen rijden. Let daar goed op. Dat waren de files van dit moment. Kijk ik ook nog naar de snelheidscontroles. Op de N309 bij Dronten vind je een flitser bij 8,6. Twee meldingen van de N702, de buitenring in Almere. Daar zou je geflitst worden bij hectometerpaal 10,9... en bij hectometerpaal 8,1. En in Noordoostpolder word je ook geflitst op de Nagelenweg bij Nagelen bij hectometerpaal 3,6.
8: In een EHBO-doos zitten natuurlijk pleisters, wat jodium, misschien wat verband. En heb je ook nog wat paracetamol liggen voor eerste hulp. Maar anderhalve eeuw geleden, zo aan het einde van 1800... zat er een ander goedje in een EHBO-doos, namelijk opium. Hoor je zo meer over in Studio Flevoland.
11: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Hi van de Lighthouse Family. Helemaal tot het gaatje gaan we. Een EHBO-doos met verbandmiddelen, pijnstillers en andere medicijnen. Het zijn zaken die handig zouden zijn in je eigen noodapotheek thuis. Ja, want heb je er wel eens over nagedacht wat je allemaal in huis hebt?
1: Ik heb alleen pleisters en paracetamol volgens mij. Dat is een heel mager pakketje.
0: Ik heb wel een EHBO-doosje of een tasje gehaald. Omdat je in sommige landen, als je daar in de auto zit, moet je dat bij je hebben. Dus dat is mijn EHBO-doos.
1: Dus als er wat is, dan moet je eerst naar de auto. Ja, een paar trappen af. Ja, Joost Vicchetto is hier. Hij was in zijn werkzame leven apotheker. En hij werkt nu als vrijwilliger bij het treffend medische geschiedenis op Urk. En hij dook daar voor ons in het archief om te ontdekken wat mensen vroeger in huis hadden. En Joost is bij ons. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Fijn dat je er bent. Je hebt ook een nooddoos meegenomen. Daar gaan we het zo natuurlijk over hebben. Maar wat heb jij nou zelf thuis in je noodapotheek?
2: Nou, ik heb iets meer dan jullie.
1: Ja, toch wel?
2: Maar ik was er nou mee bezig. En toen dacht ik van nou, ik ben eens even gaan kijken. Ik moet toch nodig nog wel wat aanvullen. Dus ik heb het meer theoretisch dan praktisch gedaan.
0: Ja, want heel even, want er zit verband in vaak en pleisters. Is dit eigenlijk een houdbaarheidsdatum op?
2: Nee, over het algemeen blijft dat als je dat goed bewaart. En dan blijft dat goed. Kijk, je hebt natuurlijk ook pleisters die steriel zijn. Steriele pleisters. En dat hadden we dus, ik heb het natuurlijk ook in gekeken wat had men vroeger in de 19e eeuw bijvoorbeeld. Toen had men dat helemaal niet. Maar nu die steriele pleisters, als die open...

0: zijn of lekker zou zijn, dan is de steriliteit natuurlijk
1: weg. Ja, dan moet je,
0: dan moet je wel even blijven. Maar gewoon pleisters, dat blijft dus, wel goed. Maar wat betreft medicijnen bijvoorbeeld, heel veel mensen die hebben huisapotheek in de badkamer.
1: Mm-hmm.
0: Dat is een geliefde plek. Nou, de badkamer is de vochtigste plek van je huis. En de medicijnen kunnen het slechtste tegen vocht.
1: Ah, dus geen goede locatie.
0: Hij kan beter in de slaapkamer, in de kledingkast of op een droge plek. Als er medicijnen zijn, kun je dat beter.
1: Ja, ondanks dat het gewoon in een stripje zit, dan is het toch beter om het
0: Zeker. De vocht kunnen ze dus heel slecht tegen.
2: Jo, je hebt iets meegenomen dus naar de studio. Dat is een EHBO-doos, maar wel een hele oude.
0: Dat is een hele oude EHBO. Hoe oud is, weet ik niet. Daar zitten dus geen medicijnen in. Er zitten dus verbandmiddelen in.
1: Het lijkt een beetje op een waarmee je timmert en hamert. En hoe noem je dat nou ook alweer?
0: Ja, een gereedschapskist.
1: Een gereedschapskist, daar lijkt het op, ja.
0: Ja, maar hier zitten dus echt van bijvoorbeeld een heel oud pakket van Utermolen in en die van Brokasef. En er zitten allemaal hele oude verbandmiddelen. Die zijn zo oud, die zijn de houdbaarheidsdatum ver voorbij.
1: Maar het zit ook niet in een plastic verpakking of zo. Het is allemaal in papier gewikkeld,
0: nee,
1: zie ik.
0: Nee, maar dit is dus ook tegenwoordig is dat allemaal veel beter verpakt. En tegenwoordig letten we ook veel meer op de hygiëne en op steriliteit en dergelijke meer. Dus,
2: maar ging het dan vroeger wat vaker mis? Dat als je natuurlijk een pleister plakte, dat gaat
0: allemaal steken? Ja, maar als ik bijvoorbeeld wat wij tegenwoordig hebben, daar hebben we dus een hele hoop pleisters. Ik had het al over steriele pleisters, maar gewone pleisters in alle maten en standen, weet ik wat allemaal. En we hebben zwartes, we hebben ook alle gereedschappen, een pincetje, een mooie schaar en middelen om te ontsmetten, alcohol en dergelijke. Dat had men vroeger allemaal niet. Wat ik dus in de literatuur las, hoe men dat vroeger had. Men had watten en pluksel en een stuk linnen.
1: Ja, ja.
0: He?
1: En dat duurde je maar die wond in dan of zo?
0: Ja, want men wist helemaal nog niet dat men steriel moest werken. He? Als je dus degene die begonnen is met een beetje steriel te werken, dat was die dokter in Boedapest, die Semmelheim, die dus de kraamvrouwenkoorts eigenlijk heeft teruggedrongen.
1: Ja.
0: Die werkte in een kraamvrouwenkliniek. Of in een geboortekliniek. En daar was heel veel kraamvrouwenkoorts. En hij had dus de policy om schoon linnengoed en schone handdoeken aan handen te wassen en alles. En toen ging die sterftegevallen en die koorts ging dus gigantisch naar beneden.
1: Ja, want als er ergens een grote wond is, dan is het wel na een bevalling natuurlijk. Ja. Eigenlijk een hele grote wond is dat bijna.
0: Ja.
1: Maar daar propten ze dus eigenlijk ook gewoon watten eerst in. En,
0: stelpen. Ja,
1: en,
0: we stelpen of met gewoon doeken. En die doeken die waren helemaal niet schoon. Men had ook over het algemeen vroeger in die 19e eeuw, en daar heb ik me op geconcentreerd, ook helemaal geen schoon drinkwater. Het water was ook vies. Ja. Zeep had men ook bijna niet. Er was dus, zeep is zo oud als vanuit de oudheid. Egyptenaren hadden al zeep. Maar echt zeep die dus fabrieksmatig werd gemaakt, dus de eerste zeepfabriek, dat was de voorganger van Unilever, die de Sunlight zeep maakt. Ik weet niet, de Sunlight zeep.
1: Nee, het zegt mij niks, maar.
0: Ja, Sunlight zeep, je kunt het nog krijgen, maar uit mijn jeugd, ik ben ietsje ouder, denk ik. En uit mijn jeugd weet ik nog dat mijn moeder van zo'n stuk zeep, klokzeep noemden we dat. Dat was dus echt zo'n bruin stuk zeep. Dat ging dus in zo'n In zo'n houder en er werd daar dus door het water op en neer gerammeld.
1: En dat ontsmette dan ook een beetje natuurlijk.
0: Ja, maar men had dan wel zeep.
2: Maar goed, dat is dus nu nog, als je goed zoekt, waarschijnlijk ergens te krijgen. Maar wat nu niet zomaar meer verkrijgbaar is, is opium. Maar dat zat vroeger dus ook in zo'n nooddoos.
0: Ja, nou ja, opium. er was dus, wat ik dus tegenkwam, dat er een, en dat dus was heel frappant, dat men in huis had men dus, zeker in de iets wat betere milieus, laat ik het dan zo tussen aan en dus tegen zeggen, had men een bepaalde siroop waar opium in zat. Mm. En dat verbaasde mij heel erg. En toen ben ik dus gaan zoeken waar werd dat voor gebruikt. En dat werd dus eigenlijk gebruikt om baby's stil te houden.
1: Oh, nou, die krijg je er wel stil mee, ja.
0: Die krijg je er wel stil mee. Ja. Want er zat dus vrij veel morfine in. En dat werd dus gebruikt om die baby's stil te houden. Maar werd ook gebruikt om als die baby's tandjes kregen.
1: Oh, ja.
0: Want dan gingen ze de huilen en weet ik wat allemaal. En het verhaal wordt nog wranger, want het werd veel in Engeland gebruikt. En er waren in Engeland confectiefabrieken waar dames werkten die de baby's mee naar die fabriek vonden. En die directie, die dacht, die baby's die mogen wel mee, maar we moeten wel stil zijn. Dus van directiewegen werd het dus poten van die siroop gewerkt.
2: Nou.
0: En men noemde dat de babykiller.
1: Ja?
0: Want er zijn echt heel veel ongelukken mee gebeurd dat die baby's dus echt doodgingen daarvan. Want ze zoveel morfine krijgen dat ze hartstilstand krijgen.
2: Veel sterk.
1: Is maar goed dat we nu alleen maar paracetamolletjes in zo'n pakketje hebben, toch?
0: Ja, niet alleen maar paracetamol.
1: Nee.
2: Nou, het is bijzonder weer zo'n inkijkje in de geschiedenis, hoe dat allemaal ging vroeger. Er zijn nog veel meer verhalen en die kun je onder meer ontdekken via de website van het Trefpunt Medisch Geschiedenis in Nederland. Dat is tmgn.nl. Joost Suketto, dank je wel en voorzichtig met het koffertje.
0: Dank je wel.

0: Dit is Flevoland.
1: En ergens tussen DL-verlichting en de mandarijnen in Netten probeert iedereen waardigheid uit te stralen. Met een mandje waar alleen energiedrank en pasta in ligt.
0: Ook dit is Flevoland.
1: Ja, ik mag ook niet meer. Ik kan me dat nog zo goed herinneren. Doodeng.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Overduidelijk. Het hoge ja.
0: Dit is Flevoland.
2: Nou, daar ben ik dan. Klinkt niet, want...
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
6: De politie heeft een tweede verdachte aangehouden in verband met de beschieting aan de Valkendreef in Lelystad. Het gaat om een 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. En er mogen definitief arbeidsmigranten in de voormalige sportschool De Bever aan de Educalaan in Dronten wonen. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald. Meer en uitgebreid nieuws zometeen om 16:30.
7: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
8: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld voor het verkopen van vertrouwelijke informatie. Ze kreeg 4 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De 35-jarige vrouw uit Woerden verkocht gegevens uit rechtbanksystemen, zoals adressen. Mogelijk is die informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De vrouw is ook veroordeeld voor het afpersen van een man. Ze maakte hierbij gebruik van vertrouwelijke informatie over het slachtoffer en zijn familie. Met het geld betaalde de vrouw haar gokverslaving. Het Chinese leger zegt dat het een Nederlands marineschip heeft verdreven bij een eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee. Dat meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat volgens China geen toestemming had om daar te varen. Ook zegt China dat er helikopters vanaf het schip zijn opgestegen en dat daarmee het Chinese luchtruim is geschonden. De Nederlandse kunstenaar en beeldhouwer Erik Claus is overleden. Claus geldt als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van zijn generatie. Hij richtte zich op de klassieke beeldhouwkunst en zijn werk werd op verschillende openbare plekken in Nederland tentoongesteld. Ook maakte hij schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Erik Claus was 89. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Vanavond blijft het lang zonnig en komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: De verkeersinformatie. 1 file in onze regio en die vind je op de A27 Almere-Gorkum. Bij knooppunt Rijnsweerd, daar sta je zo'n 5 minuten in de file. En er zijn 3 snelheidscontroles. 1 daarvan op de Drontermeerdijk in Dronten in beide richtingen. Op de N309 bij Dronten bij hectometerpaal 8,6. En op de N716, dat is de Nagelerweg bij Nagelen. In beide richtingen daar een flitser bij 3,6.
6: Het is woensdagmiddag. Dat betekent dat wij zo ons dwars op de weekpanel laten aanschuiven om de actualiteiten van de afgelopen 7 dagen door te nemen. Waar gaan we het onder meer over hebben? Nou, over die 700.000 televisieprogramma's die door de publieke omroep online zijn gezet. Die kan je allemaal gratis bekijken. Kan je bijvoorbeeld de, wat is het, 1, 2, 3 show bekijken of 1 van de 8. En dat kan je dan allemaal lekker online bekijken. Gaan we het straks over hebben.
10: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
12: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
14: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
15: Dirk heeft principes. Ja ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
14: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
15: Nu bij Dirk. Kips voor €1,29. €1,29, dat is echt geen geld.
16: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Ach, dat is wel zielig, hè. I feel lonely, Sesha zong dat. Nou, gelukkig hoef jij zeker niet alleen te zijn, want wij zijn bij je de komende paar uur.
1: Dwars op de week.
2: Ja, dit is de week waarin de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, in gesprek ging met oud-Amsterdammers in Almere. En ze deed dat in het Huis van Haven. Dat is een museumhuis in de stijl van de jaren 70. En dat is geopend in verband met het 50-jarig bestaan van de stad.
0: En ook was dit de week waarin we het warmste Pinksterweekend sinds 1987 beleefden. Volgens Weerbureau Weer Online waren alleen de Pinksterdagen van 1903, 1944, 1979 en 1985 nog warmer.
2: Ja, maar er gebeurde natuurlijk veel meer. En dat nieuws nemen we door met ons kritische panel van Flevolanders. Deze week in ons Dwars op de Week panel. Aangeschoven Muriel van der Wal, Almeerse en cultureel ondernemer. En Kees Bakker, journalist bij de Flevopost. En hoofdredacteur van de streekomroep van Lelystad, Dronten en Zeewolde. Muriel, wat is jou opgevallen de afgelopen week? Of wat wil je aan ons kwijt?
3: Ja, nou ja, wat me dan opvalt is dat het dan toch weer van die gekke ziektes het nieuwsbeeld zo nu en dan bepalen. Nou, bepalen niet helemaal natuurlijk, maar wel aan de orde zijn. Dus het virus was van die rondvaart. En dat ebola ook weer in Afrika en inmiddels in Amerika ook heeft bereikt. Ja, dat we er dan toch met z'n allen een soort van rustig onder blijven, terwijl het, ik word daar toch wel een soort van zenuwachtig van.
2: Ja, terwijl de deskundigen die zeggen dat dat een hele kleine kans is. En toch echt een minuscule kleine kans is dat dit een pandemie wordt zoals we dat hadden met COVID.
3: Ja, ja, ja, nou ja, bij ebola geloof ik dat wel. Omdat die overdracht natuurlijk via bloed en uitwerpselen gaat. Dus dan moet je al dieper met elkaar contact hebben, wil het echt.
0: Oh jee, Kees.
4: Ja, wat heb jij
5: dan?
4: Nou?
5: Begint het al.
2: Een zenuwhoesje. Ja.
3: Maar hond, hoe was het?
2: Hanta? Het Hanta-virus?
3: Ja, dat is volgens mij dan toch wel, daar kom je iets makkelijker aan.
2: Ja, maar moest je ook wel dicht op elkaar zitten, okay. Vrij dicht, hè? Ja. Okay.
3: Nou ja, ik vind het toch wel spannend. En dat valt me dan op. En dan twee achter elkaar. En dan is corona nog niet heel erg ver achter ons. Het is eigenlijk ook nog allemaal wel best wel vers. Ja, ik vind het wel spannend.
2: Had je nog stiekem even gekeken of je mondkapjes had liggen?
3: Nee, dat niet. Maar waar was ik? Toen zag ik Aziatische mensen, die lopen natuurlijk vaker met mondkapjes. Waar was ik nou toch? Dan was het druk. En daar liepen gewoon alle Aziatische personen wel weer met een mondkapje. Dat doen ze wel vaker, maar het viel me op dat het nu wel weer heel erg.
2: Ja, maar zij dragen mondkapjes uit respect voor jou, hè? Want in Aziatische landen willen ze je niet verkouden maken of wat dan ook. En daarom dragen ze dat.
3: Ja.
2: Niet om iets dat ze bang zijn dat ze iets oplopen, maar om jou te beschermen.
3: Ja. Ja. Maar ja, ja. Maar je ziet wel eens vaker natuurlijk de Aziatische mensen. Maar dan zijn we ze niet allemaal iets voor. Dus het kan dan zijn dat ze allemaal zelf denken dat ze besmet zijn en jou niet willen besmetten. Maar dat viel me vast niet dan toch. Ik weet niet meer. Maar dat viel me gewoon op.
0: Giethoorn, denk ik. Nee, Giethoorn.
2: Nou, alles die we hebben gehad.
0: Heerlijk, toch?
3: Ja, nou, daar was het.
0: Ja, nou, kijk, dat is helemaal niet zo gek dat ik dat zei, toch?
3: Ja, dat is twee weken geleden, zo op een maandag. Ja, dat is inderdaad Giethoorn.
0: Lekker hoor, bootje varen.
3: Ja.
0: Nou, Kees, wat is jou opgevallen in het nieuws?
5: Nou, ik wou eerst over de politieke Lelystad beginnen, maar laat ik dat niet doen. Ik ben afgelopen, wat was het, zondag, bij het afscheidsconcert van Emmylou Harris in Nederland geweest.
2: Oh. Ze gaat ermee stoppen?
5: Zij, dit is haar European Farewell Tour. Ze is 79. Ze staat kwieker op het podium dan menig één. Ik hoop dat ik op een 79ste nog zo rond kan lopen. Ja. En het was in het Concertgebouw en dat was toch wel heel bijzonder.
2: En speelde ze nog wel haar eigen instrument? Want zij heeft ook een gitaar dan natuurlijk.
5: Ja. Ja. Ze speelde gitaar. Ze bewaarde ook nummers waarin ze zichzelf helemaal alleen begeleiden. Het was een super enthousiast publiek. Super respectvol ook. Want aan het begin werd gevraagd om geen opnames op de telefoon te maken. Nou, dat werd slechts mondjesmaat gedaan. Dat is tegenwoordig al heel bijzonder. En tussen de nummers was het ook stil, zeg maar, op het applaus na. Dus, ja.
2: En kon ze het nog?
5: Ja, absoluut. Absoluut. Ik ben de laatste tijd best wel bij veel oude knarren optredens geweest. Een of twee geleden nog bij de Scorpions. Dan staat er ook een hele oude man op het podium. Die echt heel stram beweegt, weet je wel. Maar nee, zij was nog een stuk viever.
0: Maar er zijn geen opnames van, dus, want je mocht er niet filmen.
5: Nee, nee. Oh. Nou, er zijn wel mensen die dat wel dan toch hebben gedaan. Maar Misschien komt er nog wel iets van, hoor, dat weet ik niet.
0: Maar het houdt het wel intiemer natuurlijk. Hè? Ja. Sommige mensen zijn zo druk dan met hun telefoon en dan geniet
5: je
0: niet.
5: Ik heb wel mensen gezien bij een concert van Radiohead die echt het hele concert alleen maar door hun telefoon kijken.
3: Ja.
5: Dat je denkt, je maakt niks mee van de ambiance, van de sfeer. Ik snap er helemaal niks van. Maar goed, dat terzijde. Maar Emmylou Harris was heel bijzonder.
2: Nou, en je was erbij.
3: Streamen voor hun vrienden.
5: Ja. Ja, precies.
2: Zometeen gaan we het hebben over de aanpak van klimaatverandering. Want daar denken we met z'n allen langzaam net even wat anders over dan dat we eerst deden.
0: En Kees, welk liedje van Emmylou Harris wil je horen?
5: Oh, daar vraag je me wat. Selfie.
0: Selfie.
5: Selfie.
2: Nou, daar komt hij hoor.

0: Kees, je mag hem afkondigen natuurlijk, hè?
1: Emmylou Harris met C'est la vie, het slotnummer van haar laatste optreden in Nederland.
2: Dwars op de week.
3: Ja, de aanpak van klimaatverandering verdeelt de bevolking in Nederland. Hoewel een meerderheid van de Nederlanders nog steeds achter een krimp van de uitstoot van broeikasgassen staat, neemt de animo om daar verandering in te brengen wel af.
0: Nou, een groeiende meerderheid ergert zich aan... Een minderheid, moet ik zeggen, ergert zich aan aandacht voor klimaat, omdat zij andere problemen als veel belangrijker ervaart. Criminaliteit en veiligheid, immigratie en de kosten van levensonderhoud zijn topics die veel zwaarder wegen. Vooral voor mensen met een praktische opleiding.
3: Ja, hoe staat het eigenlijk met jouw klimaatbereidheid, zullen we het maar even noemen? We leggen het voor aan ons Dwars op de Week-panel deze week. In ons Dwars op de Week-panel de Almeerse Muriel van der Wal, cultuurondernemer. En uit Lelystad Kees Bakker, journalist bij de Flevo Post en hoofdredacteur van de streekomroep van Lelystad, Dronten en Zeewolde. Ja, Kees, een derde van de Nederlanders heeft het gevoel eigenlijk nergens meer van te mogen genieten. Dat maakt het ook dat mensen zich wat minder willen inzetten voor een beter milieu. Ja. Herken jij dat? Heb jij ook een soort schaamte misschien over bepaalde acties van
1: nou,
3: jezelf?
1: Ik herken het. Ja, ik herken het toch wel. Want het wordt er natuurlijk heel erg ingeramd en gedramd, zeg maar. We hebben het ook veel te goed in Nederland. Dus we zijn gewoon gewend dat de supermarkt vol ligt. En raak al in paniek als we één week COVID hebben en het gerucht gaat dat het wc-papier bijna op is. Dus ik herken het wel. Ik erg me ook in toenemende mate aan die acties van Extinction Rebellion, omdat ze wat mij betreft de plank echt volledig misslaan en alleen maar ervoor zorgen dat die groeiende minderheid weer groter wordt. En ik erg me er ook wel aan, omdat ik inmiddels ook wel misschien een beetje klimaatscepticus ben geworden, dat ik denk, gaan wij dat nou veranderen als Nederland, weet je wel? Ik wil niet alleen maar zeggen van nou, China en Amerika moeten het doen, maar je ziet wel dat als er in Amerika een of andere halve zool president wordt die weer terug wil grijpen op fossiele brandstoffen, ja, wat maakt het dan nog uit wat wij hier doen?
3: Maar is de slogan niet een beter milieu begint bij jezelf?
1: Zeker, zeker. Maar de mogelijkheid moet je ook worden geboden. En als ik in de supermarkt alleen maar specimonen uit Egypte kan kopen, dan denk ik, waarom? Mm-hmm. En als die uit Nederland 2 of 3 keer zo duur zijn, denk ik ook waarom. Terwijl ze om de hoek verbouwd worden. Dus dat snap ik gewoon niet.
0: Muriel, hoe kijk jij naar de opmerking van Kees dat Nederland als kikkerlandje alle problemen op de wereld qua klimaat toch niet kan oplossen?
4: Een beter milieu begint bij jezelf. Laat ik daar ook mee beginnen. Maar ook, we zijn een rijk westers land. Laten we alsjeblieft het goede voorbeeld geven. Ook als Amerika dwarsboomt met nummer 52, volgens mij. Zo wordt hij ook wel genoemd. En die man verdwijnt een keer weer.
1: Ja.
4: En dan haakt Amerika wel weer aan. Ze zullen wel moeten. China is druk met verduurzaming. Die zullen ook zich niet overal aan de regels houden. Dat begrijp ik allemaal wel. Maar ze doen hun best. Laten we het daar maar op houden. Of laten we hun dat vertrouwen dan daarin geven. En dan vind ik dat het Westen van Europa daar zeker in mee moet. En ook daarin voorop mag lopen, absoluut.
3: Ja, nou hoorde ik Kees ook zeggen, ik ben een beetje moe van Extinction Rebellion. Hè? Dat is natuurlijk een actiegroep die zegt eigenlijk alleen door harde acties te voeren en mensen erop te wijzen dat het niet goed gaat, dat de wereld in brand staat. Ja, dan kunnen we mensen bewustzijn creëren en kunnen we mensen erop wijzen van dat het niet goed gaat. Ben je ook een beetje dat soort acties moe, dat ze snelwegen bezetten?
4: Nee, ik moet er eerlijk bij bekennen dat ik er nog niet tegenaan ben gelopen, letterlijk en figuurlijk. Ik heb er nog geen last van gehad. Ik heb ooit eerder overwogen om me ook aan te sluiten. Niet om me vast te keten op de snelweg, maar wel om ze zoeken vrijwilligers voor allerlei werk. Maar uiteindelijk is het dan dat niet geworden. Dus ik ben pro XR. En het is nog ook nog steeds nodig. Als er echt verbetering zit in die CO2-uitstoot, dan hebben we die acties zoals zij die doen ook niet meer nodig. We hebben dat ook gezien in het verleden met Greenpeace, met het knuppelen van de zeehondjes of walvisjacht. Daar hadden wij natuurlijk als particulieren niet zoveel last van, maar daar hadden de zeehondenjacht en die hele industrie die erachter zat wel last van. En Greenpeace heeft daar harde, acties. En dat heeft geholpen. Dat is niet helemaal tot op het bot uitgeroeid. Maar er zijn er is minder zeehondenjacht. En bepaalde walvissen zijn beschermd. En In Japan wordt nog volgens mij wel walvissen gejaagd. Maar in andere landen niet meer. En dat is wel medegekomen. Niet alleen. Medegekomen door die harde fysieke acties. Door dit soort groepen. Dus ik denk wel dat het werkt. En dan kunnen wij als Nederland ons ergeren aan de acties van XR. Omdat je daar zelf als persoon op dat moment last van hebt. Als de CO2-uitstoot vermindert, zullen zij ook andere acties steeds milder worden. Dus we doen dat ook. Ja, zij zullen milder worden wanneer het ook echt daadwerkelijk minder wordt. Dus ik begrijp het wel.
0: Maar goed, als Extinction Rebellion de A12 bezet bij Den Haag, dan hebben gewone burgers die naar familie of naar hun werk moeten gaan, die hebben daar last van. Ja. Die kunnen niet per se iets doen tegen klimaatverandering.
4: En dan komt het wel in de krant. De ergernis is er. Ze pakken het nieuws. Ik begrijp wel dat ze dat op die manier doen. Ik vind ook dat ze Shell moeten aanpakken. Maar ik snap, en Tata Steel. Maar ik snap ook dat ze dit doen.
0: Ze vinden het eigenlijk dan niet zo erg.
4: Wij rijden in die auto's. Ja. Wij rijden in die auto's. We kunnen ook het OV pakken of je elektrische fiets. Want daar staat op die A12 staat ook verkeer die naar opa en oma gaat vlakbij.
1: Ja, maar goed, dan pak je het OV en dan gaan ze op een spoor zitten afgelopen weekend.
4: Ja, dat is misschien wel wat minder. Ja.
1: Ja, en dan denk ik, ik had er ook geen last van hoor. Maar dan denk ik, als ik daardoor te laat bij mijn afscheidsconcert van Emmylou Harris kom. Ja. Waar ik met de trein heen ging, dan vraag ik me wel af, wat hebben we hier nu mee bereikt?
3: Maar ben je dan, dat klimaat, je klimaatbereidheid om daar wat aan te veranderen?
1: Ja, toch wel. Ja? Want ik ben het wel met je eens. En ik vind je vergelijking met Greenpeace wel heel goed. Want Greenpeace heeft wel voortdurend dingen op de kaart gezet die we nu heel normaal vinden dat het niet goed is. Zonder die acties zou dat niet zijn gebeurd. Dus daar ben ik het wel mee eens. Alleen dat blokkeren en dat erin rammen bij mensen van we gaan naar de kloten, dat werkt volgens mij dus averechts. En in zekere zin blijkt dat ook uit de cijfers. En dan moet je ook af gaan vragen, moeten we dan niet ander soort acties gaan voeren volgens mij?
3: Ja. Zometeen gaan we het hebben over nostalgie op de televisie. Want er zijn allerlei tv-programma's van de publieke omroep nu gratis te bekijken vanuit het archief. Ik ben benieuwd, was jij een Suivertje-kijker? Of keek je liever naar Willem Ruis of naar iets anders? Je kan altijd meepraten via onze WhatsApp 0320 28 50 50.
2: Reageren op Studio Flevoland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
2: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Mijn internet is traag, maar ik wil dan snel.
7: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
6: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
7: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Ik wil sneller dan snel.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
9: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: De politie heeft een 27-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats aangehouden voor de beschieting aan de Valkendreef in Lelystad. Het is de tweede aanhouding in verband met dit incident. Eerder wilde de politie nog niet bevestigen dat het om een beschieting ging, maar inmiddels is duidelijk dat dat het wel was. Er mogen definitief arbeidsmigranten in de voormalige sportschool De Bever aan de Educalaan in Dronten wonen. Dat heeft de Raad van State bepaald. De arbeidsmigranten wonen al sinds 2024 in het gebouw, maar tegen de vergunning voor de huisvesting liep nog een rechtszaak. Die was aangespannen door de eigenaar van het pand van indoor speeltuin Aventura en door een omwonende. Volgens de Raad van State heeft de gemeente Dronten haar besluit zorgvuldig voorbereid en ook goed gecommuniceerd. Hakim Ziyech gaat niet mee naar het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De geboren Drontenaar zag zijn laatste hoop vervliegen. De Marokkaanse bondscoach passeerde Ziyech. De 33-jarige baltovenaar uit Dronten toonde de afgelopen tijd goede vorm, maar dat bleek uiteindelijk niet genoeg voor een WK-avontuur. En het toekomstbeeld van Almere richting 2050 heeft bijna 300 reacties opgeleverd. De meest opvallende reactie komt van buurgemeente Zeewolde. Die vindt dat Almere ongevraagd veel activiteiten op Zeewolder grondgebied heeft ingetekend. De Omgevingsvisie 2050 beschrijft hoe Almere zich de komende decennia wil ontwikkelen. Met name over de toekomst van Oosterwold zit de stad niet op één lijn met buurman Zeewolde. Al dit nieuws nog even rustig nalezen. Kijk dan even op onze website omroepflevoland.nl.
12: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een voormalig rechtbankmedewerker uit Woerden moet 3 jaar de cel in voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. Mogelijk zijn de gegevens gebruikt voor onder meer explosies en een liquidatiepoging. Vorig jaar waren er 273.000 woningen in Nederland met een waarde van meer dan 1 miljoen. Dat is 22% meer dan een jaar eerder, meldt Calcasa dat die gegevens bijhoudt. Beeldhouwer Erik Claus is op 89-jarige leeftijd overleden. Op verschillende plekken in Nederland staan beelden van hem. Hij maakte ook schilderijen, tekeningen, penningen en munten.
13: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is er veel ruimte voor de zon. Dan trekken er ook wat wolkenvelden over. De temperatuur ligt rond een hele aangename 22 graden. Dat is bijna 10 graden koeler dan dat het gisteren rond dit tijdstip was. En erbij staat de meest matige noordenwind. Vanavond lossen de wolkenvelden grotendeels op en schijnt de zon. Maar komende nacht wordt het wel fris. De temperatuur daalt naar een graad of 8. En morgen is er veel ruimte voor de zon en dan wordt het 25 graden. En de dagen daarna wordt het nog wat warmer.
14: Dankjewel Jeroen. De verkeersinformatie dan. De langste vertraging vind je nu op de A27. Almere-Gorkum voor knooppunt Lunetten een kwartier stilstaan. Daar staat een kapotte auto op de weg. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A6 Muiden-Lelystad voor de afrit Lelystad Airport 5 minuten. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid 6. En op diezelfde A28 maar dan tussen Zwolle-Noord en knooppunt Hattemerbroek nog eens 5 minuten vertraging. De N305 rond de Almere tussen de N302 en de afrit Harderwijk 5 minuten. En op de N331 de laatste vertraging Emmeloord-Zwolle voor de A28 een kwartier stilstaan. Twee flitsers, één daarvan op de N309, dat is de Dronterweg bij Dronten, bij hectometerpaal 8,6. En ook in Noordoostpolder wordt er geflitst aan de Nagelerweg in Nagelen. Daar vind je een controle bij hectometerpaal 3,6.
11: Ja, voor het NOS-journaal, want ik was zelf het journaal natuurlijk op dit tijdstip. Ik wilde zeggen, sorry.
14: Nou, dat was ook NOS-journaal, maar dan de korte versie.
11: Ik was even in de war. Goed. Nou, voordat dit allemaal net plaats had gevonden, dus stelde ik je de vraag thuis. Aan welk tv-programma heb jij nou hele goede herinneringen? Want er zijn maar liefst 700.000 afleveringen van allerlei tv-programma's gratis online te bekijken van de publieke omroep. Toen Gerrit Foppe uit Zeewolde, die schreef, ter land er zijn in de lucht, vrijdagavond op de Tros. Geweldig. Nou, daar heeft hij goede herinneringen aan. Laat ook even weten waar jij aan denkt. 0320 28 50 50 is ons WhatsApp-nummer.
10: Goedemiddag. Dit is Studio Flevoland.

0: Billy Joel en It's My Life. Het is 4:09 geworden.
1: Dwars op de week. Ja, sinds gisteren 6:00 kun je 700.000 televisieprogramma's uit het verleden van de publieke omroep gratis bekijken.
0: Ja, Beeld en Geluid die heeft namelijk de archieven opengegooid. Swiebertje, de 1-2-3-show met Willem Ruis. En voor de jongere generatie de BZT-show.
1: Ja. Ja, ik dacht, die zet ik er voor jou in.
0: Oh ja, ja dat ja, ken ik dan nog wel. Swiebertje heb ik ook wel eens van gehoord, nooit gekeken. Maar de 1-2-3-show met Willem Ruis. Ja,

0: Dwars op de Weekpanel, hier een Lelystedeling en een Almeerder aan tafel. Uit Almere, Muriel van der Wal, cultureel ondernemer. En hier ook journalist uit Lelystad, Kees Bakker, die ontzettend veel doet. Waaronder meer bij de Flevopost. Kees,
1: ja.
0: Nou, ik ben benieuwd, met welk programma kom je?
1: Nou, het is groot in mij gelijk, twee te binnen. Eén, een aflevering van 12 steden, 13 ongelukken, waar mijn broer in zat.
0: Oké. Okay.
1: Die was politieagent in Kampen, betrokken bij een ernstig ongeval daar. En moest daar dat ongeval even naspelen. En een tweede ding, daar heb ik het onlangs ook nog aan gedacht, was TV Privé. Dat was echt een schreeuwend slecht programma van Henk van der Meijden.
0: Ja, die deed vroeger ook de privépagina.
1: Ja, de roddelkoning, zeg maar, van Nederland. En die nam TV Privé op in de Meerpaal, in Dronten. En een vriendje en ik gingen daar, toen we in de derde of vierde van de MAVO zaten, gingen we vaak spijbelen. En dan gingen we daar tussen het publiek zitten en dan gingen we overdreven hard klappen. En dan gingen we artiesten die daar waren, gingen we om een handtekening vragen.
0: Van wie heb je allemaal gescoord?
1: En nou, het waren echt de meest erge mensen. Pleuny Tau en Hugo Metzus, die vluchten echt weg. André van Duin hebben we nog wel te pakken gekregen. Maar verder een Twiggy. Twiggy, ken je die nog?
0: Is dat model?
1: Nee, Annie, hou jij mijn tassie even vast.
2: Oh, oh, okay.
1: Nou, weet je, dat soort niveau, zeg maar. Maar het was wel heel leuk, omdat het voor ons ook heel spannend was. Want het werd op woensdagmiddag opgenomen en op zondag uitgezonden. En dan zaten we toch van, nou, als de leraren dat maar niet zien, weet je wel.
0: Ja, maar heb je gisteravond gekeken?
1: Nee.
0: Heb je al gezocht in het
1: archief? Nee, nog niet. Maar dat, ik denk wel dat ik dat nu binnenkort ga doen, ja.
3: Muriel?
2: Ik begin met de familie Knots. En dan Renje Rot.
1: Oh,
2: en
1: ja.
2: Dan, met stip op één, We zijn weer thuis en op zoek naar Jolande van Wim T. Schippers.
0: Is dat één programma? Dat
2: nee,
0: ken ik
2: twee
0: niet.
2: Series van, okay. Bij de VPRO. Van Wim T. Ja, Wim T. Schippers heeft het geschreven, heeft erin gespeeld. Ik weet niet of hij de regie en productie heeft gedaan, maar ik noem het van Wim T. Schippers.
0: En waarom is dat wat
2: dat
0: je
2: is zo bizar. En dat keek je op, hè, dat was VPRO-avond, volgens mij was dat toen al op zondag. Dat keek je en dan was dat ook weg of zo. Je kon het niet even terugzien of je zag niet meer een flitsen van. Terwijl ik dat zo'n geweldig programma vond. Ik zat er helemaal in. Ik ging er gewoon al ruim op tijd voor zitten, omdat ik anders bang was dat ik te laat zou zijn. Dat was helemaal dan, dat was dan iets van 6 weken, iedere week 1 aflevering. Dat was helemaal mijn wereld. En als ik dat nu terug kan zien, ik denk dat het heel erg tegenvalt. Hoor.
4: Ja.
2: Maar ik vond het helemaal geweldig. Ja,
4: ja dan ga je in één keer zien van, oh, wat was dit slecht of wat is dit net.
2: Het was ook heel slecht. Ja. Ja, de decor echt bizar. En het was echt toneelspel op tv. Dus heel overdreven, maar dat was ook helemaal dat sfeertje of zo. Het was raar. Het was gewoon raar.
0: Als je oude programma's zit te kijken, denk je ook, wat gaat dit traag?
1: Ja, zeker.
0: Hoe kan dat?
1: Ik heb ooit een keer mijn neefjes, toen dat ze al 15 jaar terug zijn geweest of zo, een dvd gegeven van Q&Q. En ik had het zelf nog eens gekeken en oh, wat langzaam. En, maar zij vonden het echt geweldig en super spannend, net als ik dat vroeger vond. Dus op zich, naar moderne maatstaven is het heel traag. Maar toen zij 10, 15 waren, vonden ze dat toch ook wel weer spannend.
4: Ja. Ilva stuurt nu ook een berichtje. Die heeft goede herinneringen aan de Willem Ruijs Show. De Honeymoon Quiz.
0: De Honeymoon Quiz. Ja.
4: En lachen met André van Duin en de Animal Crackers.
0: Oh ja, met Jaap Aap. Nee, hoe heet die ook weer? Jaap Aap, toch?
1: Ja. Over de Willem Ruijs Show, dat is ook nog wel een leuk weetje. Want die circustent, die heeft dus heel lang in Zeewolde gestaan.
0: Oh ja?
1: In de Eemhof.
0: Oh.
1: En dat was zelfs nog het decor van een festival wat nog niet eens zo heel lang geleden in Eemhof was. Where the Wild Things Are. En in de grote tent waren dan optredens een heel weekend lang.
0: Ja, en daar werden dan grote. Ja, jij fronste een beetje je wenkbrauwen over Willem Ruijs. Maar dat was gewoon de man vroeger.
4: En heel Nederland had het er toen over, denk ik. Want ik heb nu het idee dat het heel erg verdeeld is.
1: Ja.
4: Dat de ene helft kijkt nog wel televisie, maar dan ook weer terugkijken op het moment dat het dan uitkomt.
1: Ja.
4: Kijken we nog wel gezamenlijk als land naar één televisieprogramma? Het idee?
1: Niet meer zoals vroeger. Maar misschien ben je dan ook een oude lul als je dat zegt. Maar vroeger keek op de week van Cote en de Bie. Daar had iedereen het over die dag erop. En ik heb het idee dat dat wel enorm versplinterd is.
2: De slimste mens is toch ook de miljoen kijkers. En dan dag op dag op dag.
1: Ja,
2: dus
1: dat is waar.
2: Dat is echt collectief. Of,
1: ja.
2: Ja, of op zaterdagavond.
0: Vandaag je site. Hoeveel mensen kijken daar wel niet naar?
1: Ja, zeker. En hebben het daarover. Ja, ik bedoel.
0: even, want even, dat vind ik ook nog wel leuk. Want

0: Er waren altijd wel programma's waar je niet naar mocht kijken. Misschien van je ouders.
1: Ja.
0: Ja? Welke?
2: Ik mocht niet naar het E-team kijken.
0: Nee? Terwijl ging helemaal niemand dood.
2: Gewoon pulp. Nou, ik ben dan opgevoed door mijn moeder. Ja, die vond het echt pulp. Daar kijk je niet naar. Zij vond het niet zozeer vanuit geweld of eng. Maar ze van, nou ja, ga maar naar iets kijken waar je dan ook nog wat van leert of zo. En ik heb ook al heel lang alleen maar naar 1, 2, 3 mogen kijken. Mijn moeder heeft heel lang geen commerciële zenders gehad. Ja, dat ze vond dat onzin.
3: Is Little House on the Prairie heb je ook helemaal gemist.
2: Nee, oh nee.
3: Keek mijn moeder altijd. Ja. Ja. Nog steeds wel eens. Ja. En jij dan, Kees?
4: Nou, ik heb geen herinnering aan verboden programma's. Maar ik kan me wel, dat is ook raar. Op de school van journalistiek kwam ik erachter dat mijn ouders dus kennelijk hele gewone mensen waren. Want ik kwam daar echt tussen een publiek wat een hoog VPRO-gehalte had. En mijn ouders keken gewoon naar lingo. Ja, dat was op de school van journalistiek, scoorde je daar niet mee, zou ik maar zeggen.
2: Nee. Was dat toen al, lingo?
4: Ja.
0: Ja, dat heeft heel lang gedraaid. Ja. Hè? Eerst natuurlijk
4: 30 jaar geleden, Robert ten Brink.
0: Robert ten Brink, ja. En toen pas François Boulanger.
4: Ja.
0: Ja, tot zover. Nou, laat het even weten waar je graag naar kijkt. En misschien dat je iets speciaal gaat opzoeken omdat je zelf in het tv-programma hebt gezeten. Bijvoorbeeld net zoals de vriend van Jordi.
3: Die heeft BZT-show.
0: De BZT-show.
4: Welke aflevering, Jordi?
3: Dat vertel ik zo even. Moet ik even opzoeken. Aflevering 50 of zo.
0: Ja, hij hing in ieder geval aan de slee. Niet goed, maar helaas. Dit was het weer dwars op de week voor deze week. Volgende week weer nieuwe onderwerpen. Mag ik jullie bedanken in ieder geval voor deze keer. Muriel van der Wal en Kees Bakker.
5: Dwars op de week.

0: Nog steeds de grote hit van Nederland. Die van Alex Warren en Fever Dream. Het is 5:10. Zometeen na 5 krijg je van ons het nieuws uit de provincie op de radio.
1: Ja, we gaan het hebben over valpreventie. Want bijna 60% van alle dodelijke fietsslachtoffers is 70 jaar of ouder. En daar zijn nu trainingen voor dat je toch wat stabieler op de fiets blijft zitten. Daar gaan we aandacht aan besteden. En we hebben ook iets met een zonnebrandpaal. Maar dat is nog een geheim, want we hebben daar nog geen tekst van hier. Dus dat is spannend.
0: Dan ga je het zelf een beetje invullen. Wat zou dat zijn, een zonnebrandpaal? Ik denk dat die op het strand staat, zodat mensen zich gaan insmeren.
1: Ja, dat je dat niet vergeet of zo. Ja.
0: Maar het kan ook iets heel anders zijn.
1: Ja. Zometeen na 5 dus uitgebreid het nieuws van vandaag. Eerst nog even wat lekkere muziek. Stop Loving You van Toto. En daarna Waterfalls van TLC.

0: Dit is Flevoland.
1: En ergens tussen DL-verlichting en de mandarijnen in Netten probeert iedereen waardigheid uit te stralen. Met een mandje waar alleen energiedrank en pasta in ligt.
0: Ook dit is Flevoland.
1: Ja, het mag ook niet meer. Ik kan me dat nog zo goed herinneren. Doodeng.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Overduidelijk. Het is gewoon gejat.
0: Dit is Flevoland.
2: Nou, daar ben ik dan. Klinkt niet, want...
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Boonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
6: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Er mogen definitief arbeidsmigranten in de voormalige sportschool De Bever aan de Educalaan in Dronten wonen. Dat heeft de Raad van State bepaald. En Hakim Ziyech gaat niet mee naar het WK voetbal voor Marokko. Dat WK wordt gehouden in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De Marokkaanse bondscoach passeerde de Drontenaar. En meer nieuws krijg je zo uitgebreid na het NOS-journaal.
8: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok.
9: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat er te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat. Volgens de ambassadeur maakt de VS zich daar zorgen over en bekijkt de Amerikaanse regering of het moet worden gezien als een handelsbelemmering. Staatssecretaris Aert zei gisteren de overname te verbieden om het publieke belang te beschermen. Een raadsvergadering in Amsterdam is vanochtend geschorst nadat 4 mensen in het publiek een vaandel en Palestijnse vlaggen omhoog hadden gehouden. Op het vaandel stond de tekst Hani en Hamas is gewapend verzet. Daarmee werd verzetstrijder Hani Schaft vergeleken met terreurorganisatie Hamas, schrijft het Parool. De 4 zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema sprak van een absolute schande dat een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad wordt verheerlijkt. Op sociale media zegt XR Justice Now achter de actie te zitten. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft tijdens een coronapersconferentie in 2020 druk uitgeoefend op een zorgbestuurder. De Jonge zei toen dat hij betwijfelde of het wel verstandig was dat de bestuurder zijn thuiszorgmedewerkers preventief mondkapjes liet dragen. Uit e-mails blijkt volgens Nieuwsuur dat dit gebeurde op verzoek van Connie Helder. Zij was toen bestuurslid van Actis, de branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese Zee, dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. China zegt ook dat er helikopters zijn opgestegen vanaf het schip, die daarmee het Chinese luchtruim zijn binnengedrongen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het in het binnenland af tot 7 graden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan krijg je de verkeersinformatie op de A6 Muiden-Lelystad, tussen Almere Buiten en afrit Lelystad Airport, 8 minuten stilstaan. De A27 Almere-Gorkum voor Lexmond, ruim een half uur vertraging. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle voor Zwolle-Zuid, 8. En op diezelfde snelweg, maar dan het traject Utrecht-Zwolle voor Amersfoort-Vathorst, 12 minuten vertraging. Dat waren de wat langere files van dit moment. Als je je file niet voorbij hebt horen komen, dan duurt die gelukkig niet langer dan een minuut of 5. Dan een snelheidscontrole, die vind je op de N309. Dat is de Drontenweg, bij Dronten natuurlijk, in beide richtingen, bij hectometerpaal 8,6.
7: Voor moslims is het een mooie dag, want vandaag wordt het grote feest gevierd, zoals ze dat noemen. Het is namelijk de start van het offerfeest. Hoor je zo meer over in Studio Flevoland.
11: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
12: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
13: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
15: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
18: Wie, ik?
17: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
18: Echt waar?
17: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
18: Dat is stoer van mij.
17: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
18: Woehoe!
17: Op sunweb.nl.
19: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: De zomerhit van een aantal jaar geleden. En nu weer op de radio. Bluff en Gijke Arnaert en Zoute Landen.
1: Wie in de buurt van een moskee woont, zal vanochtend gemerkt hebben dat er heel veel mensen in witte kleding het gebedshuis hebben bezocht. Het heeft namelijk te maken met het vieren van het offerfeest, ook wel het grote feest genoemd. En het is het belangrijkste feest voor moslims.
2: Het offerfeest staat in het teken van het slachten van een vierpotig dier, meestal een schaap. Moslims herdenken hiermee het offer van de profeet Ibrahim, die zijn zoon Ismaël wilde offeren voor God. Omdat hij bewezen had trouw en gelovig te zijn, mocht hij in plaats van zijn zoon een schaap offeren. Ook familiebezoek en samen eten staan centraal tijdens het offerfeest.
3: Ja, het offerfeest is eigenlijk een feest die eigenlijk heel hoog in positie staat binnen islamitische geloof. En het is een zo'n grote aangelegenheid geworden dat het eigenlijk ook is opgenomen in een van de onderdelen van het bedevaart. En dat maakt het ook heel bijzonder.
2: Het offerfeest begint 's ochtends al vroeg met een gebed in de moskee. Veel moslims hebben dan ook vrijgenomen om de start van het offerfeest te vieren met hun familie. Na het ochtendgebed gaan veel moslims naar de islamitische slagerij om hun bestelde vlees op te halen. De slagers hebben het dan ook druk deze dagen.
4: Het wordt inderdaad best druk. Mensen komen ook hun lammeren brengen bij ons om het te laten uitbenen. Mensen komen met gehakt om gehakt te laten maken, want niemand heeft een eigen gehaktmolen thuis. Dus dat wordt hard werken weer vandaag.
5: Een lam wordt geslacht op de vandaag, dus vroeg na het gebed. Dan wordt die naar de slagerij gebracht. Nou, hij moet eerst een beetje drogen, nat, bloed, dat gaat er allemaal uit. Dan is die op de tweede dag makkelijk te snijden. Dus de meeste klanten kiezen ervoor om het op de tweede dag op te halen.
2: In lijn met de traditie mag elk gezin één schaap laten slachten, maar dat is niet verplicht. Meerdere gezinnen mogen ook samen één dier kopen. Veel moslims in Flevoland zien af van het laten slachten van een dier. In plaats daarvan sturen zij geld naar hun familie in het land van herkomst of naar arme landen, zodat gezinnen daar een schaap kunnen kopen. Zaglik doet dat ook.
4: Ja, ik stuur mijn opa stuur ik naar een Afrikaland om daar andere gezinnen blij mee te maken.
2: Een schaap kopen kost dit jaar tussen de 400 en 450 euro, zegt Zaglik. Hij vindt dat eigenlijk te duur.
4: En dan kan je in Afrika kan je echt drie van die dingen slachten. Dan kan je drie families met bijvoorbeeld 5 kinderen kan je blij maken. Dus dat is in totaal 15 mensen maak je dan echt blij.
6: En op het moment dat klanten zo meteen binnenkomen, natuurlijk na het gebed. Ja. Wat voor reacties dan, wat voor sfeer heerst er?
5: Ja, ontzettend gezellig. En we zijn super blij en vrolijk. En ja, begroeten ons en wensen ons een fijne Eid. Mensen zijn meer bezig met elkaar dan wat er omheen is. Het vlees of een schaap.
1: Ja, dat was de slager Moussa Mayoul. Het offerfeest, dat duurt nog 3 dagen.

0: It's the First Time van Lois Lane.
1: Het weer krijgen we van Donnie de Koning van Weerplaza. Donnie, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Nou, dat is weer even een verademing, zeg. Zo'n dag als vandaag is het vergelijk met gisteren tenminste.
2: Ja, kan ik me wel voorstellen. Ja. Niet iedereen is natuurlijk ook fan van die extreme warmte. Ik persoonlijk ook niet, hoor. Dus vandaag vond ik dan ook wel een stuk fijner. En ja, eigenlijk zien we vanavond toch nog wel ook wel een mooi weerbeeld daarbij. Zonnige periode en temperaturen die zakken uiteindelijk naar een graad of 16 of 17 rond zonsondergang. Maar met weinig wind erbij is dat best wel prima weer om er nog lekker op uit te gaan vanavond.
0: Ja, tot hoe lang blijft het nog lekker?
2: Ja, dat gaat nog best wel eventjes voortduren. Eigenlijk vannacht zien we nog hetzelfde weerbeeld met nog steeds dus die opklaringen. Temperaturen vannacht nog wel rond een graad of 8. Dus misschien nog wel even je huis gaan doorluchten. Want we zien wel dat morgen die temperatuur alweer wat hoger gaat uitkomen dan vandaag. Met 24, of misschien zelfs wel weer 25 graden. Veel zonneschijn ook weer daarbij. Dus morgen wordt wel weer een zomerse dag. Maar niet zo heet natuurlijk als gisteren.
1: Ja, nou, doorluchten dus vannacht. Even een tip van mij. Zet een schoen voor de deur. Want ik had dat afgelopen nacht ook gedaan. Ik werd om 3 uur wakker van geklapper.
0: Oh, ja,
1: dat hele huis doorzocht. Het bleek dus een deur te zijn, die klapperde.
0: Ja. Ja, je moet sowieso vertocht uitkijken. En muggen. Ja, maar goed, dat is even geklaagd van onze kant. Maar volgens mij, ik zag nog ergens van de week dat het vrijdag heel heet gaat worden weer.
2: Ja, klopt inderdaad. Dan gaan we naar 29, misschien is het wel weer 30 graden. En de lucht wordt ook wat onstabieler. In het begin van de dag valt het allemaal nog wel mee. Maar in de loop van de dag sluit ik niet helemaal uit dat er toch een lokale regen- of onweersbui kan ontstaan. En als dat gebeurt, is het gelijk ook echt zo'n felle bui. Met heel veel regen in korte tijd. Onweer daarbij, misschien wel windstoten. Dus dat wordt ook wel een dag om die radar in de gaten te houden. Zeker natuurlijk omdat heel veel mensen op de vrijdag misschien ook wel plannen hebben. Mm. En in het weekend zien we dan eigenlijk dat langzaamaan die warmte wordt verdreven. Op de zaterdag is dat nog niet het geval met 26 graden. Maar vanaf zondag wordt het een graad of 22. Ik denk voor heel veel mensen ideaal buitenweer. Maar soms wel even de radar in de gaten houden. Want de kans op buien neemt dan wel langzaamaan weer wat toe.
0: En hoe ziet het er? Ja, heb je al een beetje naar volgende week gekeken? Loopt het weer op?
2: Nee, het gaat waarschijnlijk niet echt oplopen. Ik zie eerder juist dat het een stuk wisselvalliger gaat worden. Die temperatuur komt misschien overdag ook dan niet meer boven de 20 graden uit. Dus we gaan gelijk van het ene uiterste toch weer terug naar het andere uiterste. Ja, het is het Nederlands klimaat, hè, dus het hoort er ook een beetje bij.
0: Ik ben blij dat ik al mijn zomerjurken zo niet gestreken heb.
2: Ja, dat is misschien toch wel slim.
0: Ja, heel goed. Donnie, dankjewel. Eet smakelijk zo.
2: Yes, tot de volgende.
3: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

0: Som jij bij Flevoland. Een morning. Het is 17:30 geworden. We hebben nog wat nieuws voor je. Het is vandaag de dag van de zonbescherming. En daarom heeft de GGD Flevoland een nieuwe zonnebrandpaal geplaatst in Almere. En dat moet vervolgens een stimulans zijn om je beter in te smeren. Projectleider Renate Spruit vertelt wat het credo is van Zonveilig.
1: Weren, kleren, smeren.
2: Het is de slogan voor bewustwording van het gevaar van zonnekracht. Ga niet onnodig in de zon. Bedek je huid om verbranding te voorkomen. En doe hetzelfde door je in te smeren met zonnebrandcrème. Om smeren te stimuleren is op de Skills Garden in de Almeerse wijk Nobelhorst een zonnebrandpaal onthuld. Basisschoolleerlingen van de Montessori Campus mochten dit doen. Ja. Wat is trouwens de officiële naam van zo'n paal? En zo'n zonnebrandcrème-ding is geen overbodige luxe in onze provincie. Flevoland en de kustprovincies springen eruit als het gaat om percentage inwoners met huidkanker. En het percentage neemt toe.
3: We zijn echt bang dat over een paar jaar in plaats van 1 op de 5... dat we dan al 1 op de 4 inwoners hebben die kans hebben om kanker te krijgen, huidkanker te krijgen.
2: Een aantal leerlingen van de Montessori Campus kregen daarom voorlichting over huidkanker en de reden om goed te smeren. Mara vond het verhelderend.
4: Van mijn moeder moet het elke dag. Maar ze had dan. Ik heb haar nog nooit een reden. Maar nu weet ik een reden. Want je kan huidkanker krijgen en daar kun je aan doodgaan. Er zijn al heel veel mensen aan dood gegaan.
5: Je wist het niet?
4: Nee, vroeger niet. Ik heb er ook nooit om gevraagd waarom ik zonnebrand moet opsmeren. Ik weet wel dat ik dan verbrand, maar over huidkanker wist ik niet.
5: Ik geloof niet dat jij je ooit insmeert, of wel?
4: Wel.
5: Je smeert je wel in?
4: Ja.
5: Hoe vaak dan?
4: Bijna elke dag.
5: Elke dag omdat het moet van je ouders of omdat je dat zelf wil?
4: Soms moet het van mijn ouders en soms wil ik het ook zelf.
5: Zijn jouw ouders ook altijd zo aan het zeuren over dat je je moet insmeren?
4: Ja.
5: Vervelend is dat toch?
4: Ja. Het is natuurlijk niet zo fijn als je huidkanker krijgt.
5: Want waarom is het dan zo gevaarlijk?
6: Door de UV-stralen.
5: Wat heb je er net over geleerd? Want ze hebben allemaal dingen verteld net hierover.
6: Dat je misschien huidkanker kan krijgen.
2: De GGD geeft als tip om dagelijks je telefoon te pakken en je weerapplicatie te openen. Vanaf factor 3 wordt geadviseerd om je in te smeren. Vooral omdat je de gevolgen niet direct merkt.
3: Ja, het is gewoon echt zo dat het helaas pas op latere leeftijd. Hè, het duurt 10, 20 jaar voordat een melanoom zich, dat is de meest kwaadaardige vorm, zich manifesteert op een huid. En misschien al verder is uitgezaaid in het lichaam. En dat maakt het zo verraderlijk.
2: Verspreid door Almere staan al 10 zonnebrandpalen. Volgens de GGD wordt daar volop gebruik van gemaakt. En voor wie daar gebruik van wil maken, volgt nu nog even de gebruiksaanwijzing.
4: Als je je hand eronder doet, dan komt er zonnebrand uit.
5: Oh, dat is wel makkelijk.
4: Ja.
0: Nou, kind kan de was doen. Lekker smeren dus bij zo'n zonnebrandcrème ding of een potje halen bij de drogist. Je hoorde een verslag van Arie Meijer.
7: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

0: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
6: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het nieuws pakken we er ook eventjes bij, daar komt het aan. De politie heeft een 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden voor de beschieting aan de Valkendreef in Lelystad. Het is al de tweede aanhouding in verband met dit incident. Eerder wilde de politie nog niet bevestigen dat het om een beschieting ging, maar inmiddels is duidelijk dat dat wel een schietincident was. Er mogen definitief arbeidsmigranten in de voormalige sportschool De Bever aan de Educalaan in Dronten wonen. Dat heeft de Raad van State bepaald. De arbeidsmigranten wonen al sinds 2024 in het gebouw, maar tegen de vergunning voor de huisvesting liep nog een rechtszaak. Die was aangespannen door de eigenaar van het pand van indoorspeeltuin Aventura en door een omwonende. Volgens de Raad van State heeft de gemeente Dronten haar besluit zorgvuldig voorbereid en ook goed gecommuniceerd. Hakim Ziyech gaat niet mee naar het WK voetbal met Marokko. Het WK voetbal wordt gehouden dit jaar in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De geboren Drontenaar zag zijn laatste hoop vervliegen. De Marokkaanse bondscoach passeerde hem. De 33-jarige baltovenaar uit Dronten toonde dit seizoen goede vorm, maar dat bleek uiteindelijk niet genoeg voor een WK-avontuur. En het toekomstbeeld van Almere richting 2050 heeft bijna 300 reacties opgeleverd. De meest opvallende reactie komt van buurgemeente Zeewolde. Die vindt dat Almere ongevraagd veel activiteiten op Zeewolder grondgebied heeft ingetekend. De Omgevingsvisie 2050 beschrijft hoe Almere zich de komende decennia wil ontwikkelen. Met name over de toekomst van Oosterwold zit de stad niet op één lijn met buurman Zeewolde. Wil je het nieuws allemaal rustig nalezen? Kijk dan op onze website omroepflevoland.nl.
10: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. Voormalig rechtbankmedewerker uit Woerden moet 3 jaar de cel in voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. Mogelijk werden de gegevens gebruikt voor onder meer explosies en een liquidatiepoging. Vorig jaar waren er 273.000 woningen in Nederland met een waarde van meer dan 1 miljoen. Dat is 22% meer dan een jaar eerder, meldt Calcasa, dat de gegevens bijhoudt.
11: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog en nog vrij zonnig met temperaturen rond 16 of 17 graden. Vannacht zijn er ook nog brede opklaringen en daarin kan het nog aardig gaan afkoelen naar uiteindelijk een graad of 8. Morgen wordt het weer een zomerse dag met temperaturen van 24 of zelfs 25 graden. Flinke zonnige periode daarbij en er staat daarbij dan een zwakke tot matige noordoostenwind. Vrijdag wordt nog warmere lucht aangevoerd en wordt het mogelijk zelfs 30 graden. Met later op de dag kans op een enkele regen- of onweersbui.
12: Dankjewel, Donnie. De verkeersinformatie dan. Je krijgt de files van 5 minuten en langer. En dat zijn de twee. Op de A28 bijvoorbeeld, Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Een kwartier stilstaan. En op de N331 Zwolle-Emmeloord tussen de Werkelaan en Meppel. 8 minuten vertraging. Twee flitsers. Zal ik beginnen op de N309 in Dronten? Ja, dat ga ik doen. Bij hectometerpaal 8,6. En ook een flitser op de N50 bij Ens. In beide richtingen daar bij 265,3.
9: Ja, het zijn eigenlijk schokkende cijfers. Want bijna 60% van alle dodelijke fietsslachtoffers is 70 jaar of ouder. En het overgrote deel van deze groep overlijdt na een eenzijdig ongeval. Daarom worden er nu valpreventielessen gehouden. En wij waren daarbij. Zo hoor je daar meer over in Studio Flevoland.
13: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Todd Rundgren, moet ik zeggen, in I See the Light.
1: Bijna 60% van alle dodelijke fietsslachtoffers is 70 jaar of ouder. En het overgrote deel van deze groep overlijdt na een eenzijdige val. Geen overbodige luxe dus om als oudere fietser af en toe het stalen ros en de daarbij behorende capaciteiten op te poetsen.
2: Hoe je af moet stappen en achter moet remmen.
3: Nee, maar helemaal goed. Ja, terug toch weer.
2: En ik ben blij dat ik nog fiets. Hè?
4: Want hoe oud bent u?
2: 85.
3: Ja, ik hoef u niks meer te leren.
5: De 71-jarige Henk Kok is als cursusleider namens Veilig Verkeer Nederland vandaag aan zet om alle deelnemers in Almere veilig door dit met pionnen afgezette parcours te laten fietsen.
3: Ja, jij vindt het goed, maar wel opletten, hè?
5: Slingeren is volgens hem een probleem. Maar hij heeft daar een handige truc voor.
3: Het meest grote probleem met e-bikes en met oudere mensen is dat als ze linksaf willen gaan en ze moeten het linksaf teken geven, dan gaat automatisch de fiets naar links. Nou, een hele simpele truc is, als je eerst je hoofd naar beneden doet en dan naar rechts, dan zie je mijn hand, die blijft gewoon rechts staan. En dat hebben we dus geoefend en dat werkt prima, want als je dat gaat allemaal goed.
4: Dan slinger je minder.
3: Ja, je slingert niet. Beetje snelheid.
5: Niet meer slingeren dus en gelukkig ook geen mensen gevallen vandaag.
3: Kom maar.
5: Hoewel...
4: Het is wel weer een flauw te vallen, hè?
3: Jawel, maar we hydrateren genoeg. Ze hebben al heel veel water en dergelijke kunnen drinken. En ik moet ook water gaan drinken, want het is heel warm.
6: Zeker. Ik heb ook een handdoekje bij me om af en toe eventjes af te drogen.
2: Ik vind het heerlijk.
4: Het is wel warm vandaag, hè?
2: Ja, ik heb geen last van. Nee. Ach, moeten we niet te veel bij stilstaan, toch?
6: Ja hoor.

0: Paul Jong in Studio Flevoland. En Every Time You Go Away hoorde je na Miles Smith. En Stay If You Wanna Dance.
1: Tijd voor het nieuws van buiten de regio. Samsung-medewerkers die geheugenchips maken krijgen een fikse salarisverhoging en bonussen. Het gaat erg goed met de divisie door de grote vraag naar AI. Maar de Zuid-Koreaanse producent weigerde de lonen flink omhoog te gooien. De werknemers eisten veel meer dan Samsung bood, zegt deze Korea-kenner.
2: Ze hadden een staking aangekondigd die niet alleen het bedrijf, maar de hele Zuid-Koreaanse economie miljarden had kunnen kosten. Ja, die is nu afgewend. Samsung is overigens als bedrijf in zijn eentje goed voor zo'n vijfde deel van die Zuid-Koreaanse economie. Dus dat is nogal wat.
1: Ja, de bonussen voor medewerkers kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen zijn jaloers en willen de deal gaan aanvechten omdat zij niks extra's krijgen.
0: Een van de laatste nog levende leden van de Duitse linkse terreurgroep Rote Armee-Fraktion is veroordeeld tot 13 jaar cel voor 6 gewelddadige roofovervallen tussen 1999 en 2016. Daniela Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn. In extreem linkse kringen wordt ze nog altijd als een heldin gezien, zegt correspondent Gim Baldoek.
3: Haar aanhangers zien haar meer als een politiek vervolgde. Maar zoals de rechter ook duidelijk zei, het gaat hier simpelweg om dingen die je niet mag doen. Om overvallen, om geweld, om verboden wapenbezit. En dat staat los van ideologie. Dat is gewoon tegen de wet. En daarom moet ze de cel in.
0: De nu 67-jarige vrouw kon decennia onder de radar blijven in haar woonplaats Berlijn. Ze had haar langer tijd onopgemerkt en onder een andere identiteit een relatief normaal leven geleid.
1: De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Keti Kotti als de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. Ze zijn hiermee de derde provincie die dat doet. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. En deze gedeputeerde legt uit waarom Groningen stilstaat bij het slavernijverleden.
4: Een aantal jaren geleden heeft de minister-president, toen nog Mark Rutte, excuses aangeboden. En wij hebben in de provincie Groningen ook een groot aantal achterban als het gaat om Antillianen, maar ook Surinamers. En wij vinden het meer dan gepast om ook daarom die vlag op te hangen.
1: Ja, op 30 juni gaat de vlag half stok, want dan is het voor de herdenking. En een dag later gaat tijdens Keti Kotti de vlag in top. En dat gebeurt dan op het provinciehuis.
0: En ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de maan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu worden bewoond door astronauten. Volgens deze ruimtevaartdeskundige wordt de bouw nog een behoorlijke klus.
5: Het is heel zwaar terrein. De temperatuurverschillen daar zijn enorm. Het lijkt allemaal een stuk ingewikkelder dan wat we in de jaren 70 deden rond de Evenaar. Dat terrein was vriendelijker, zeg maar. Maar dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En daar worden dus al die dat lastige terrein en die moeilijke omstandigheden voor lief genomen.
0: Ja, maar toch zijn de plannen van de NASA nog niet heel concreet. De vraag is dan ook of de permanente basis in 2032 ook echt klaar is.
1: Dat is over 6 jaar, dat kan je je niet voorstellen. Die spullen moeten er ook nog allemaal heen.
0: Zo gepiept. Tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: En ergens tussen TL-verlichting en de mandarijnen in Netten probeert iedereen waardigheid uit te stralen. Met een mandje waar alleen energiedrank en pasta in ligt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik mag ook niet meer. Ik kan me dat nog zo goed herinneren. Doodeng.
0: En dit is ook Flevoland.
2: Overduidelijk. Het is gewoon gejaagd.
0: Dit is Flevoland.
3: Nou, daar ben ik dan. Klinkt niet, want...
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Oncliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
7: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De politie heeft een 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden in verband met een schietincident aan de Valkendreef in Lelystad. En er is ook nieuws over Hakim Ziyech, de Drontenaar die heel goed kan voetballen. Die gaat niet mee naar het WK voor het team van Marokko. De Marokkaanse bondscoach passeerde hem. De 33-jarige baltovenaar uit Dronten toonde de afgelopen tijd goede vorm, maar dat bleek uiteindelijk niet genoeg voor een WK-avontuur. Al dit nieuws en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
9: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
10: Door Almegens met het NOS Journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. De inspectie gaat kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. 2 weken geleden kwam naar buiten dat 2 vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen zwaar hadden mishandeld. De kinderen van 6 en 7 jaar werden vernederd en opgesloten. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. In Amsterdam is vanochtend een vergadering van de gemeenteraad verstoord door 4 mensen met Palestijnse vlaggen en pro-Hamas teksten. De vergadering werd geschorst en de 4 zijn uit de zaal gezet. Burgemeester Halsema noemt de verheerlijking van een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad een absolute schande. Een vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. De vrouw van 35 is oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De rechter veroordeelde de vrouw ook voor afpersing. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het iets minder druk op de wegen in onze regio. Nog 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid nog 9 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. Kwartier vertraging heb je ook op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Heteren. En vanuit Arnhem naar Os een stukje verderop bij Ravenstein. De kop van 12 kilometer langzaam rijdend verkeer met nog eens een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Voor moslims is het een mooie dag, want vandaag wordt het grote feest gevierd, zoals ze dat noemen. Het is namelijk de start van het offerfeest. Hoor je zo meer over in Studio Flevoland.
12: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
13: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
14: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
15: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
17: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Wie in de buurt van een moskee woont, zal vanochtend gemerkt hebben dat er heel veel mensen in witte kleding het gebedshuis hebben bezocht. Het heeft namelijk te maken met het vieren van het offerfeest, ook wel het grote feest genoemd. En het is het belangrijkste feest voor moslims.
1: Het offerfeest staat in het teken van het slachten van een vierpotig dier, meestal een schaap. Moslims herdenken hiermee het offer van de profeet Ibrahim, die zijn zoon Ismaël wilde offeren voor God. Omdat hij bewezen had trouw en gelovig te zijn, mocht hij in plaats van zijn zoon een schaap offeren. Ook familiebezoek en samen eten staan centraal tijdens het offerfeest.
2: Ja, het offerfeest is eigenlijk een feest die eigenlijk heel hoog in positie staat binnen het islamitische geloof. En het is een zo'n grote aangelegenheid geworden dat het eigenlijk ook is opgenomen in een van de onderdelen van het bedevaart. En dat maakt het ook heel bijzonder.
1: Het offerfeest begint 's ochtends al vroeg met een gebed in de moskee. Veel moslims hebben dan ook vrijgenomen om de start van het offerfeest te vieren met hun familie. Na het ochtendgebed gaan veel moslims naar de islamitische slagerij om hun bestelde vlees op te halen. De slagers hebben het dan ook druk deze dagen.
3: Het wordt inderdaad best druk. Mensen komen ook hun lammeren brengen bij ons om het te laten uitbenen. Mensen komen met gehakt om gehakt te laten maken, want niemand heeft een eigen gehaktmolen thuis. Dus dat wordt hard werken weer vandaag.
4: Een lam wordt geslacht op vandaag, dus vroeg na het gebed. Dan wordt die naar de slagerij gebracht. Nou, hij moet eerst een beetje drogen, nat, bloed, dat gaat er allemaal uit. Dan is die op de tweede dag makkelijk te snijden. Dus de meeste klanten kiezen ervoor om het op de tweede dag op te halen.
1: In lijn met de traditie mag elk gezin één schaap laten slachten, maar dat is niet verplicht. Meerdere gezinnen mogen ook samen één dier kopen. Veel moslims in Flevoland zien af van het laten slachten van een dier. In plaats daarvan sturen zij geld naar hun familie in het land van herkomst of naar arme landen, zodat gezinnen daar een schaap kunnen kopen. Saghlik doet dat ook.
3: Ja, ik stuur mijn offer naar een Afrikaland om daar andere gezinnen blij mee te maken.
1: Een schaap kopen kost dit jaar tussen de 400 en 450 euro, zegt Saghlik. Hij vindt dat eigenlijk te duur.
3: En dan kan je in Afrika kan je echt drie van die dingen slachten. Dan kan je drie families met bijvoorbeeld 5 kinderen kan je blij maken. Dus dat is in totaal 15 mensen maak je dan echt blij.
5: En op het moment dat klanten zo meteen binnenkomen, natuurlijk na het gebed. Ja. Wat voor reacties dan, wat voor sfeer heerst er?
4: Ja, ontzettend gezellig. En we zijn super blij en vrolijk. En ja, begroeten ons en wensen ons een fijne eet. Mensen zijn meer bezig met elkaar dan wat er omheen is. Het vlees of een schaap.
0: Ja, dat was de slager Moussa Mayou. Het offerfeest dat duurt nog 3 dagen.
6: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit

0: 9.
1: Het weer krijgen we van Donnie de Koning van Weerplaza. Donnie, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Nou, dat is weer even een verademing, zeg. Zo'n dag als vandaag. Is het vergelijk met gisteren tenminste.
2: Ja, kan ik me wel voorstellen. Ja. Niet iedereen is natuurlijk ook fan van die extreme warmte. Ik persoonlijk ook niet, hoor. Dus vandaag vond ik dan ook wel een stuk fijner. En ja, eigenlijk zien we vanavond toch nog wel ook wel een mooi weerbeeld daarbij. Zonnige periode en temperaturen die zakken uiteindelijk naar een graad of 16 of 17 rond zonsondergang. Maar met weinig wind erbij is dat best wel prima weer om er nog lekker op uit te gaan vanavond.
3: Ja, tot hoe lang blijft het nog lekker?
2: Ja, dat gaat nog best wel eventjes voortduren. Eigenlijk vannacht zien we nog hetzelfde weerbeeld met nog steeds dus die opklaringen. Temperaturen vannacht nog wel rond een graad of 8. Dus misschien nog wel even je huis gaan doorluchten. Want we zien wel dat morgen die temperatuur alweer wat hoger gaat uitkomen dan vandaag. Met 24, of misschien zelfs wel weer 25 graden. Veel zonneschijn ook weer daarbij. Dus morgen wordt wel weer een zomerse dag. Maar niet zo heet natuurlijk als gisteren.
1: Ja, nou, doorluchten dus vannacht. Even een tip van mij. Zet een schoen voor de deur. Want ik had dat afgelopen nacht ook gedaan. Ik werd om 3 uur wakker van geklapper.
3: Oh,
1: hele huis doorzocht. Het bleek dus een deur te zijn, die klapperig.
3: Ja. Ja, je moet sowieso voor tocht uitkijken. En muggen. Ja, maar goed, dat is even geklaag van onze kant. Maar volgens mij, ik zag nog ergens van de week dat het vrijdag heel heet gaat worden weer.
2: Ja, klopt inderdaad. Dan gaan we naar 29, misschien is het wel weer 30 graden. En de lucht wordt ook wat onstabieler. In het begin van de dag valt het allemaal nog wel mee. Maar in de loop van de dag sluit ik niet helemaal uit dat er toch een lokale regen- of onweersbui kan ontstaan. En als dat gebeurt, is het gelijk ook echt zo'n felle bui. Met heel veel regen in korte tijd. Onweer daarbij, misschien wel windstoten. Dus dat wordt ook wel een dag om die radar in de gaten te houden. Zeker natuurlijk omdat heel veel mensen op de vrijdag misschien ook wel plannen hebben. Mm-hmm. En in het weekend zien we dan eigenlijk dat langzaamaan die warmte wordt verdreven. Op de zaterdag is dat nog niet het geval met 26 graden. Maar vanaf zondag wordt het een graad of 22. Ik denk voor heel veel mensen ideaal buitenweer. Maar soms wel even de radar in de gaten houden. Want de kans op buien neemt dan wel langzaamaan weer wat toe.
3: En hoe ziet het er? Ja, heb je al een beetje naar volgende week gekeken? Loopt het weer op?
2: Nee, het gaat waarschijnlijk niet echt oplopen. Ik zie eerder juist dat het een stuk wisselvalliger gaat worden. En die temperatuur komt misschien overdag ook dan niet meer boven de 20 graden uit. Dus we gaan gelijk van het ene uiterste toch weer terug naar het andere uiterste. Nou ja, het is het Nederlands klimaat, hè, dus het hoort er ook een beetje bij.
3: Ik ben blij dat ik al mijn zomerjurken zo niet gestreken heb.
2: Ja, dat is misschien toch wel slim.
3: Ja, heel goed. Donnie, dankjewel. Eet smakelijk zo.
2: Yes, tot de volgende.

0: Het is vandaag de dag van de zonbescherming. En daarom heeft de GGD Flevoland een nieuwe zonnebrandpaal geplaatst in Almere. En dat moet vervolgens een stimulans zijn om je beter in te smeren. Projectleider Renate Spruit vertelt wat het credo is van Zonveilig.
1: Weren, kleren, smeren.
2: Het is de slogan voor bewustwording van het gevaar van zonnekracht. Ga niet onnodig in de zon. Bedek je huid om verbranding te voorkomen. En doe hetzelfde door je in te smeren met zonnebrandcrème. Om smeren te stimuleren is op de Skills Garden in de Almeerse wijk Nobelhorst een zonnebrandpaal onthuld. Basisschoolleerlingen van de Montessori Campus mochten dit doen. Wat is trouwens de officiële naam van zo'n paal? En zo'n zonnebrandcrème-ding is geen overbodige luxe in onze provincie. Flevoland en de kustprovincies springen eruit als het gaat om percentage inwoners met huidkanker. En het percentage neemt toe.
3: We zijn echt bang dat over een paar jaar in plaats van 1 op de 5... dat we dan al 1 op de 4 inwoners hebben die kans hebben om kanker te krijgen, huidkanker te krijgen.
2: Een aantal leerlingen van de Montessori Campus kregen erom voorlichting over huidkanker en de reden om goed te smeren. Mara vond het verhelderend.
4: Van mijn moeder moet het elke dag. Maar ze had dan, ik heb haar nog nooit een reden. Maar nu weet ik een reden. Want je kan huidkanker krijgen en daar kun je aan doodgaan. Er zijn al heel veel mensen aan dood gegaan.
5: Je wist het niet?
4: Nee, vroeger niet. Ik heb er ook nooit om gevraagd waarom ik zonnebrand moet opsmeren. Ik weet wel dat ik dan verbrand, maar over huidkanker wist ik niet.
5: Ik geloof niet dat jij je ooit insmeert, of wel?
4: Wel.
5: Je smeert je wel in?
4: Ja.
5: Hoe vaak dan?
4: Bijna elke dag.
5: Elke dag omdat het moet van je ouders of omdat je dat zelf wil?
4: Soms moet het van mijn ouders en soms wil ik het ook zelf.
5: Zijn jouw ouders ook altijd zo aan het zeuren over dat je je moet insmeren?
4: Ja.
5: Vervelend is dat toch?
4: Ja. Het is natuurlijk niet zo fijn als je huidkanker krijgt.
5: Want waarom is het dan zo gevaarlijk?
6: Door de UV-stralen.
5: Wat heb je er net over geleerd? Want ze hebben allemaal dingen verteld net hierover.
6: Dat je misschien huidkanker kan krijgen.
2: De GGD geeft als tip om dagelijks je telefoon te pakken en je weerapplicatie te openen. Vanaf factor 3 wordt geadviseerd om je in te smeren. Vooral omdat je de gevolgen niet direct merkt.
3: Ja, het is gewoon echt zo dat het helaas pas op latere leeftijd. Hè, het duurt 10, 20 jaar voordat een melanoom zich, dat is de meest kwaadaardige vorm, zich manifesteert op een huid. En misschien al verder is uitgezaaid in het lichaam. En dat maakt het zo verraderlijk.
2: Verspreid door Almere staan al 10 zonnebrandpalen. Volgens de GGD wordt daar volop gebruik van gemaakt. En voor wie daar gebruik van wil maken, volgt nu nog even de gebruiksaanwijzing.
4: Als je je hand eronder doet, dan komt er zonnebrand uit.
5: Oh, dat is wel makkelijk.
4: Ja.
0: Nou, kind kan de was doen. Lekker smeren dus bij zo'n zonnebrandcrème ding of een potje halen bij de drogist. Je hoorde een verslag van Arie Meijer.

0: is Flevoland met het regionieuws.
1: De politie heeft een 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden voor de beschieting aan de Valkendreef in Lelystad. Het is al de tweede aanhouding in verband met dit incident. Eerder wilde de politie nog niet bevestigen dat het om een beschieting ging, maar inmiddels is duidelijk dat dat wel een schietincident was. Er mogen definitief arbeidsmigranten in de voormalige sportschool De Bever aan de Educalaan in Dronten wonen. Dat heeft de Raad van State bepaald. De arbeidsmigranten wonen al sinds 2024 in het gebouw, maar tegen de vergunning voor de huisvesting liep nog een rechtszaak. Die was aangespannen door de eigenaar van het pand van indoorspeeltuin Aventura en door een omwonende. Volgens de Raad van State heeft de gemeente Dronten haar besluit zorgvuldig voorbereid en ook goed gecommuniceerd. Hakim Ziyech gaat niet mee naar het WK voetbal met Marokko. Het WK voetbal wordt gehouden dit jaar in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De geboren Drontenaar zag zijn laatste hoop vervliegen. De Marokkaanse bondscoach passeerde hem. De 33-jarige baltovenaar uit Dronten toonde dit seizoen goede vorm, maar dat bleek uiteindelijk niet genoeg voor een WK-avontuur. En het toekomstbeeld van Almere richting 2050 heeft bijna 300 reacties opgeleverd. De meest opvallende reactie komt van buurgemeente Zeewolde. Die vindt dat Almere ongevraagd veel activiteiten op Zeewolder grondgebied heeft ingetekend. De Omgevingsvisie 2050 beschrijft hoe Almere zich de komende decennia wil ontwikkelen. Met name over de toekomst van Oosterwold zit de stad niet op één lijn met buurman Zeewolde. Wil je dit nieuws allemaal rustig nalezen? Kijk dan op onze website omroepflevoland.nl.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen. De inspectie gaat kijken naar de rol van de betrokken instanties. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. Een voormalig rechtbankmedewerker uit Woerden moet 3 jaar de cel in voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. Mogelijk werden de gegevens gebruikt voor onder meer explosies en een liquidatiepoging. Het weer droog en zonnig, 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden en morgen nog wat warmer dan vandaag.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog en nog vrij zonnig met temperaturen rond 16 of 17 graden. Vannacht zijn er ook nog brede opklaringen en daarin kan het nog aardig gaan afkoelen naar uiteindelijk een graad of 8. Morgen wordt het weer een zomerse dag met temperaturen van 24 of zelfs 25 graden. Flinke zonnige periode erbij en er staat daarbij dan een zwakke tot matige noordoostenwind. Vrijdag wordt nog warmere lucht aangevoerd en wordt het mogelijk zelfs 30 graden. Met later op de dag kans op een enkele regen- of onweersbui.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A50 vanuit Arnhem naar Oslo. Het rijdt nog langzaam over 8 kilometer tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ja, het zijn eigenlijk schokkende cijfers, want bijna 60% van alle dodelijke fietsslachtoffers is 70 jaar of ouder. En het overgrote deel van deze groep overlijdt na een eenzijdig ongeval. Daarom worden er nu valpreventielessen gehouden. En wij waren daarbij, zo hoor je daar meer over in Studio Flevoland.
0: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Bijna 60% van alle dodelijke fietsslachtoffers is 70 jaar of ouder. En het overgrote deel van deze groep overlijdt na een eenzijdige val. Geen overbodige luxe dus om als oudere fietser af en toe het stalen ros en de daarbij behorende capaciteiten op te poetsen.
1: Hoe je af moet stappen en achter moet remmen.
2: Nee, maar helemaal goed. Ja, terug toch weer.
1: En ik ben blij dat ik nog fiets. Hè?
3: Want hoe oud bent u?
1: 85.
2: Ja, ik hoef u niks meer te leren.
4: De 71-jarige Henk Kok is als cursusleider namens Veilig Verkeer Nederland vandaag aan zet om alle deelnemers in Almere veilig door dit met pionnen afgezette parcours te laten fietsen.
2: Ja, jij vindt het goed, maar wel opletten, hè?
4: Slingeren is volgens hem een probleem. Maar hij heeft daar een handige truc voor.
2: Het meest grote probleem met e-bikes en met oudere mensen is dat als ze linksaf willen gaan en ze moeten het linksaf teken geven, dan gaat automatisch gaat de fiets naar links. Nou, een hele simpele truc is, als je eerst je hoofd naar beneden doet en dan naar rechts, dan zie je mijn hand, die blijft gewoon rechts staan. En dat hebben we dus geoefend en dat werkt prima, want als je dat gaat allemaal goed.
3: Dan slinger je minder.
2: Ja, je slingert niet. Beetje snelheid.
4: Niet meer slingeren dus en gelukkig ook geen mensen gevallen vandaag.
2: Kom maar.
4: Hoewel...
3: Het is wel weer om flauw te vallen, hè?
2: Jawel, maar we hydrateren genoeg. Ze hebben al heel veel water en dergelijke kunnen drinken. En ik moet ook water gaan drinken, want het is heel warm.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Tijd voor het nieuws van buiten de regio. Samsung-medewerkers die geheugenchips maken krijgen een fikse salarisverhoging en bonussen. Het gaat erg goed met de divisie door de grote vraag naar AI. Maar de Zuid-Koreaanse producent weigerde de lonen flink omhoog te gooien. De werknemers eisten veel meer dan Samsung bood, zegt deze Korea-kenner.
1: Ze hadden een staking aangekondigd die niet alleen het bedrijf, maar de hele Zuid-Koreaanse economie miljarden had kunnen kosten. Ja, die is nu afgewend. Samsung is overigens als bedrijf in zijn eentje goed voor zo'n vijfde deel van die Zuid-Koreaanse economie. Dus dat is nogal wat.
0: Ja, de bonussen voor medewerkers kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen zijn jaloers en willen de deal gaan aanvechten omdat zij niks extra's krijgen.
2: Een van de laatste nog levende leden van de Duitse linkse terreurgroep Rote Armee-Fraktion is veroordeeld tot 13 jaar cel voor 6 gewelddadige roofovervallen tussen 1999 en 2016. Daniela Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn. In extreem linkse kringen wordt ze nog altijd als een heldin gezien, zegt correspondent Gim Baldoek.
3: Haar aanhangers zien haar meer als een politiek vervolgde. Maar zoals de rechter ook duidelijk zei, het gaat hier simpelweg om dingen die je niet mag doen. Om overvallen, om geweld, om verboden wapenbezit. En dat staat los van ideologie. Dat is gewoon tegen de wet en daarom moet ze er cel in.
2: De nu 67-jarige vrouw kon decennia onder de radar blijven in haar woonplaats Berlijn. Ze had daar langer tijd onopgemerkt en onder een andere identiteit een relatief normaal leven geleid.
0: De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Keti Kotti als de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. Ze zijn hiermee de derde provincie die dat doet. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. En deze gedeputeerde legt uit waarom Groningen stilstaat bij het slavernijverleden.
4: Een aantal jaren geleden heeft de minister-president, toen nog Mark Rutte, excuses aangeboden. En wij hebben in de provincie Groningen ook een groot aantal achterban als het gaat om Antillianen, maar ook Surinamers. En wij vinden het meer dan gepast om ook daarom die vlag op te hangen.
0: Ja, op 30 juni gaat de vlag half stok, want dan is het voor de herdenking. En een dag later gaat tijdens Keti Kotti de vlag in top. En dat gebeurt dan op het provinciehuis.
2: En ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de maan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu worden bewoond door astronauten. Volgens deze ruimtevaartdeskundige wordt de bouw nog een behoorlijke klus.
5: Het is heel zwaar terrein. De temperatuurverschillen daar zijn enorm. Het lijkt allemaal een stuk ingewikkelder dan wat we in de jaren 70 deden rond de Evenaar. Dat terrein was vriendelijker, zeg maar. Maar dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En daarbij worden dus al die dat lastige terrein en die moeilijke omstandigheden voor lief genomen.
2: Ja, maar toch zijn de plannen van de NASA nog niet heel concreet. De vraag is dan ook of de permanente basis in 2032 ook echt klaar is.
0: Dat is over 6 jaar, dat kan je je niet voorstellen. Die spullen moeten er ook nog allemaal heen.
2: Zo gepiept. Tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: En ergens tussen TL-verlichting en de mandarijnen in Netten probeert iedereen waardigheid uit te stralen. Met een mandje waar alleen energiedrank en pasta in ligt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, het mag ook niet meer. Ik kan me dat nog zo goed herinneren. Doodeng.
0: En dit is ook Flevoland.
2: Overduidelijk.
0: Het is gewoon gejat. Dit is Flevoland.
3: Nou, daar ben ik dan. Klinkt niet, want...
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
10: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 7 uur.
11: Coral Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over het blokkeren van de overname door een Amerikaans bedrijf van het bedrijf achter DigiD. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Volgens hem gaat het Witte Huis bekijken of de blokkade als handelsbelemmering moet worden gezien.
12: Where we get concerned and where I was on the phone with Washington and I'm sure I will be again today is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? US investors are going to need clarity going forward.
11: Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in de gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Het Chinese leger heeft een Nederlands marineschip verjaagd uit de Zuid-Chinese Zee. Staat in een verklaring van het Chinese leger, zegt correspondent Laura van Meegen.
13: Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan.
11: Die eilanden worden ook wel de Paracel-eilanden genoemd. China claimt die, maar het internationaal recht erkent dat niet. De Nederlandse marine wil nog niets kwijt over het incident. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Het weer, opklaringen en zonnig. In het zuiden is het nog ruim 20 graden. In het noorden een graad of 14. Vannacht 7 tot 14 graden. Morgen overdag zonnig en droog. De maxima komen dan uit tussen de 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
15: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: We gaan zwemmen. Jij zei dus net tegen mij, Roy, je hebt diploma A, B en Survival.
2: Survival, ja.
1: Ja, dat ken ik niet. Is dat hetzelfde als C?
2: Het is een soort C volgens mij, maar het doel was gewoon dat je dan iemand kan redden. Dat was het idee.
1: Reddingszwemmen heet het.
2: Ja, eigenlijk wel, maar dat heet dan met een heel chic woord Survival.
1: Oké, en heb je het wel eens moeten toepassen?
2: Ik heb het nog nooit moeten toepassen, en gelukkig maar, want ik denk niet dat ik het nog kan.
1: Nee, dat is ook. Je leert dat dan. Naomi, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Dat is met heel veel dingen die je leert. Die moet je dan ook wel even blijven doen. Om daar ook bedreven in te worden natuurlijk. Hè? Maar zwemmen is ook iets intuïtiefs. Hè? Je komt in het water en je gaat spartelen. Dus dat is al een soort watertrappelen eigenlijk. Wat is eigenlijk het eerste wat je doet als je je kind naar zwemles stuurt?
3: Nou, wat je het eerste doet is het voorbereiden. Eigenlijk nog voordat het naar de zwemles gaat, is het handig om het kind wat watervrij te maken. Dus dat betekent dat als je een vakantie hebt, een weekje of een weekend, dat je samen naar het zwembad gaat, helemaal inpakt met of een puddeljumper of met zwembandjes. Zodat het kind een beetje gaat wennen aan de kou en aan de structuur van water. En dat hij gewoon plezier heeft. Want op het moment dat een kind 4,5 is, dan wordt geadviseerd niet jonger dan 4,5 om te gaan starten met zwemmen. Vaak ook 5, want dan zijn die spiertjes net even wat krachtiger om al die meters te maken van het zwemmen. En dan is het heel erg belangrijk dat je van tevoren inschrijft. Vaak in de grotere steden van Flevoland, daar is een wachtlijst en ook echt wel heel erg lang, soms al 9 maanden. Dus het is handig om, als een kind 4 is, 4,5 al in te schrijven, zodat je op tijd bent. Ja, en dan begint het feest.
2: Wat op tijd is, hoe oud moet een kind ongeveer zijn om te gaan beginnen met zwemlessen?
3: 4,5 tot 5. Dat raden ze echt aan. Bij 4 ga je naar de basisschool. Dan heb je nog heel veel te leren. Dat is allemaal nieuw. Maar je leert dan al wel te luisteren naar een juf. Of samen te werken. Of even te wachten. Geduldig te zijn. Mm-hmm. Dus ze zeggen, als ze 4,5 zijn, 5. Dat is eigenlijk het perfecte moment om te starten.
2: Ja, en hoe starten dan die zwemlessen? Want je zegt, je moet aan het water wennen. Ik kan me nog herinneren, ik lag onder de banken. Ik vond het zo eng om te gaan zwemmen, zeg maar. Dus voor mij zat er best wel wat angst bij. Ja. Mijn moeder had er best wel last van, doordat ik zo angstig was. Hoe zit dat bij kinderen? Moet je eerst dat een beetje laten wennen?
3: Ja, dat is met dat water vrijmaken. Als je badje 1 hebt, vaak bij voor zwemdiploma A heb je 4 badjes. 1, 2, 3, 4. En in 1 leer je alleen maar leuke dingen. Dus dan is het water ook ongeveer tot de heupjes van de meeste kinderen. En dan mogen ze een emmertje over zichzelf heen gooien. Of van een klein glijbaantje. Kleine dingetjes opduiken. Dat is gewoon altijd heel speels en leuk. Zodra een kind daar geen angst meer voor heeft, dan gaat het door naar de volgende. Dan begint pas de techniek van de eerste zwemslagen.
2: En dan?
3: En dan ga je naar badje 2. Dan ga je dus inderdaad leren drijven op je buik, op je rug. Dan krijg je verschillende technische uitdagingen.
1: Ik hoor dat zo aan, maar ik kan me dat helemaal niet meer herinneren. Is dat heel erg veranderd in de loop der jaren?
3: Ja, heel erg veranderd.
1: Ik kan me nog eens zo'n vrouw met een haak herinneren die dan aan de kant...
3: Ja, ik ook niet meer. Ik kan me nog zo goed herinneren.
1: Wat dat vond ik heel eng.
3: Doodeng.
1: Die stond er met zo'n heel lang ding, was dat met een haak. En als je dan dreigde onder kopje onder of zo, dan met die haak haalde ze weer boven.
3: Ja.
1: Ja, het was net een slagershengel.
3: Volgens mij sinds 1998 mag het niet meer, heb ik
1: mag die
3: gelezen.
1: Maar hoezo? Het deed verder geen pijn.
3: Nee, maar het was ook wel heel spannend. En eigenlijk zeggen ze ook, heel vaak kinderen redden zich ook wel. Je moet het soms ook heel even de tijd geven om heel even dat gevoel van ongemak of van lichte paniek.
1: Ja, dan moet je even te boven komen.
3: Ja.
1: Oké.
3: Okay. Ja, badje 2.
2: Ja, dan ga je beginnen met de eerste
3: slagen. Badje 3 en badje 4 is meteen al in het diepe. Dus badje 3 leer je dus echt in het water te springen. Dan leer je echt de schoolslag, de rugslag, borstkrol, rugkrol. Dat is een badje 3. En badje 4, dan ga je met kleren aan. Dit is allemaal nog voor diploma aan. Korte mouwen. Broeken met korte pijpen. Want dat is ook wel heel erg belangrijk, dat je dan nog gewoon kan zwemmen en zwemschoentjes. En dan ga je voor je diploma aan.
1: Ja.
3: Dat is eigenlijk hoe het eigenlijk...
1: Dat zit allemaal al bij diploma A. Dus ook dat...
3: Want wij hadden vroeger, had ik alleen maar gewoon... Volgens mij bij A, alleen maar gewoon zwemmen heen en weer. Misschien op de rug. En watertrappen.
1: Ja. En bij B onder water, 7 meter of zoiets.
3: Ja, en nu is bij A al 5 meter onder water door dat gat. Door die ring.
1: Dat is een gatwikkeling.
3: En dat is al bij A. En dat hadden we vroeger pas bij B.
2: Slaagt iedereen ook altijd bij A? Want ik had altijd het idee dat altijd iedereen wel slaagde. Omdat het gewoon, je hebt het toch geleerd, dus je slaagt wel.
3: Toevallig heb ik het pas geleden nog mogen zien. Wat ze doen is hun proef afzwemmen. En dat betekent dat er echt heel kritisch gekeken wordt. Ook door een ander dan je eigen instructeur. of iemand klaar is. En op het moment dat met proefzwemmen het goed is gegaan, dan is dat afzwemmen eigenlijk alleen nog maar een feestje. En dan is het ook eigenlijk al bepaald dat je dat diploma gaat halen. Hm. Maar het kan zijn dat sommige mensen zeggen van, het is je nog net niet gelukt door dat gat te duiken. Ja. Ze krijgen vaak nog wel een tweede kans. Datzelfde moment nog. Want het kan natuurlijk een keer gebeuren dat iets niet helemaal goed gaat. Maar als dat echt niet lukt, dan wordt er gezegd, je moet nog even een paar lesjes zwemmen. En meestal is dat afzwemmen ook echt wel elke 3 maanden of 4 maanden. Dus het is niet dat je vreselijk lang hoeft te wachten.
2: Moet je het kind ook belonen als het bijvoorbeeld diploma A, B of C heeft gekregen?
3: Nou, dat is wel heel erg leuk. En zeker voor mensen die het wat spannend vinden of die dat heel erg moeilijk vinden, dan kan een kleine beloning in het vooruitzicht hartstikke leuk zijn. En dat kan zijn bij een pannenkoekenrestaurant wat eten, hè, dat je meer een beleving doet. Maar het kan ook een klein cadeautje zijn. Hm. Maar niet te groot. Het hoeft niet voor €50 of meer. Hoeft niet uitgegeven te worden. Een leuk spel is ook al heel erg leuk.
1: Oké. Okay. Ja. Nee, ja, goed. Ja. Ik ben denk ik te verwend geweest vroeger.
2: Ja, ik eigenlijk ook. Ja, ik ken al van alles. En ja. Dan A, dan ga je naar B en dan ook
3: B
2: naar C.
3: B is met lange mouwen. Wat dan belangrijk is...
1: Oh, dat is het verschil. Met lange en korte mouwen. Dat was vroeger ook niet, hoor.
3: En ook meer meters duiken en veel meer meters zwemmen. Dat is echt het hele zwembad door. Dus B wordt echt gekeken conditioneel. Dus dan zit de techniek er al wel in. Maar dan wordt er gekeken, kan je ook langere afstanden, kan je dat volhouden?
1: Wat kost het tegenwoordig eigenlijk om zwemmen te volgen?
3: Goeie vraag. Ik heb gekeken even in
1: Flevoland. Was dat vroeger ook dat ging via school, toch? Of zo?
3: Ja, en we hadden ook schoolzwemmen.
1: Ja, dat was het, ja.
3: Is eigenlijk, er wordt gezegd landelijk 30% nog dat het gebeurt.
2: Dat
3: maar in Flevoland eigenlijk vrijwel niet. Ja. 42,50 is het goedkoopst. En het duurst is...
1: Per les?
3: Nee, per maand heb ik het over, sorry. Per maand.
1: En dat is dan 4 keer? Eén keer in de week?
3: Ja, 1 keer per week. Tot €70. €70 in de wat grotere steden.
1: Zo.
3: En dan ligt het aan of je in een gemeentezwembad zit of in een meer...
1: Commercieel.
3: Commercieel, want dat is ook veel duurder.
1: Ja.
3: En het kan ook zijn dat je zegt, ik wil dat mijn kind in een heel klein klasje gaat. Ja, dan is het zomaar €100 per maand.
2: En als we dan kijken naar de kosten, A, B en C heb je dus. Wat is voldoende A of alleen ook een B erbij?
3: Nou, wat ze nu zeggen, de verschillende websites die zeggen, doe A, B... Sowieso. En het liefst C ook. Want C is inderdaad, het heeft echt te maken met dat je in een open plas bijvoorbeeld aan het zwemmen bent. Dat je iets meer te maken krijgt met stromingen. Op het moment dat je uit een boot valt, dan heb je eigenlijk al je kleren nog aan. Dus met C heb je bijvoorbeeld ook een jas aan. Dus dan heb je al die kleding die B ook heeft, maar dan ook nog eens met een jas erbij.
2: Dat ik met survival.
3: Nee,
2: dat niet.
3: Het kan natuurlijk zijn, het zijn best wel hoge kosten. Hè? Als je denkt aan die €70 tot €100 per maand, dat kan niet iedereen betalen.
1: Maar hoeveel maanden is dat dan? Dat is een beetje afhankelijk van je kind ook.
3: Ga uit van 1,5 jaar voor je A.
1: Oh.
3: Maar dan nog 1,5 jaar voor je B. Want als de techniek er eenmaal in zit, dan gaat het ook wel een stukje sneller.
1: Hmm.
3: Maar je bent echt wel 2-3 jaar soms met je kind elke week naar dat zwembad aan het gaan.
2: Maar best wel een kostenpost dus.
3: Zeker.
1: Maar even gezien de tijd, mocht je dat geld niet hebben, dan zijn daar potjes voor waarschijnlijk.
3: Samen voor alle kinderen.nl. En het zijn verschillende organisaties die gelden bij elkaar verzamelen. Vraag daarbij naar de gemeente of bij je eigen basisschool. Want daar zitten ook mensen die jou daarin kunnen helpen.
1: Goed, dankjewel Naomi. Ga je zwembad naar huis? Of,
3: zeker.
1: Dankjewel.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: En ja, wij hebben haar gewonnen.
2: Ja, want ze heeft het gewonnen.
1: Ze heeft het gewoon gewonnen. En als onderdeel van de prijs sta je ook hier. Ja. Stephanie van Bachem uit Almere. Je hebt de Poetry Slam Lelystad 2026 gewonnen. En je straalt van oor tot oor.
3: Goed, hè?
1: Ben je blij?
3: Zeker.
1: Ja? Is dat de prijs? We zien hier een mooie trofee staan.
3: Ja, dat is hem echt.
1: Is dat alles wat je kreeg? Of heb je ook nog een mooie geldprijs?
3: Nee, een Lelypas, optreden bij Radio Lelystad bij de dinsdagavondsalon.
1: Oh, wat geweldig. En ook hier nog een keer bij Omroep
3: hier,
1: Flevoland.
3: Ja, jongens, het is wat, hè?
1: Ja, het is ongelooflijk, ja. Maar je woont dus in Almere.
3: Ja.
1: En je hebt Poetry Slam in Lelystad meegedaan.
3: Ja, goed, hè. Ja, ik was gevraagd.
1: Oh, je bent gevraagd?
2: Je bent gevraagd om mee te doen?
3: Ja, ik ben gevraagd.
1: Hoe is dat verder gegaan dan precies?
3: Nou, ik ken Jules Baars al een tijdje.
1: Ja?
3: En die had mij benaderd van, joh, hey, die Poetry Slam is op 25 april. Wil je meedoen?
1: Ja.
3: En toen zat ik in eerste instantie nog te twijfelen. En toen dacht ik van, nou, waarom ook niet?
1: Waar twijfelde je aan?
3: En Almeerse in Lelystad. Hmm. Die dan meedoet aan de Poetry Slam.
1: Ja. Het is, want je moet even denken uitleggen. Het is dan eigenlijk bedoeld voor Lelystedelingen die over Lelystad gedichten maken.
3: Nee. Het was niet zozeer over Lelystad. Het waren gewoon gedichten van alles en nog wat. Dus ik bedoel, de dorpsdichter uit Zeewolde, die was er ook. Dus
1: ja? Oké.
2: Dan maakt het nog niet zoveel uit, toch?
3: Nee, maar toen ik dat wist, was het ook gewoon meer van, oké, ik kan gewoon rustig meedoen.
2: Ja, want hoe zag die wedstrijd eruit, Poetry Slam?
3: Nou, er waren 10 deelnemers. En we werden gevraagd om in eerste instantie 4 gedichten mee te nemen. En dat waren dan 2 rondes. En omdat we met z'n tienen waren, moesten we met z'n tweeën tegen elkaar slammen.
1: Mm-hmm.
3: En na de eerste ronde werd dan bepaald welke 6 kandidaten door zouden gaan. En toen in de tweede ronde werd dan gevraagd om nog 1 gedicht voor te dragen. Dus dat was even keuzestress, want ik had er nog 2 mee. Dan draag je nog 1 gedicht voor en dan gaat de jury in beraad. En dat is dan altijd een heel spannend moment. En dat duurde altijd heel erg lang.
1: Ja.
3: En uiteindelijk komen ze terug en dan zit je gewoon te wachten van oké.
1: En met hoeveel was je in totaal?
3: De finale was met 6 man.
1: 6 man. En 3 daarvan hebben 4 daarvan een prijs. Hè? 3 prijzen en een aanmoedigingsprijs. Dus eigenlijk is de kans dat je met een prijs naar huis gaat redelijk groot.
3: Ja, maar toch, het blijft spannend.
1: Blijft spannend. En daarnaast wil je natuurlijk, als je wint, uiteindelijk gewoon die hoofdprijs winnen, toch?
3: Ja, natuurlijk. Je gaat altijd voor de winst.
1: En ik begreep van de jury dat de kwaliteit heel hoog lag. Dat is gezegd. Waar bleek dat uit? Vond je dat zelf ook? Toen je die andere gedicht hoorde, dacht je, nou...
3: Gewetensvraag.
1: Ja,
3: met poëzie is natuurlijk altijd, het spreekt je aan of het spreekt je niet aan.
1: Ja, dat is waar. Het is
2: gevoel.
3: Het is gevoel, ja. Het ene kunstwerk spreekt je aan en het andere niet. Dat is met poëzie net zo.
1: Ja.
3: Maar je merkte wel van oké, iedereen die trekt wel wat uit de kast om lekker te spelen met de taal en veel beeldspraak erin te gooien. En
2: waarom kwam jij dan als beste uit de bus?
1: Wat stond er in het juryrapport?
3: Omdat ik echt wel goede metaforen ook had.
1: Kun je een voorbeeld geven?
3: Restjes, broodtrommel met restjes realiteit.
1: Ja.
3: De moeder als finish werd genoemd. En zo had ik er nog een paar van die metaforen waar je in eerste instantie denkt van, oh leuk, wat zegt ze nou? Maar pas als je erover nadenkt, oh wacht even, dat bedoelt ze.
1: Ja.
2: Want wat voor gedichten heb je allemaal gemaakt?
3: Die ik daar heb voor
2: gelezen? Ja, die daar heb voorgelezen.
3: Heel wisselend. Ik heb bijvoorbeeld één gedicht over schoolplein. Nou, dat is een algemeen bekend ecosysteem. En je hoeft maar op het schoolplein te kijken en je ziet eigenlijk al direct van daar een groepje en daar een groepje. Ja. Daar heb ik dan een gedichtje over geschreven.
2: Maatschappij in het klein of zo. Soort.
3: Ja, eigenlijk wel. En het was een soort van maatschappij kritisch, maar dan wel even met een flinke knipoog. Nou ja, een ander gedicht. Dat was dan ook het gedicht van de week juist bij de dinsdagavondsalon. Dat was Als ik later groot ben. Als kind had ik altijd een ander idee van volwassenen. Die weten altijd wat ze doen. En nu ben ik zelf volwassen en heb ik eigenlijk geen idee. Maar we doen maar wat.
1: Je doet maar wat, ja.
3: En dat heb ik dan ook in een gedicht verwerkt. En dichten is voor mij echt een manier om... Ik zeg het vaker, om mijn filter even schoon te schrijven. Ik schrijf ook zeker iets van 20 jaar, als dat niet langer is. En het is gewoon even een manier om alles wat ik dan niet zo goed begrijp, juist bijvoorbeeld zo'n schoolplein, om dat op een leuke manier voor mezelf wat helderder te krijgen.
1: Okay.
2: Krijg je dan ook antwoorden op die vragen die je dan jezelf stelt?
3: Ja, hangt er vanaf of ik daar zelf zin in heb op antwoord te geven.
2: Soms laat je het ook gewoon.
3: Ja, ja. Maar soms krijg je ook weer herkenning. Dus na die poetry slam werd ik ook aangesproken door anderen. Van, oh ja, nee, wat je zei over dat schoolplein, dat herken ik. En ik heb niet eens kinderen.
1: Maar dat is het nou vaker. Die herkenbaarheid maakt dat natuurlijk ook, kan het heel treffend maken voor mensen. Kun je dat winnende gedicht, heb je dat bij je?
3: Nou ja, dat waren er dus drie. Hè? Dus
1: kun je ze alle drie nemen? Hoe lang duren ze?
3: Nou, hoe snel wil je het hebben?
1: Nou ja, goed, mij maakt het niet zo heel veel uit. Nee, maar je moet het gewoon brengen zoals, gewoon het, zoals het gebracht hoort te worden.
3: Zoals het hoort, oké. Okay.
1: Ja. Je mag ze van mij, als het niet al te lang is, alle drie doen. Je mag ook zeggen van ik wil de beste voor jou de beste van de drie doen.
3: Nou ja, ik had ook een andere.
1: Je mag ook iets anders doen.
3: Mijn bundeltje.
2: Verras ons.
1: Je mag ook het hele boek voorlezen. Ga vast naar huis. Maakt ons allemaal niet uit. Ja.
2: Microfoon blijft open.
1: Ja, microfoon blijft gewoon open.
3: Helemaal goed. Nee, deze die heb ik geschreven.
1: Moet ik een candlelight-achtige muziek onderzetten?
3: Nee, alsjeblieft. Nee.
1: Ja, nou, dat kan. Wil je een echo?
3: Nee hoor. Nee, dat je laat het maar gewoon zoals het is.
1: Oké, dan zetten wij onze microfoons dicht.
2: Ja.
1: En dan geven wij het woord aan nog één keer de winnares van Poetry Slam Lelystad 2026, Stephanie van Bachem. Ga je gang.
3: Dit gedicht heet Nachtwinkel. Er is iets tragisch menselijks aan een supermarkt vlak voor sluitingstijd. Mensen dwalen daar rond alsof ze niet alleen op zoek zijn naar yoghurt, maar ook naar vergeving. Je ziet het direct. De man die 10 minuten twijfelt tussen twee soorten diepvriespizza, alsof één daarvan zijn jeugd terug kan geven. De vrouw met wallen zo diep dat ze praktisch postcodeplichtig zijn. Een kind dat huilt alsof het net belasting heeft ontdekt. En ergens tussen DL-verlichting en de mandarijnen in netten probeert iedereen waardigheid uit te stralen. Met een mandje waar alleen energiedrank en pasta in ligt. Ik was daar laatst ook. 8:45. Mentale stabiliteit op ongeveer 3%. En ineens stond ik oog in oog met een verlepte tomaat. Gewoon een tomaat. Maar ik keek naar dat ding alsof het antwoorden had. Alsof die tomaat elk moment kon zeggen: Stephanie, je bent moe omdat je al jaren probeert alles tegelijk te dragen. En het gekke is, niemand praat hierover. Dat volwassenheid grotendeels bestaat uit kleine openbare instortingen op totaal onlogische plekken. Dat je prima kunt functioneren en tegelijkertijd emotioneel aanvoelt als een campingstoel in storm. Mensen denken altijd dat een crisis dramatisch oogt, maar meestal sta je gewoon in een supermarkt met de dure olijfolie in je hand, plotseling na te denken over alle versies van jezelf die je onderweg kwijt bent geraakt. Misschien zijn we allemaal gewoon een beetje verdwaald geraakt tussen verwachtingen. Tussen wie we moesten worden en wie we eigenlijk waren, voordat de wereld ons leerde hoe voorzichtig een mens kan worden. Dus nu koop ik mijn boodschappen alsof het archeologie is. Zoekend naar de sporen van iemand die ooit dacht dat volwassen worden betekende dat alles op een dag logisch zou voelen. Tot nu toe heeft alleen de tomaat geluisterd.
1: Mooi hoor.
2: Prachtig.
1: Het is heel knap dat je dat kan.
3: Dank je wel.
1: Nou, niet voor niks natuurlijk ben je ook de winnaar geworden. Wat levert dit jou nou verder op? Behalve bij erkenning eigenlijk, een stukje erkenning is het.
3: Een stukje erkenning, ja. Maar het heeft me ook gemotiveerd
1: door te gaan.
3: Om door te gaan,
1: je bent al 20 jaar bezig, zei je net.
3: Ja, klopt. Maar ik speelde al heel lang eigenlijk met het idee om ook echt een podium te zoeken.
1: Mm-hmm.
3: Dus ik heb sinds vorige week ook mijn website gelanceerd.
1: Noem hem even.
3: Docutoku.nl.
1: Hoe?
3: Nee, docutoku.nl.
1: Docutoku.
3: Ja, docutoku is Japans voor eigen en authentiek.
1: Oh, mooi.
3: En omdat ik heel veel schrijf en ook levensverhalen wil gaan optekenen, ja, dat is eigen en authentiek.
1: Ja. En je bent dol op Japan, of is dat toeval?
3: Ja, ik zou daar eigenlijk als huwelijksreis naartoe gaan. Alleen ja, toen kwam het C-woord voorbij en lag Japan op slot. En mocht dat allemaal niet. Maar... Ja.
2: En hoe wil je het verder podium dan geven? Je hebt een website gemaakt.
3: Ja, ik heb een website. Ik ben bij Radio Lelystad geweest. Vorige week vrijdag was ik ook gevraagd voor een talentenshow voor de Nierhelden. Volgende week sta ik dan bijvoorbeeld ook weer bij Festival Oosterwold in Almere van Ratelslang. Dus zo gaat het eigenlijk
1: een beetje
3: lopen.
1: Ja, ja. Nou ja, goed, nu ben je ook hier geweest. Ik zou zeggen, zet het op je sociale media. Ja. En wie weet wat dat weer oplevert. Heb je nog een heel klein gedichtje als afsluiting? Of zeg je van nou, ik vind het ook wel spannend genoeg geweest zo?
3: Oh, nee.
1: Nee? Oh, maar goed.
3: Gaat helemaal prima. Klein gedichtje zeg je?
1: Ja, nou ja, goed, klein. Iets.
3: Een korte dan.
1: En waar gaat dit over? Of is het zo kort dat als je het vertelt dat je het dan niet meer hoeft te horen?
3: Dat laat ik graag aan jou.
1: Oké, okay, goed, dan onze interpretatie.
3: Ja,
1: ja daar gaat hij. Stephanie van Bachem.
3: Dit gedichtje heet Wild. Mijn moeder leerde mij dat je voorzichtig moet zijn met harde geluiden. Dus werd ik geen jager. Ik werd stil. Ik werd wild dat zichzelf stil leerde houden. Ik denk dat veel mensen geen littekens dragen van wat hen achtervolgde, maar van hoe lang ze deden alsof ze niet geraakt waren.
1: Heel mooi. Stephanie van Bachem, de winnares van Poetry Slam Lelystad 2026, komt uit Almere. Dankjewel, fijn dat je hier wilde zijn.
0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog en nog vrij zonnig met temperaturen rond 16 of 17 graden. Vannacht zijn er ook nog brede opklaringen en daarin kan het nog aardig gaan afkoelen naar uiteindelijk een graad of 8. Morgen wordt het weer een zomerse dag met temperaturen van 24 of zelfs 25 graden. Flinke zonnige periode daarbij en er staat daarbij dan een zwakke tot matige noordoostenwind. Vrijdag wordt nog warmere lucht aangevoerd en wordt het mogelijk zelfs 30 graden. Met later op de dag kans op een enkele regen- of onweersbui.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: 1. En we gaan naar de vrijdagavond, Roy. Want dan is er iets bijzonders in Belfort. Tenminste op Belfort nummer 17. Now's the time in Almere. Dat begint om 8 uur.
3: Ja, Complex Rhythms heet het. En dan hoor je allerlei muziekstijlen met oorsprong in Afrika. Esperanza Owosu, ook al bekend als Niamé Complex, is hier in de herberg om erover te praten. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, goedemiddag. Heren.
3: Ja, wat voor avond gaat dat worden?
4: Het wordt een avond waarbij ik mensen uit, uit Almere en omstreken eigenlijk wil educeren over het muziek uit de eerste editie uit Angola en Congo. Waarbij ik dus 2 DJ's heb uitgenodigd. Met oorsprong uit Angola en ook uit Congo. Die dan een set gaan draaien uit land van herkomst. Waar er ook nog 2 moderators zijn. Eentje is artiest Amarty. En de andere is een A&R Maxi. En die hebben heel veel kennis van muziek. En klanken en artiesten. En die gaan eigenlijk onze avond inleiden met de muziekstijlen die worden afgespeeld.
2: Ja, want eigenlijk is het, doe je het ook een beetje omdat er, zonder dat wij het weten, heel veel muziek uit die landen wordt gebruikt in muziek die wij hier gewoon in Europa en in Amerika kennen.
4: Absoluut.
2: Ik heb een paar fragmenten van jou gekregen. Kunnen we even aan de hand van 2 fragmentjes even iets het verschil horen? Waar komt het vandaan? Hoe klinkt het? Hoe kennen wij het?
4: Ja, absoluut. Ja, ja hoor. Ja.
2: Zeg maar, ik heb hier wat fragmenten klaarstaan. Dus welke wil je zou willen?
4: Bijvoorbeeld Soma Kossa van...
3: Manu Dibango?
4: Ja, Manu Dibango. Ja. Die komt uit Kameroen. En dat is de originele.
3: Bovenste.
2: Oh, is dat de bovenste gewoon?
4: Ja.
2: Oh ja, dat is deze. Ja. Je hoort hem nu niet, maar wij mensen thuis horen het wel.
4: Oké. Okay.
2: Even een klein stukje luisteren.
4: Ja.
2: Dat is dus het origineel.
4: Dat is het origineel.
2: Zo kennen wij het niet.
4: Nee.
2: Maar hoe kennen wij het dan wel?
4: Michael Jackson met
2: Wannabe Starting.
4: Ja.
2: Ja, dat is deze dus. Die kennen we allemaal.
3: Ja, je hoort het duidelijk terug.
2: Ja.
4: Ja.
2: Ja, overduidelijk eigenlijk.
4: Overduidelijk.
2: Het is niet een beetje geleend, het is gewoon eigenlijk gejat.
4: Het is gewoon gejat.
2: Ja, toch?
4: Nou ja, het gejat is, ik denk dat de artiesten wel vragen aan de originele.
2: Tuurlijk.
4: Van hey, kunnen we het gebruiken? En dat was zeg maar inderdaad het stukje Makossa. Dat wordt erin gebruikt.
2: Ja.
3: Waarom wil je dat mensen dit weten?
4: Ten eerste ben ik heel trots op waar ik vandaan kom. Ik kom zelf uit Ghana. En ik merk dat muziek verbindt mensen. Dus als je daar meer kennis over hebt, dan weet je ook als DJ voor mezelf, dan draag ik het gewoon beter uit. En dan voel ik het ook gewoon meer.
2: Mm-hmm.
4: En ik denk dat het ook voor andere artiesten of creators, zoals producers, maar ook muzikanten, dat het hun ook inspiratie kan geven. Als ze meer kennis hebben. Kennis is...
2: Macht.
4: Power.
2: Dat is natuurlijk wel zo. Hoeveel mensen verwacht jij die avond?
4: Wat? Ik heb een kaartverkoop. Ik heb 50 mensen die kunnen er komen. Dus de tickets zijn nog beschikbaar.
2: Ja.
4: Voor €7,50 maar. En ik hoop dat er 50 mensen komen. Maar als het...
2: Minder is het ook goed.
4: Dat is de eerste editie. Dus ik hoop echt dat de mensen gaan komen. En dat we er een... leuk, gezellige avond van kunnen
2: En wat
4: maken.
2: Voor soort mensen hoop je dan dat er komen?
4: Eigenlijk van alles. Het is een heel, heel breed publiek. En eigenlijk mensen die interesse hebben in muziek. En willen leren over nieuwe muziek. Of mensen die al in de muziekwereld zitten. En willen netwerken met jongeren uit Almere. Want ik merk ook dat de jongeren uit Almere... Ik ben opgegroeid in Amsterdam, de Bijlmer.
2: Mm-hmm.
4: Maar Almere is ook nu een eigen hub geworden.
2: Ja.
4: Dus het lijkt me ook wel tof als mensen elkaar daar gewoon kunnen leren kennen, netwerken. Gewoon iets kunnen creëren met z'n allen.
3: Ja. Dit is de eerste editie, toch?
4: Het is de eerste
3: en er
4: editie.
3: Moeten er meer komen.
4: Ja, er komen dus meer. Ja, absoluut.
3: En wat wordt dan besproken? Wat gaan we dan allemaal horen?
4: Ja, dan wil ik naar mijn eigen roots gaan. En dat is dan Ghana. En Ghana is dan weer heel veel gelinkt met Nigeria. Ghanese staan ook bekend om Azonto, Highlife, veel in de jazz scene ook. En er is bijvoorbeeld nu een heel bekend nummer, Kakalika. Heel veel voetballers draaien het nu. En Nigeria, ja, Afrobeats is nu gewoon wereldwijd. En die twee, ja, buurlanden van elkaar, dat merge gewoon.
2: Ja, we zijn er ook nummers die nu bijvoorbeeld in de top 40 staan of in de hitlijsten, waarvan je zegt, oh, maar dat zijn de nummers van nu. Ook daar zitten invloeden in uit die contraien.
4: Absoluut. Als je kijkt maar naar het nummer van Frenna, Zaza.
2: Ja, ja, ja.
4: Dat is echt een hit.
2: Ja, ja, zeker.
4: En nou, dat nummer komt eigenlijk ook uit Ghana. En dat is heet ook Zaza.
2: Ja.
4: Van Coco Valley. Maar dat weet jij, als Ghanese weet dat. Mm. Maar de rest weet het eigenlijk niet.
2: Nee.
4: Maar ik vind het wel heel tof dat ze het gebruiken en dat ze het doen. Want dat is wel iets waar je weer dan trots op bent.
2: Gebeurt het ook wel eens andersom eigenlijk?
4: Andersom weet ik eigenlijk
2: dat
4: niet.
2: Dat het nummer van Frans Bauer ineens in Angola wordt gebruikt,
4: ik denk het wel.
2: Dat zou zomaar kunnen.
4: Dat zou zeker kunnen. En daar wil ik ook onderzoek naar doen. Want ik weet bijvoorbeeld wel dat heel veel muziek, bijvoorbeeld Congolese Roomba, komt eigenlijk uit Cuba. Dus het is echt een transatlantische slavernij. En toen zijn de mensen daar in Cuba, hebben ze dus een Roomba gemaakt. En dat is weer teruggewaaid naar Congo.
2: Ja, ja.
4: Het wordt allemaal zeg maar een soort van juist.
2: Ja, ja, ja, ja. En ik heb hier ook een fragment van Rihanna. Don't Stop the Music. Ik laat het eventjes horen voor de mensen die het niet kennen.
4: Ja.

0: Nou, die kennen we wel.
1: Absoluut.
0: Maar dat is ook niet van haar eigenlijk.
1: Nee, dat is niet van haar. Dat is ook van Sol Makossa.
2: Ja. Je hoort het heel op de achtergrond, hoor je het heel lichter. Niet, niet zo overdreven als bij Michael Jackson, zeg maar. Maar, je
1: hoort
0: het, maar het zit er wel in.
1: Ja, het zit erin, ja.
0: En ik heb ook nog Saranza. Wat is dat?
1: Saranza?
0: Ja, ik heb hier dit fragment. Ik zal het eventjes laten horen. Wat horen we nu?
1: Dit is Angolees muziek en het is Kuduro.
0: Ja?
1: En Kuduro, er spelen ze veel af in, op festivals, maar ook gewoon de straten van Luanda. Maar het is ook weer overgewaaid naar Portugal.
0: Oh.
1: En in Portugal heb je Batida.
0: Ja?
1: Dus eigenlijk van Angola naar Portugal. Batida, Kuduro en zo.
2: Weer die kruisbestuiving.
1: Ja, kruisbestuiving weer, zeg maar.
0: Maar eigenlijk krijgt onderweg, het is ooit ergens ontstaan.
1: Ja.
0: Onderweg gaat het naar andere landen. Dan krijgt het daar wat invloed van.
1: Ja,
0: en uiteindelijk komt het weer terug
1: weer
0: naar
1: terug.
0: De basis.
1: Ja.
0: En klinkt het weer heel anders.
1: Anders, ja.
0: Ja.
1: Wel, maar dat is toch mooi.
0: Ja,
1: ik vind het extra prachtig is dat
2: interessant.
1: Om te zien. Ja. Ja.
0: Ik heb nog twee korte fragmentjes. Moet je me even zeggen wat we dan wel horen?
1: Ja. John Kinama General John Mulongo Dibwe.
0: Ik denk gelijk aan zomercarnaval.
1: Ja, ja.

0: daar. Oh ja. Producer Ian was er ook. Small, dus het is gewoon mooi om te zien. En ik wil gewoon dat er meer van het muziek hier komt. En dat mensen er gewoon meer van afweten.
1: Ik heb nog één fragmentje. Deze van Bonga.
0: Ja.

0: Dit klinkt een beetje als fado.
1: Dit is een hele bekende... Dit is Bonga, die woonde dus, is gevlucht naar Nederland. En hij heeft het nummer hier in Nederland gemaakt eigenlijk.
0: Oh.
1: En het is een... dit nummer is ook echt heel vaak gesampled in house nummers.
0: Oh?
1: Je moet echt... Ja, heel veel house nummers. De tech house DJ's. Maar zetten daar gewoon een eigen beat onder.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan maken ze er gewoon een house... En dat doen ze ook heel veel tribal house music eigenlijk. Ja, gebruiken ze veel Afrikaanse lyrics.
0: Ja, het heeft iets met slepens. Het pakt je gelijk op. Het
1: inderdaad.
0: Maakt je kan er niet stil blijven staan.
1: Nee.
0: Dat is de bedoeling van de muziek natuurlijk ook.
1: Ja, absoluut. De soul.
0: Nou ja, het is eigenlijk wat we hier doen is ook wat je dus vrijdagavond gaat doen. Hè? Muziek laten horen en vervolgens vertellen waar het vandaan komt.
1: Ja.
0: En de oorsprong. Nou ja, dat lijkt me hartstikke leuk om erbij te zijn. 50 mensen kunnen erin. Er zijn nog wat kaarten. €7,50. Waar kunnen mensen die kaarten kopen? Is het aan de deur? Moeten ze van tevoren bestellen?
1: Nee, je kunt kaartjes kopen op mijn Instagram, Complex Rhythms.
0: Ja.
1: Dat is clmpx.rytms. Om het makkelijk te maken is best wel lastig.
0: Ja.
1: Maar het is ook nog bij, als je wil uitgaan in Almere, is er een website. En daar kan je ook uitgaan in Almere.
0: Oh ja, uit in Almere.
2: Dat
0: uit
2: is
0: in
2: Almere.
1: Ja, en daar kan je ook je tickets halen. En anders gewoon op Njamme Complex. En anders bij Now's the Time. Kan je tickets halen voor €7,50.
0: Goed.
1: Er zijn ook hapjes.
0: Ook nog.
1: Je mag dansen. Drankje, ook, je mag ook dansen. Je kan chillen.
0: Ja, goed.
1: Alles is...
0: Nou, de eerste editie. Zorg dat je erbij bent. Dan kun je zeggen dat je erbij was. En lucht het je de eerste keer niet. Dan waarschijnlijk een van de volgende keren dan natuurlijk.
1: Ja.
0: Heel leuk dat je hier wilde zijn. Esperanza Owusu. En heel veel succes vrijdagavond.
1: Dankjewel.
3: Dit is Flevoland. Met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Op deze woensdag is Chantal Cadogan weer bij ons in de studio. De Surinaamse mediamaker uit Almere. Hallo! Ja.
1: Hallo!
2: Hi, Chantal. Nou, wat hebben we voor actuele zaken? We beginnen met de Eres Hogeschool. Die heeft onderzoek gedaan naar tuinen. En wat die zeggen over de eigenaar. En ja, dan wil ik natuurlijk weten wat voor tuin jij hebt.
1: Nou, zal ik jullie eens even vertellen. Want mijn achtertuin is gewoon een hele nette, strakke achtertuin.
2: Oftewel, het zijn alleen maar tegels.
1: Nee, dat zou je wel denken. Bij mij. Maar dus strak. Maar ik heb wel gras, maar het is wel kunstgras.
2: Echt?
1: Ik heb gedeeltes wat kunstgras zijn. Maar dat, ja, ik heb wel gedeeltes wat kunstgras zijn. Ik heb gewoon een nette tuin, maar ik heb niet de meest spannende tuin.
2: Nee,
1: dus dat zeg ik gewoon. Echt. Ja, maar dat komt.
2: Omdat je hoeft je niet te verdedigen, lieverd. Maar...
1: Nee, kijk, weet je, ik heb ook niet zoveel met kunstgras. Ook trouwens niet met gewoon gras. Dat is alleen maar heel veel werk. Nou, dat komt omdat de bewoners die dat huis hadden gebouwd 2-3 jaar geleden, die hadden 3 kleintjes. Dus die dachten, nou, dan doen we ook een stukje kunstgras.
2: Chantal, ik ga jou even ernstig toespreken.
0: Kunnen daar heerlijk spelen natuurlijk.
2: Ik ga jou even heel ernstig toespreken.
0: Nou, maar mijn broer heeft het ook gedaan.
2: Ja, dat zal vast dat jouw broer het heeft gedaan.
0: Ja.
2: Je mag nooit de vorige eigenaren als smoes gebruiken.
1: Nee, maar zij hadden het al. En wij vonden het op dat moment prima zo.
2: Oh, maar nu niet meer dus?
1: Nee, ik vind het toch een beetje...
2: Okay.
1: Maar kijk, zondag, ik moet wel kijken. Zondag, toen ik mijn verjaardag, dus op mijn verjaardag... Ja. Zaten wij dus allemaal heerlijk buiten. Want we hebben gebarbecued en zo. En er dus waren ook kindertjes bij.
2: Ja. Ja,
1: en die vinden het dan wel weer lekker. Ja. Om gewoon met de blote voetjes in op dat gras lekker te spelen.
0: Kan ook
2: gek, kunstgras? Ja, dat vind ik gek. Okay.
0: Maar even dat kunstgras. Was dat gisteren niet ontzettend warm?
2: Ja, dat smelt ook hè, op een gegeven moment.
1: Niet in mijn achtertuin, jullie. Hele goede kwaliteit. Nou, dat zou ik dus niet weten. Ik was gisteren helemaal niet eens thuis. Maar het is, kijk, weet je, ik vind een achtertuin moet toch ook wel een beetje gezellig zijn. Anderzijds, sommige mensen zeggen, en dat snap ik ergens ook wel. Ja, hoe vaak zitten we hier in Nederland in die achtertuin?
0: Steeds vaker met het milieu.
2: Ja.
0: En de warme gaten.
1: Maar ik bedoel, ik kom zelf thuis, toen ik dus nog jong was, hadden wij echt een hele mooie beplante tuin.
0: Ja.
1: En mijn ouders die gingen dan echt zoeken, want toen had je nog geen internet natuurlijk. Echt naar bepaalde Engelse rozen. Dus dan gingen naar een bepaalde kweker. En een bepaalde rhododendrons en hortensias.
2: Maar heb jij niks van meegenomen?
1: Nou, wel dus. Nu dat ik ouder word, dus wel. Want nu, ik vind dat hartstikke leuk. Dus
2: of jouw voortuin is heel anders. Is dat het?
1: Nee, onze voortuinen in ons straatje... die zijn dus allemaal min of meer hetzelfde. Want wij hebben allemaal zo'n groenstrook... die dus onderhouden wordt door de gemeente... En die heeft hortensias daar geplaatst.
2: Oh,
1: en die komt er dan ook het onkruid en weet ik veel wat weghalen. Maar wat ik dus niet wist, was dat een voortuin. Dus laat zien een beetje hoe de bewoners zijn.
2: Ja.
1: Las ik uit het onderzoek.
2: Ja, dat klopt.
0: Moet
2: ik
0: geloven.
1: Ja, weet je niet. Hoe ziet jouw voortuin eruit, Leo?
0: Ja,
1: ik denk heel georganiseerd.
0: Nee, 2 auto's. Dat is alles.
2: Echt?
1: Oh, heb je helemaal geen groen?
2: Mooi.
0: Nee, aan de achterkant heb ik barstend van het groen. Aan de voorkant nul.
2: Auto's, nou.
1: En jij
0: die moet toch ergens kwijt, die dingen?
2: Ik heb heel veel groen. Maar dit hadden we gisteren in het nieuws van die tuin. En toen zei ik ook tegen Leo... Ja, misschien heeft het ook wel met geld te maken. Hè, dat je kiest voor tegels vanaf marktplaats. Want we hebben niet zo lang geleden een huis laten bouwen.
1: Ja.
2: Nou, daar moet dan ook een tuin bij. Ja, dat kost een vermogen. Daar kun je een nieuwe hypotheek voor opsluiten, hoor. Dat is echt niet normaal.
1: Nou, een andere collega van hier, die vertelde ook... die had even een offertetje laten maken van zijn tuin. En die kwam toch uit op 20.000 euro plus.
2: Ja.
1: Het is, dat is wel veel geld.
0: Het is ongeveer 10% van je huis.
1: Ja.
0: We moeten nog even naar mooie jubilea. Want er zijn 2 mannen van. Die zijn een end in de 60. Die zijn wat ouder dan ik. Maar die zitten al wel 50 jaar bij hetzelfde bedrijf.
1: Dat is niet te geloven.
0: Bij Tosma.
1: 50 jaar?
2: Ja. Zou dat voor jou zijn?
1: Nee, nooit niet.
2: Nee?
1: Nee. Ah. Kijk, ik ben wel, als ik het ergens prettig heb, dan heb ik het prettig.
2: Mm-hmm.
1: Dus ik ben wat dat betreft wel heel loyaal. Maar 50 jaar.
2: Ja, dat is
1: bijna dat zou nu al bijna mijn hele leven zijn. Ja. Nee, ik denk ook gewoon dat het goed is.
0: Al, hè?
1: Ja, maar het is, kijk, als je het naar je zin hebt. En ik denk eerlijk gezegd, Leo, niet om lullig te klinken, maar ik denk toch vaak mensen die nu 60-60'ers... die zijn toch echt wel van een hele andere generatie. Weet je, vroeger, je ging ergens werken, je had het daar prima... en daar bleef je dan ook wel. En ik denk dat het ook wel voor een bedrijf wel goed is... als je een aantal van dat soort mensen ook gewoon in je bedrijf hebt zitten.
0: Beetje van die vaste bakens.
1: Ja, maar ook gewoon qua ervaring en dat soort dingen. Weet je, ik denk dat toch ook best wel heel goed is.
2: Ja, als je binnen een bedrijf wat anders kan doen... maar ja, aan de andere kant, weet je, het is voor je eigen ontwikkeling natuurlijk ook wel goed om af en toe eens heel wat anders
1: maar
2: te doen.
1: Maar ik vraag me af of mensen vroeger dat heel erg, die ambitie vaak ook heel erg hadden. Dat denk ik niet. Ik denk dat het vroeger ook gewoon, We zijn stabiel, we werken daar, het is prima.
0: Ja.
1: De paycheck komt binnen, klaar.
0: Maar jij hebt het over afwisselingen, Joliene. Maar ik weet niet of het Piet of Nico was, maar een van die geïnterviewden zei, die had het over gevarieerd werk. Dus
2: ja, maar die ging ook naar het buitenland af en toe.
0: Ja, daarom. Nee,
2: nou, dat is
1: maar
2: natuurlijk 50 ook
1: wel jaar, maar zouden jullie dat kunnen?
0: Nou, ik haal het net niet. Ik ben te laat begonnen.
1: Oh, shit.
2: Nee, ik heb al gejobhopt. Dus ja. Zeg, we gaan nog even naar Almere. Er is een groepje jonge Almeres dat in Oosterwold duurzaam huizen wil bouwen.
1: Ja.
2: En dan met elkaar een gemeenschap vormen. Veel contact met elkaar, naar elkaar omzien. Ja, daar draait het om. Vind je het een mooi initiatief?
1: Ik vind het een supermooi initiatief. Ik bedoel, iedereen weet hoe horror het nu is om überhaupt woningruimte te vinden. Voor jongeren is dat misschien nog wel 3 keer zo moeilijk. Krrr, ja. Weet je? En als je dus nu als groepje zegt van, hey, als wij van de gemeente, want we zijn natuurlijk in gesprek met de gemeente is hartstikke enthousiast, geven ons een plek waar we dus gewoon een community willen starten. Anderzijds zeg ik wel, er moet wel iemand zijn of een instantie zijn die daar een beetje over gaat waken. Dus niet dat het een of ander studentendorp gaat worden waar je, ja, weet je, waar alles kan, alles mag 24 uur. Maar ik vind het initiatief wel heel goed. Ik denk dat als ik nog jonger was geweest, en dat zou wel iets voor mij zijn geweest.
0: Nou ja, maar je bent nog maar 47. En er zijn de vergelijkbare initiatieven. Want dat heet, hoe heet dat? Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dat zit erachter, het CPO. Dat doen ook 60'ers en 70'ers. Om een beetje voor elkaar te zorgen in een soort van knarrenhof.
1: Ik kon even niet op het naam komen. Ik wil zeggen, dat hofje, maar inderdaad, het is zo'n knarrenhof.
0: Nee, knarrenhof. Maar,
1: nee, knarrenhof, ja. Natuurlijk. Ja. Maar ik denk gewoon wel dat het heel leuk is. Maar ik denk, is zo knarren of is de vibe natuurlijk wel anders dan in een community met een gezellige.
2: Dus gewoon een leuke combi ervan maken.
1: Het is misschien wel goed om een combi te van maken. Want ik bedoel, jongeren, als er ouderen dichterbij zijn om waar je een beetje voor kan zorgen, dan geloof ik best wel dat dat heel goed met elkaar kan werken.
2: Zou het wat voor jou zijn? Zo'n woongemeenschap?
1: Als ik jonger was, zeker.
2: Ja.
0: Geen geknar.
1: Nee, geen geknor, geen geknar voor mij. Nee.
2: Chantal, dank je wel weer.
1: Graag gedaan.
2: En
1: tot over 2 weken.
2: Lekker ijsje eten.
1: Jazeker.
3: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Dit is Flevoland.
1: En ergens tussen TL-verlichting en de mandarijnen in Netten probeert iedereen waardigheid uit te stralen. Met een mandje waar alleen energiedrank en pasta in ligt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik mag ook niet meer. Ik kan me dat nog zo goed herinneren. Doodeng.
0: En dit is ook Flevoland.
2: Overduidelijk. Het hoge ja.
0: Dit is Flevoland.
3: Nou, daar ben ik dan. Klinkt niet enthousiast.
0: Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
4: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Het zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenvakbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Oeganda heeft besloten om met onmiddellijke ingang de grens te sluiten met de Democratische Republiek Congo, vanwege de grote uitbraak van ebola daar. De grens met Oeganda is een druk gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
6: Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of voor handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
5: Er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat niet nodig, omdat de risico's van besmetting klein zijn. De kustwacht heeft ruim 100 passagiers van een rondvaartboot geëvacueerd op de Oosterschelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Zo'n veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te brengen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, mogelijk 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Ja, misschien erger jij je als Lelystedeling ook wel eens aan die vuilnisbakken in het centrum van de stad. Ze zijn vaak vies, kapot. En voor Leefbaar Lelystad is dat een reden om schriftelijke vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders.
2: Nou, onze verslaggever Roel Kuipers die wil natuurlijk met zijn eigen ogen wel eens zien wat er mis is met die prullenbakken. En daarom is hij nu op pad met Jack Schone van Leefbaar Lelystad. Roel, goedemiddag. Waar ben je precies in de stad?
3: Ja, ik loop zo'n beetje midden in het centrum op dit moment. En naast mij staat een prullenbak. Een mooie groene grote prullenbak. Hij is echt wel groot. Hij is eigenlijk maar een klein stukje kleiner dan dat ik ben. Dus er zou heel veel in kunnen, zou je zeggen. Maar als ik zo naar de voorkant kijk, dan zie ik dat de klep open staat. En er zit een doosje van noedels in. Er zitten blikjes drinken in bekers. En dat zou je eigenlijk niet horen te zien, want de klep moet gewoon dicht kunnen en dan hoort alle afval in de prullenbak. Toch, Jack?
4: Ja, nee, dat klopt. Maar deze bakken zijn of vaak stuk. Als je dan probeert op te trappen en je bent een dame met hakken, dan ben je je hakken kwijt. En dan gaat die klep evengoed nog niet open. En het is zo'n verpaupering in de stad. Terwijl we juist dat stadshart zo graag willen promoten en schoon willen houden. En als je, nou, we zien dit live, het is gewoon te triest voor woorden.
3: Is dit dan ook echt een doorn voor u in het oog?
4: Ja, het is echt een doorn voor mij in het oog. Want er zijn diverse van die bakken. Ze zijn neergezet. Nou, ik vind ze niet mooi, maar de smaken verschillen. Maar ik heb echt zoiets. En je hoort het ook van de inwoners. Je ziet het op sociale media. Zet alsjeblieft normale prullenbakken terug. Want deze zijn of stuk of vol.
3: Ja, toen wij zojuist de bus hier ook parkeerden, toen spraken jongeren ons aan en die zeiden, wat gaan jullie doen? Dus dan hebben we uitgelegd, we gaan naar de prullenbakken. En die reageerden gelijk met, dan moet je naar het busstation.
4: Ja, dat klopt. Als je bij het busstation bent, is ook altijd vol. Dus wij zeggen echt van, goh, ga er nu wat aan doen. College, kom aan, kom in geweer en verbeter het probleem. Want het hoeft geen probleem te zijn. Maak ze op tijd leeg. En we zien, afval is door de hele stad wel een probleem. En ook in de rest van Nederland. We hebben te veel afval, denk ik. Maar dit hoeft niet. Dit is gewoon, en wat ik me eigenlijk stoor, is er lopen hier ambtenaren ook in hun pauzes rond. En dan denk ik, joh, bel nou eens een collega van, ga hier wat aan doen. Dat zie je toch zelf ook.
3: Nu heeft u vragen gesteld. Wat hoopt u in die reactie?
4: Dat er actie komt. Dat we echt eens een keer actie gaan nemen van zet of de prullenbakken terug die hier vroeger stonden en iets meer. Ga deze maken en maak een oplossing en ga communiceren. Communiceer naar de inwoners van hoe of wat deze werken.
3: Wat zijn het voor prullenbakken die hier stonden?
4: Gewoon die ouderwetse, waar je van bovenaf er wat in kan stoppen. Natuurlijk zijn er ook weer problemen mee. Maar in ieder geval zag het er netter uit in de omgeving van de prullenbak dan dat we nu zien. Want je ziet op de grond ook, het is geen gezicht, het ziet er niet uit. En ook de peuken liggen erbij.
3: Ja, en deze prullenbak heeft aan de voorkant een gat zitten waar de peuken in kunnen. Dan een voetpedaal en een klep die open gaat. Hoe is de werking daarvan?
4: Nou, je moet op de klep trappen om hem open te krijgen. Maar wat ik net zei, als je naaldhakken hebt en je moet er wel 100 kilo wegen om sommige open te krijgen. Dat had ik afgelopen zaterdag, dat ik me gewoon echt met geweld zo'n ding open moet maken. Nou, dat is niet gezond.
3: Nee, het is eigenlijk te ingewikkeld om überhaupt iets weg te gooien.
4: Ja, het kan makkelijker. Gewoon een bak.
3: Zijn de gevolgen van de afval die er ontstaat zichtbaar in de stad?
4: Ja, ik denk het wel. Als je kijkt, je hebt sowieso zwerfafval, krijg je automatisch. Je ziet het zelf, een beetje water of een beetje wind en een beetje vogeltjes erbij, een paar meeuwen. En dan ligt het op de plek waar je het niet wil hebben.
3: Nee, want mensen zien ook dat deze vol zit en toch zijn er zojuist ook al een paar mensen die langslopen en toch besluiten om het weg te gooien. Gebeurt dat veel?
4: Wat ik zie wel, er zijn wel mensen die weggooien. En waar het schoon is, het is gebleken, blijft het ook schoon. Dan nodigt het niet uit om op de grond te gooien.
3: Nu heeft u 2 weken geleden de vraag ingediend. Hoe lang mag er dan over gedaan worden voordat er een reactie komt?
4: We hebben nu nog 4 weken. Officieel bij schriftelijke vragen mogen ze binnen 6 weken beantwoord worden. We hebben nu gelukkig weer een college. De vorige die heeft, sommigen zeggen fantastisch gedaan. Ik vind van niet. We hebben een hoop van dit soort lekkagepunten waar we zeggen, ik hoop dat dit tussentijds college en straks het nieuwe college het wel op gaat pakken.
3: Ja, en dan moet Lelystad er weer een stuk schoner uitzien. In ieder geval functionerende en makkelijkere prullenbakken, zodat het een stuk leefbaarder wordt en mooier in de stad om gewoon een rondje te lopen. En dan wordt misschien Lelystad ook weer een stuk aantrekkelijker.
1: Roel Kuipers vanuit het centrum van Lelystad. En we gaan afwachten wat het gaat brengen, die schriftelijke vragen.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Een EHBO-doos met verbandmiddelen, pijnstillers en andere medicijnen. Het zijn zaken die handig zouden zijn in je eigen noodapotheek thuis. Ja, want heb je er wel eens over nagedacht wat je allemaal in huis hebt?
2: Ik heb alleen pleisters en paracetamol volgens mij. Dat is een heel mager pakketje.
1: Ik heb wel een EHBO-doosje of een tasje gehaald. Omdat je in sommige landen, als je daar in de auto zit, moet je dat bij je hebben. Dus dat is mijn EHBO-doos.
2: Dus als er wat is, dan moet je eerst naar de auto.
1: Ja,
2: een paar trappen af. Ja, Joost Viketto is hier. Hij was in zijn werkzame leven apotheker. En hij werkt nu als vrijwilliger bij het Treffpunt Medische Geschiedenis op Urk. En hij dook daar voor ons in het archief om te ontdekken wat mensen vroeger in huis hadden. En Jo is bij ons. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
2: Fijn dat je er bent. Je hebt ook een nooddoos meegenomen. Daar gaan we het zo natuurlijk over hebben. Maar wat heb jij nou zelf thuis in je noodapotheek?
3: Nou, ik heb iets meer dan jullie.
2: Ja, toch wel?
3: Maar ik was er nou mee bezig. En toen dacht ik van nou, ik ben eens even gaan kijken. Ik moet er toch nodig nog wel wat aanvullen. Dus ik heb het meer theoretisch dan praktisch gedaan.
1: Ja, want heel even, want er zit verband in vaak en pleisters. Is dit eigenlijk een houdbaarheidsdatum op?
3: Nee, over het algemeen blijft dat als je dat goed bewaart. En dan blijft dat goed. Kijk, je hebt natuurlijk ook pleisters die steriel zijn. Steriele pleisters. En dat hadden we dus, ik heb het natuurlijk ook in gekeken wat had men vroeger in de 19e eeuw bijvoorbeeld. Toen had men dat helemaal niet. Maar nu die steriele pleisters, als die open zijn of lekker zo zijn, dan is de steriliteit natuurlijk
1: weg. Ja, dan moet je dan
3: moet je wel even blijven. Maar gewoon pleisters, dat blijft dus wel goed. Maar wat betreft medicijnen bijvoorbeeld, heel veel mensen die hebben huisapotheek in de badkamer. Mm-hmm. Dat is een geliefde plek. Nou, de badkamer is de vochtigste plek van je huis. En de medicijnen kunnen het slechtste tegen vocht.
1: Ah, dus geen goede locatie.
3: Hij kan beter in de slaapkamer, in de kledingkast of op een droge plek. Vooral als er medicijnen zijn, kun je dat beter.
1: Ja, ondanks dat het gewoon in een stripje zit, dan is het toch beter om het
3: te doen. Ja, zeker. De vocht kunnen ze dus heel slecht tegen.
2: Jo, je hebt iets meegenomen dus naar de studio. Dat is een EHBO-doos, maar wel een hele oude.
3: Dat is een hele oude EHBO. Hoe oud is, weet ik niet. Daar zit dus geen medicijn in. Er zitten dus verbandmiddelen in.
1: Het lijkt een beetje op een waarmee je timmert en hamert. En hoe noem je dat nou ook alweer?
3: Ja, een gereedschapskist.
1: Een gereedschapskist, daar lijkt het op, ja.
3: Ja, maar hier zit dus echt van bijvoorbeeld een heel oud pakket van Utomolen in en die van Brokasef. En er zitten allemaal hele oude verbandmiddelen. Die zijn zo oud, die zijn de houdbaarheidsdatum ver voorbij.
1: Want het zit ook niet in een plastic verpakking of zo. Het is allemaal in papier gewikkeld,
3: nee,
1: zie ik.
3: Nee, maar dit is dus ook tegenwoordig is dat allemaal veel beter verpakt. En tegenwoordig letten we ook veel meer op de hygiëne en op steriliteit en dergelijke meer.
2: Maar ging het dan vroeger wat vaker mis? Dat als je een bondje een pleister plakte, dat gaat
3: allemaal steken? Ja, als bijvoorbeeld wat wij tegenwoordig hebben, daar hebben we dus een hele hoop pleisters. Ik had het al over steriele pleisters, maar gewone pleisters. En alle maten en standen, weet ik wat allemaal. En we hebben zwartes. We hebben ook alle gereedschappen. Een pincetje en een mooie schaar. En middelen om te ontsmetten, alcohol en dergelijke. Dat had men vroeger allemaal niet. Wat ik dus in de literatuur las, hoe men dat vroeger had. Men had watten en pluksel en een stuk linnen.
1: Ja, ja. He? En dat duurde je maar die wond in dan of zo?
3: Ja, want men wist helemaal nog niet dat men steriel moest werken. He? Als je dus degene die begonnen is met een beetje steriel te werken, dat was die dokter in Boedapest, die Semmelheim, die dus de kraamvrouwenkoorts eigenlijk heeft teruggedrongen. Ja. Die werkte in een kraamvrouwenkliniek. Of in een geboortekliniek. En daar was heel veel kraamvrouwenkoorts. En hij had dus de policy om schoon linnengoed en schone handdoeken en handen te wassen en alles. En toen ging die sterftegevallen en die koorts ging dus gigantisch naar beneden.
1: Ja, want als er ergens een grote wond is, dan is het wel na een bevalling natuurlijk. Ja. Eigenlijk een hele grote wond is dat bijna. Ja. Maar daar propten ze dus eigenlijk ook gewoon watten eerst in. En,
3: Vooral een beetje stelpen. Ja, we stelpen met gewoon doeken. En die doeken die waren helemaal niet schoon. Men had ook over het algemeen vroeger in die 19e eeuw, en daar heb ik me op geconcentreerd, ook helemaal geen schoon drinkwater. Het water was ook vies. Ja. Zeep had men ook bijna niet. Er was dus, zeep is zo oud als... vanuit de oudheid, Egyptenaren hadden al zeep. Maar echt zeep die dus fabrieksmatig werd gemaakt... dus de eerste zeepfabriek... dat was de voorganger van Unilever... die de Sunlight zeep maakt. Ik weet niet, de Sunlight
1: zeep... Nee, het zegt mij niks, maar...
3: Ja, Sunlight zeep, dus je kunt het nog krijgen... maar uit mijn jeugd, ik ben ietsje ouder, denk ik... en uit mijn jeugd weet ik nog dat mijn moeder... van zo'n stuk zeep, klokzeep noemden we dat... dat was dus echt zo'n bruin stuk zeep. Dat ging dus in zo'n... In zo'n houder en dan werd daar dus door het water op en neer gerammeld.
1: En dat ontsmette dan ook een beetje natuurlijk.
3: Ja, maar men had dan wel zeep.
4: Maar goed, dat is dus nu nog, als je goed zoekt, waarschijnlijk ergens te krijgen. Maar wat nu niet zomaar meer verkrijgbaar is, is opium. Maar dat zat vroeger dus ook in zo'n nooddoos.
3: Ja, nou ja, opium. er was dus, wat ik dus tegenkwam, dat er een, en dat dus was heel frappant... dat men in huis had men dus, zeker in de iets wat betere milieus... laat ik het dan zo tussen aan en dus tegen zeggen... had men een bepaalde siroop waar opium in zat. Mm. En dat verbaasde mij heel erg. En toen ben ik dus gaan zoeken waar werd dat voor gebruikt. En dat werd dus eigenlijk gebruikt om baby's stil te houden.
1: Oh, nou, maar die krijg je er wel stil mee, ja.
3: Die krijg je er wel stil mee. Ja. Want er zat dus vrij veel morfine in. En dat werd dus gebruikt om die baby stil te houden... maar werd ook gebruikt om als die baby standjes kregen.
1: Oh ja.
3: Want dan gingen ze huilen en weet ik wat allemaal. En het verhaal wordt nog wranger... want het werd veel in Engeland gebruikt. En er waren in Engeland confectiefabrieken... waar dames werkten die de baby's mee naar die fabriek vonden. En die directie, die dacht, die baby's die mogen maar mee, maar we moeten wel stil zijn. Dus van directiewegen werd het dus potten van die siroop gewerkt.
1: Nou.
3: En men noemde dat de babykiller.
1: Ja?
3: Want er zijn echt heel veel ongelukken mee gebeurd... dat die baby's dus echt doodgingen daarvan.
1: Ja.
3: Dat ze zoveel morfine krijgen dat ze hartstilstand krijgen.
4: Veel sterk.
1: Is maar goed dat we nu alleen maar paracetamolletjes in zo'n pakketje hebben, toch?
3: Ja, niet alleen maar paracetamol.
1: Nee.
4: Nou... Het is bijzonder weer zo'n inkijkje in de geschiedenis, hoe dat allemaal ging vroeger. Er zijn nog veel meer verhalen en die kun je onder meer ontdekken via de website van het Trefpunt Medisch Geschiedenis in Nederland. Dat is tmgn.nl. Joost Suketto, dankjewel en voorzichtig met het koffertje.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: vanavond het weer in Flevoland. Vanavond is het droog en nog vrij zonnig met temperaturen rond 16 of 17 graden. Vannacht zijn er ook nog brede opklaringen en daarin kan het nog aardig gaan afkoelen naar uiteindelijk een graad of 8. Morgen wordt het weer een zomerse dag met temperaturen van 24 of zelfs 25 graden. Flinke zonnige periode erbij en er staat daarbij dan een zwakke tot matige noordoostenwind. Vrijdag wordt nog warmere lucht aangevoerd en wordt het mogelijk zelfs 30 graden. Met later op de dag kans op een enkele regen- of onweersbui.
1: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag. Dwars op de week.
2: En dit is de week waarin de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, in gesprek ging met oud-Amsterdammers in Almere. En ze deed dat in het Huis van Haven. Dat is een museumhuis in de stijl van de jaren 70. En dat is geopend in verband met het 50-jarig bestaan van de stad.
3: En ook was dit de week waarin we het warmste Pinksterweekend sinds 1987 beleefden. Volgens Weerbureau Weer Online waren alleen de Pinksterdagen van 1903, 1944, 1979 en 1985 nog warmer.
2: Ja, maar er gebeurde natuurlijk veel meer. En dat nieuws nemen we door met ons kritische panel van Flevolanders. Deze week in ons Dwars op de Week panel. Aangeschoven Muriel van der Wal, Almeerse en cultureel ondernemer. En Kees Bakker, journalist bij de Flevopost en hoofdredacteur van de streekomroep van Lelystad, Dronten en Zeewolde. Muriel, wat is jou opgevallen de afgelopen week? Of wat wil je aan ons kwijt?
4: Ja, nou ja, wat me dan opvalt is dat het dan toch weer van die gekke ziektes het nieuwsbeeld zo nu en dan bepalen. Nou, bepalen niet helemaal natuurlijk, maar wel aan de orde zijn. Dus het virus was van die rondvaart. Dat ebola ook weer in Afrika en inmiddels in Amerika ook heeft bereikt. Ja, dat we er dan toch met z'n allen een soort van rustig onder blijven, terwijl het, ik word daar toch wel een soort van zenuwachtig van.
2: Ja, maar terwijl de deskundigen die zeggen dat dat een hele kleine kans is. En nog echt een minuscule kleine kans is dat dit een pandemie wordt zoals we dat hadden met COVID.
4: Bij ebola geloof ik dat wel. Omdat die overdracht natuurlijk via bloed en uitwerpselen gaat. Dus dan moet je al dieper met elkaar contact hebben, wil het echt.
3: Oh jee, okay.
5: Sorry. Ja, wat heb jij
6: dan
5: nou?
6: Begint het al.
2: Een zenuwhoesje, ja.
4: Maar hond, hoe was het?
2: Hanta? Het Hanta-virus?
4: Dat is volgens mij dan toch wel, daar kom je iets makkelijker aan.
2: Ja, maar moest je ook wel dicht op elkaar zitten, okay. Vrij dicht, hè?
4: Ja. Okay. Nou ja, ik vind het toch wel spannend. En dat valt me dan op. En dan twee achter elkaar. En dan is corona nog niet heel erg ver achter ons. Het is eigenlijk ook nog allemaal wel best wel vers. Ja, ik vind het wel spannend.
2: Had je nog stiekem even gekeken of je mondkapjes had liggen?
4: Nee, dat niet. Maar waar was ik? Toen zag ik Aziatische mensen, die lopen natuurlijk vaker met mondkappen. Waar was ik nou toch? Dan was het druk. En daar liepen gewoon alle Aziatische personen wel weer met een mondkapje. Dat doen ze wel vaker, maar het viel me op dat het nu wel weer heel erg.
2: Ja, maar zij dragen mondkapjes uit respect voor jou, hè? Want in Aziatische landen willen ze je niet verkouden maken of wat dan ook. En daarom dragen ze dat.
4: Ja.
2: Niet om iets dat ze bang zijn dat ze iets oplopen, maar om jou te beschermen.
4: Ja. Ja. Maar ja. Maar je ziet wel eens vaker natuurlijk de Aziatische mensen. Maar dan zijn we ze niet allemaal iets voor. Dus het kan dan zijn dat ze allemaal zelf denken dat ze besmet zijn en jou niet willen besmetten. Maar dat viel me vast niet dan toch. Ik weet niet meer, maar dat viel me gewoon op.
3: Giethoorn, denk ik. Nee, Giethoorn.
2: Nou, alle stereotypen hebben we gehad. Ja.
5: Heerlijk, toch?
4: Ja, nou, daar was het.
5: Ja, nou kijk, dat is helemaal niet zo gek dat ik dat zei, toch?
4: Ja, dat is toeristen. Was dat? Twee weken geleden, zo op een maandag. Ja, dat is inderdaad Giethoorn.
3: Lekker hoor, bootje varen.
4: Ja.
3: Nou, Kees, wat is jou opgevallen in het nieuws?
6: Nou, ik wou eerst over de politieke Lelystad beginnen, maar laat ik dat niet doen. Ik ben afgelopen, zondag, met afscheidsconcert van Emmylou Harris in Nederland geweest.
2: Oh, ze gaat ermee stoppen?
6: Zij, dit is haar European Farewell Tour. Ze is 79.
4: Mm.
6: Ze staat kwieker op het podium dan menig één. Ik hoop dat ik op een 79ste nog zo rond kan lopen. Ja. En het was in het Concertgebouw en dat was toch wel heel bijzonder.
2: En speelde ze nog wel haar eigen instrument? Want zij heeft ook een gitaar dan natuurlijk.
6: Ja. Ze speelde gitaar. Ze waren ook nummers waarin ze zichzelf helemaal alleen begeleiden. Het was een super enthousiast publiek. Super respectvol ook. Want aan het begin werd gevraagd om geen opnames op de telefoon te maken. Nou, dat werd slechts mondjesmaat gedaan. Dat is tegenwoordig al heel bijzonder. En tussen de nummers was het ook stil, zeg maar, op het applaus na. Dus,
2: En kon ze het nog?
6: Ja, absoluut. Ik ben laatste tijd best wel bij veel oude knarren optredens geweest. Een of twee geleden nog bij de Scorpions. Dan staat er ook een hele oude man op het podium. Die echt heel stram beweegt, weet je wel. Maar nee, zij was nog een stuk fiever.
3: Maar er zijn geen opnames van dus, want je mocht er niet filmen.
6: Nee, nee. Oh. Nou, er zijn wel mensen die dat wel dan toch hebben gedaan. Maar misschien komt er nog wel iets van, hoor. Dat weet ik niet.
3: Maar het houdt het wel intiemer natuurlijk. Hè? Ja. Sommige mensen zijn zo druk dan met hun telefoon. En dan geniet je niet.
6: Ik heb wel mensen gezien bij een concert van Radiohead die echt het hele concert alleen maar door hun telefoon kijken.
4: Ja.
6: Dat je denkt, je maakt niks mee van de ambiance, van de sfeer. Ik snap er helemaal niks van. Maar goed, dat terzijde. Maar Emmylou Harris was heel bijzonder.
2: Nou, en je was erbij.
4: Hij streamen voor hun vrienden. Ja,
6: precies.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Dwars op de week.
1: Ja, sinds gisteren 6 uur kun je 700.000 televisieprogramma's uit het verleden van de publieke omroep gratis bekijken.
2: Ja, Beeld en Geluid die heeft namelijk de archieven opengegooid. Swiebertje, de 1-2-3-show met Willem Ruis. En voor de jongere generatie de BZT-show.
1: Ja. Ja, ik dacht, die zet ik er voor jou in.
2: Oh ja, ja, dat ken ik dan nog wel. Swiepertje heb ik ook wel eens van gehoord, nooit gekeken. Maar de 1-2-3-show met Willem Ruis.
1: Ja, nee, allemaal hele grote shows in een enorme circus tent. Ik weet niet of dat de 1-2-3-show was of de Lotto-show of zo. Nou, ik weet niet, daar gaan we het zo ook even over hebben. Het geeft ons wel aanleiding om eens eventjes te gaan praten over... Ja, van welk tv-programma ging vroeger je hart een beetje sneller kloppen. Dat kunnen we doen... Door die vraag voor te leggen aan ons Dwars op de Week-panel. Hier een Lelystedeling en een Almeerder aan tafel. Uit Almere, Muriel van der Wal, cultureel ondernemer. En hier ook journalist uit Lelystad, Kees Bakker. Die ontzettend veel doet, waaronder meer bij de Flevopost. Kees,
3: ja.
1: Nou, ik ben benieuwd. Met welk programma kom je?
3: Nou, het schoten mij gelijk 2 te binnen. 1, een aflevering van 12 steden, 13 ongelukken, waar mijn broer in zat.
1: Oké. Okay.
3: Die was politieagent in Kampen, betrokken bij een ernstig ongeval daar. En moest daar dat ongeval even naspelen. En een tweede ding, daar heb ik het onlangs ook nog aan gedacht, was TV Privé. Dat was echt een schreeuwend slecht programma van Henk van der Meijden.
1: Ja, die deed vroeger ook de privépagina.
3: Ja, de roddelkoning, zeg maar, van Nederland. En die nam TV Privé op in de Meerpaal, in Dronten. En een vriendje en ik gingen daar, toen we in de 3e of 4e van de MAVO zaten, gingen we vaak spijbelen. En dan gingen we daar tussen het publiek zitten en dan gingen we overdreven hard klappen. En dan gingen we artiesten die daar waren, gingen we om een handtekening vragen.
1: Van wie heb je allemaal gescoord?
3: En nou, het waren echt de meest erge mensen. Pleuny Tau en Hugo Metzers, die vluchten echt weg. André van Duin hebben we nog wel te pakken gekregen. Maar verder een Twiggy. Twiggy, ken je die nog?
1: Is dat model?
3: Nee, Annie, hou jij mijn tasje even vast.
1: Oh, okay.
3: Nou, weet je, dat soort niveau, zeg maar. Maar het was wel heel leuk, omdat het voor ons ook heel spannend was. Want het werd op woensdagmiddag opgenomen en op zondag uitgezonden. En dan zaten we toch van, nou, als de leraren dat maar niet zien, weet je wel.
1: Ja, maar heb je gisteravond gekeken? Nee. Heb je al gezocht in het archief?
3: Nee, nog niet. Maar ik denk wel dat ik dat nu binnenkort ga doen, ja.
2: Muriel?
4: Ik begin met... De familie Knots.

0: En dat keek je op... dat was VPRO-avond, volgens mij was dat toen al op zondag. Dat keek je en dan was dat ook weg of zo. Je kon het niet even terugzien of je zag niet meer een flitsen van... Terwijl ik dat zo'n geweldig programma vond. Ik zat er helemaal in. Ik ging er gewoon al ruim op tijd voor zitten... omdat ik anders bang was dat ik te laat zou zijn... Dat was helemaal dan, dat was dan iets van 6 weken, iedere week 1 aflevering. Dat was helemaal mijn wereld. En als ik dat nu terug kan zien, ik denk dat het heel erg tegenvalt. Hoor. Ja. Maar ik vond het helemaal geweldig. Ja,
1: ja, ja dan ga je in één keer zien van, oh, wat was dit slecht of wat is dit nep.
0: Het was ook heel slecht. Ja. Ja, hele, de decor echt bizar. En het was echt toneelspel op tv. Dus heel overdreven, maar dat was ook helemaal dat sfeertje of zo. Het was raar. Het was
2: maar
0: gewoon
2: als
0: raar.
2: Je oude programma's zit te kijken, denk je ook, wat gaat dit traag?
3: Ja, zeker.
2: Hoe kan dat?
3: Ik heb ooit een keer mijn neefjes, toen dat ze 15 jaar terug zijn geweest of zo, een dvd gegeven van Q&Q. Ja. En ik had het zelf nog eens gekeken en oh, wat langzaam. En, ja. Maar zij vonden het echt geweldig en super spannend, net als ik dat vroeger vond. Dus op zich... Naar moderne maatstaven is het heel traag. Maar toen zij 10, 15 waren, vonden ze dat toch ook wel weer spannend.
1: Ja. Ilva stuurt nu ook een berichtje. Die heeft goede herinneringen aan de Willem Ruijs show. De honeymoon quiz.
2: De honeymoon quiz. Ja.
1: En lachen met André van Duin en de Animal Crackers.
2: Oh ja, met Jaap Aap. Nee, hoe heet die ook weer? Jaap Aap, toch?
3: Ja. Over de Willem Ruijs show, dat is ook nog wel een leuk weetje. Want die circus tent, die heeft dus heel lang in Zeewolde gestaan.
2: Oh ja?
3: In de Eemhof.
2: Oh.
3: En dat was zelfs nog het decor van een festival... wat nog niet eens zo heel lang geleden in Eemhof was. Where the Wild Things Are. En in de grote tent waren dan optredens een heel weekend lang.
2: Ja, en daar werden dan grote... Jij fronste een beetje je wenkbrauwen over Willem Ruijs... maar dat was gewoon de man vroeger.
1: En heel Nederland had het er toen over, denk ik. Want ik heb nu het idee dat het heel erg verdeeld is. Ja. De ene helft kijkt nog wel televisie... maar dan ook weer terugkijken op het moment dat het dan uitkomt.
3: Ja.
1: Kijken we nog wel gezamenlijk als land naar één televisieprogramma?
3: Nou,
1: het idee?
3: Niet meer zoals vroeger. Maar misschien ben je dan ook een oude lul als je dat zegt... Maar vroeger keek op de week van Cote en de Bie. Daar had iedereen het over die dag erop. En ik heb het idee dat dat wel enorm versplinterd is.
0: De slimste mens is toch ook de miljoen kijkers. En dan dag op dag op dag.
3: Ja, dus dat is waar.
0: Dat is echt collectief. Of,
3: ja.
0: Ja, of op zaterdagavond.
2: Vandaag in site. Hoeveel mensen kijken daar wel niet naar?
3: Ja, zeker. En hebben het daarover. Ja, ik bedoel...
2: Even, dat vind ik ook nog wel leuk, want er waren altijd wel programma's waar je niet naar mocht kijken, misschien van je ouders.
0: Ja.
2: Ja? Welke?
0: Ik mocht niet naar het E-team kijken.
2: Nee? Terwijl ging helemaal niemand dood.
0: Gewoon pulp. Nou, ik ben dan opgevoed door mijn moeder. Ja, die vond het echt pulp. Daar kijk je niet naar. Zij vond het niet zozeer vanuit geweld of eng, maar... Zo van, nou ja, ga maar naar iets kijken waar je dan ook nog wat van leert of zo. En ik heb ook al heel lang alleen maar naar 1, 2, 3 mogen kijken. Mijn moeder heeft heel lang geen commerciële zenders gehad. Ja, ze vond dat onzin.
1: Dus Little House on the Prairie heb je ook helemaal gemist.
0: Nee, nee.
1: Keek mijn moeder altijd. Ja. Ja. Nog steeds wel eens. Ja. En jij dan, Kees?
3: Nou, ik heb geen herinnering aan verboden programma's. Maar ik kan me wel, dat is ook raar... Op de school van journalistiek kwam ik erachter... dat mijn ouders dus kennelijk hele gewone mensen waren. Want ik kwam daar echt tussen een publiek... wat een hoog VPRO-gehalte had. En mijn ouders keken gewoon naar lingo. Ja, dat was op de school van journalistiek... scoorde je daar niet mee, zou ik maar zeggen.
0: Was dat toen al, lingo?
3: Ja.
2: Ja, dat heeft heel lang gedraaid. Ja. Hè? Eerst natuurlijk
3: 30 jaar geleden, Robert ten Brink.
2: Robert ten Brink, ja. En toen pas François Boulanger.
3: Ja.
2: Ja, tot zover. Nou, laat het even weten waar je graag naar kijkt. En misschien dat je iets speciaal gaat opzoeken... omdat je zelf in het tv-programma hebt gezeten. Bijvoorbeeld net zoals de vriend van Jordi. Die heeft
1: BZT-show.
2: De BZT-show.
3: Welke aflevering, Jordi?
1: Dat vertel ik zo even. Moet even opzoeken. Aflevering 50 of zo.
2: Ja, hij hing in ieder geval aan de slee. Dat deed je niet goed, maar helaas. Dit was het weer Dwars op de Week voor deze week. Volgende week weer nieuwe onderwerpen. Mag ik jullie bedanken in ieder geval voor deze keer. Muriel van der Wal en Kees Bakker.

0: Dit is Flevoland.
1: En ergens tussen TL-verlichting en de mandarijnen in Netten probeert iedereen waardigheid uit te stralen. Met een mandje waar alleen energiedrank en pasta in ligt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik mag ook niet meer. Ik kan me dat nog zo goed herinneren. Doodeng.
0: En dit is ook Flevoland.
2: Overduidelijk. Het hoge ja.
0: Dit is Flevoland.
3: Nou, daar ben ik dan. Klinkt niet enthousiast.
0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Dooral Negens met het NOS-journaal. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Het ministerie van Defensie zegt dat marineschip De Ruiter gewoon doorvaart. China zegt het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee, omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. Dat gebeurt vaker met buitenlandse schepen, zegt correspondent Laura van Meegen. Vooral met Amerikaanse.
6: Dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen: wij zijn niet verdreven uit een grondgebied, want het is niet het grondgebied van China. Dus je kunt ons ook niet daaruit verdrijven.
5: De Nederlandse Defensie zegt ook niet in territoriale wateren te zijn geweest. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De brand ontstond waarschijnlijk door een defect apparaat. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over hun zitplaats, zegt deze Amerikaanse verslaggever.
7: Reports indicate fans may have been misled about where their seats are. Some fans claim they paid for seats closer to the field, only to find out their seats are much farther back or in a different section.
5: Ook de prijs van de tickets en de rol van de FIFA daarin is onderdeel van het onderzoek. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog. Wordt het 20 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Nee, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog en nog vrij zonnig met temperaturen rond 16 of 17 graden. Vannacht zijn er ook nog brede opklaringen en daarin kan het nog aardig gaan afkoelen naar uiteindelijk een graad of 8. Morgen wordt het weer een zomerse dag met temperaturen van 24 of zelfs 25 graden. Flinke zonnige periode erbij en er staat daarbij dan een zwakke tot matige noordoostenwind. Vrijdag wordt nog warmere lucht aangevoerd en wordt het mogelijk zelfs 30 graden. Met later op de dag kans op een enkele regen- of onweersbui.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

tweede klas, HAVO, VWO, om mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood en onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde echt.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven tegenstrijdige berichten naar buiten brengen over een mogelijk einde aan de oorlog. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Maar de VS doet die af als verzinsels. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar moet dat wel op zijn voorwaarden gebeuren.
3: And one of the things that will happen is the strait will open immediately. But it's got to be perfect. I'm not going to do this. I didn't do this to get a crummy agreement.
2: Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in die gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur verkoopt. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten, zegt een woordvoerder.
4: We hebben zowel organisatorische klachten, dus bepaalde zaken die niet goed zijn geregeld op een school met betrekking tot hulpmiddelen of geluidsoverlast, waardoor leerlingen zich niet konden concentreren. Maar ook inhoudelijke klachten, dus echt specifieke vragen in het examen die niet helemaal kloppen.
2: Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren overklagen. Het weer, opklaringen. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Morgen veel zon en droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Mag meester Gebben?
2: Nee.
1: Hallo, Omroep Flevoland hier.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog en nog vrij zonnig met temperaturen rond 16 of 17 graden. Vannacht zijn er ook nog brede opklaringen en daarin kan het nog aardig gaan afkoelen naar uiteindelijk een graad of 8. Morgen wordt het weer een zomerse dag met temperaturen van 24 of zelfs 25 graden. Flinke zonnige periode daarbij en er staat daarbij dan een zwakke tot matige noordoostenwind. Vrijdag wordt nog warmere lucht aangevoerd en wordt het mogelijk zelfs 30 graden. Met later op de dag kans op een enkele regen- of onweersbui.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
1: Goedenavond.

0: 020 28 50 50. Dus 0320 28 50 50.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Je blijft luisteren. Dit is de avond van Flevoland met de beste muziekmix.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Iran is een conceptovereenkomst bekendgemaakt waarin voorwaarden staan voor een einde aan de oorlog met de VS. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Over een einde aan de oorlog komen voortdurend wisselende verklaringen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die zijn veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Minister Hermans van Volksgezondheid gaat het vaccin tegen meningokokken B vooralsnog niet opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de Gezondheidsraad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Er zijn relatief weinig ziektegevallen en het vaccin veroorzaakt vaak een hoge koorts. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten over de inhoud van examens en praktische problemen tijdens het maken. Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Morgen veel zon en ook weer droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

en je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij Grootnieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.

media, app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog en nog vrij zonnig met temperaturen rond 16 of 17 graden. Vannacht zijn er ook nog brede opklaringen en daarin kan het nog aardig gaan afkoelen naar uiteindelijk een graad of 8. Morgen wordt het weer een zomerse dag met temperaturen van 24 of zelfs 25 graden. Flinke zonnige periode erbij en er staat daarbij dan een zwakke tot matige noordoostenwind. Vrijdag wordt nog warmere lucht aangevoerd en wordt het mogelijk zelfs 30 graden. Met later op de dag kans op een enkele regen- of onweersbui.
0: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Goedenavond. Dit is Flevoland met de beste muziek.

0: Straks op de radio de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Jean-Philippe Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Because my dreams are bursting at the seams. Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Je luistert naar Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en werkte er als autohandelaar. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend, er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf anderen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. 2 van de